0: Goeienacht. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drechttunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Elton John en Your Song bij Joe. Goedemorgen, maandagochtend 6 juli. Het is 6 uur. Dit is Joe. En we gaan weer van start met de Koen en Sander Show. En het nieuws krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen. Uit hetzelfde dorp. De vier mannen die zijn overleden bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem komen volgens de politie allemaal uit een dorp in de buurt, Heidhuizen. Ze waren tussen de 27 en 50 jaar. De wagen waar ze in zaten botste gisteren tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ook vielen er 2 gewonden. De burgemeester bij regiozender L1 over hoe hard dit aankomt in de gemeente.
2: Mogelijk zijn de mensen die gezinnen nalaten, wat dan ook. Het is in ieder geval altijd een heel tragisch incident. Je kunt enigszins ondersteunen, maar dat bij zulke tragische dingen is dat maar een heel klein rolletje.
1: Ja, voor haar dus als burgemeester. Een van de doden is John Nauwe, een boer die vorig jaar meedeed aan het tv-programma Boer zoekt vrouw. De bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk zijn nog steeds niet onder controle. 10.000 mensen in de buurt van Perpignan zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als bijna 6 keer Nationaal Park de Hoge Veluwe is al verwoest door het vuur. De branden zorgen ook voor maatregelen vandaag bij de Tour de France. Geen publiek namelijk bij de finish van de etappe, omdat het te gevaarlijk is in het gebied. Het aantal doden na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Anderhalve week na de ramp staat het aantal gewonden op bijna 17.000. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Omdat de kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan komen steeds kleiner wordt, is een Nederlands reddingsteam met honden inmiddels weer terug hier. En op het WK voetbal heeft Engeland net Mexico uitgeschakeld met 3-2. De Engelsen speelden ruim een half uur met 10 man naar rood vanwege een gevaarlijke tackle. Engeland is door naar de kwartfinale nu en speelt tegen Noorwegen. En dat land stunte door titelkandidaat Brazilië van de mat te vegen door superspits Haaland.
3: Haaland maar een keer uithalen. Jongen. Nummer 7 van het toernooi en de tweede van de middag in New Jersey. En Brazilië is geklopt.
1: Als te horen bij de NOS, de Braziliaanse aanvaller Neymar stopt nu als international. 34 jaar is hij. In tranen ging hij van het veld. Het weer van Weerplaza, zon en wolken met in het noorden kans op wat regen. Daar 19 graden vandaag. In het zuiden kan het 29 graden worden.
0: Dankjewel, Mart. Dan kijken we eens even naar de wegen in het land. Zijn er al files te melden? Ja, 2 stuks. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Leidschendam 5 minuten. En op de A27 Breda richting Gorkum voor industrietreinen Avelingen. Oprit is daar dicht vanwege de wegwerkzaamheden. 10 minuten extra reistijd.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja hoor, voor de eerste van de werkweek. Sander, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En Toto is er ook.

0: En dan is het alweer maandag. Het weekend is voorbij gevlogen. Tenminste, vond ik dan. 6 juli, goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show met In de Gelederen. Kijk eens even om me heen. Sander.
1: Een hele goede morgen allemaal.
0: Daar is hij. En ook Mart Grol.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Presenterend journalist.
2: Ja, zeker. Hallo.
0: De meeste mensen die radio luisteren kennen hem als nieuwslezer. Maar dat is toch een beetje een scheldwoord voor jou natuurlijk.
2: Zeker. Maar ik doe het met liefde allemaal.
0: Ja. Zo, Sander.
1: Ja.
0: Hoe is het?
1: Nou, het is hartstikke goed. Behalve dat ik een klein beetje ziekig ben. En dat is te horen aan mijn stem.
0: Ik hoor het, ja.
1: Die breekt. Ja, nee, dat is... Het heerst, geloof ik. Keelpijn hebben de mensen. En ook buikpijn, dus ik zal...
2: Ja, aircootjes natuurlijk overal aan. En dan buiten weer warm, toch, denk ik.
1: Ja, ik zweep ook helemaal de blubber nu ook. Het is gewoon raar, plak. Dat kan ook, ja. Dus ik ben niet helemaal top. De bon ton. Maar ik ben er.
0: Je bent er.
1: Je moet, en ik moet me vaker excuseren voor mijn stem. Ongeveer elke dag. Maar nu is het misschien nog een tandje erger.
0: En heb jij dan het hele weekend een beetje plat gelegen? Of
1: nee,
0: ben je ermee wakker geworden?
1: Gisteravond, toen was ik aan het praten. En toen dacht ik in één keer, hey. En toen ben ik ook eigenlijk 4 keer naar het toilet gegaan. Toen dacht ik, volgens mij gaat dit niet de goede kant
0: op.
1: Ja. Ja, echt, ja, met het schuim erop, zeg maar.
2: Ja. Oh, lekker in de tas. Ja, geweldig.
0: Ik weet dat als jij naar het toilet bent geweest... Ja. Dan wil je er nog wel eens uitgebreid verslag van doen.
1: Ik nam net een bakje automaten koffie en denk, hey, dat komt bekend voor.
0: Nou, daar keek ik nog het meest van op, jongens. Ja, ik ben niet zo'n koffiedrinker, maar... Afgelopen vrijdag, we waren bijna weggelopen hier natuurlijk uit de studio. Want er was geen goede koffie in het bedrijf.
1: Nee.
0: Maar dat is er nog steeds niet.
1: Nee, er is niemand heeft geluisterd, denk ik, naar ons. Letterlijk en figuurlijk.
0: Nee.
1: Nee, niemand heeft de handschoen opgepakt. Dus we zitten nog steeds met de automatenkoffie.
0: Ja, en zoek jij nu niet een verband tussen dat jij nu buikpijn hebt... en afgelopen vrijdag automatenkoffie hebt gehad?
1: Ja, dat zou best kunnen. Dat ding, dat is aangesloten, dat ziet niemand. Maar de automaat is aangesloten met een bruine tuinslang... op de Weesbetrekvaart hier naast het gebouw.
0: Ja.
1: Dus het komt rechtstreeks uit de vaart.
0: Nou ja, daar heb je verklaring waarom je zo voelt.
1: Nou ja, goed, het kan gebeuren. Hoe was jouw weekend? Voorbijgevlogen, ja.
0: Ik heb een heel lekker rustig weekend gehad. Niks spannends gedaan. Vrijdagavond ben ik bij de Griek geweest.
1: Oh.
0: Gewoon af en toe vind ik dat zo lekker. We hebben ook een goede Griek in het dorp sinds kort. Fantastisch.
1: Maar heb je als dit de goede of de foute Griek?
0: Nee, het is wel een goede Griek eigenlijk. Maar ja, het is ook, ja, ze hebben gewoon alles wat je bij een Griek verwacht, hebben ze daar wel. Maar...
1: precies. Ja, je gaat voor de rode rodels of de Socrates-schotel.
0: Ja, ja, de Zeus-schotel. De
1: Charistea-schotel.
0: Ja,
1: precies. Ja. Ja, ik ben een keer naar Griek gegaan. Dan ga je gewoon 8 soorten vlees eten, toch?
0: Ja.
1: Met een glaasje plastic raki. Ja, die had pruimentaart met weet ik van wat allemaal. Ja, helemaal interessant hoor. Ik denk, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon een Charistea-schotel.
0: Jij wil gewoon zo'n Griek binnenlopen waar die nep druiven zo aan het plafond hangen. Dat is heerlijk.
1: En een placemat in met een landkaart met alle eilanden erop.
0: Ja, te geweldig, toch?
1: En dan zeg je, Santorin ligt hier. En dan zeg je, maak je hetzelfde gesprek. We moeten snel weer een keer naar Griekenland gaan.
0: Ja. Nee, ik vind dat heerlijk. En natuurlijk een hele bak tzatziki weggehakt.
2: En jouw buik is niet op hol geslagen.
0: Nou, dat is net goed gegaan. Maar met mijn mond moet toch een beetje bijkomen, merk ik.
1: Geef nog 2 dagen.
0: Welkom bij deze frisse Koen en Sander Show met... Ach, muziek uit Greece.

0: Ordinary World. Goedemorgen. De ochtendshow van Joe. En ik reed hier naartoe naar de studio. En ik keek zo eens om me heen. En ik denk, nou, wat een hoop wolken. Ik heb mijn korte broekje aangetrokken. Ik dacht, het wordt vandaag zondag.
1: Oh.
0: Wat zegt jouw weer-appje, Sander, vandaag over het weer? Bij mij namelijk gewoon maar mooi weer. 26 graden. Niks aan het handje.
1: Ik heb hem 24 staan.
0: Oh.
1: En het begint bewolkt, dus met een klein beetje druppeltjes. Maar vanmiddag trekt het helemaal open.
0: Kijk!
1: Is het morgen ietsjes minder. En dan vanaf woensdag gaat hij recht omhoog.
0: Kijk, dat is mooi. Want Sander heeft namelijk een betaald weer-appje, Mart, moet je weten.
2: En dat klopt echt.
0: Het dure weer-appje. Dus als we echt willen weten, dan moeten we altijd Sander vragen wat het weer gaat doen.
1: Ja, ik krijg er 10 euro per maand voor.
2: Jij influencer.
0: Over 10 gesproken, over na een minuutje of 10, 15... dan gaan we de beroepentest spelen. En we hebben alvast een hint van hoofdpersoon Nicole te pakken.
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Met Nicole Cerné alvast hier vanuit mijn werkplek. Ik laat er vast een klein hintje horen. In verband met het geluid hier zo.
1: Oh, dat was de vrijdag van de dopsleuteldiscussie.
0: Ja, je hoort op het laatste hoor je zo... Rik, rik, rik. En ik denk dat dat een dopsleutel.
1: Ja, precies. Maar we moeten het niet meteen... Want het kan natuurlijk ook gewoon nog wat anders zijn. Het
0: kan zeker. Zeker, zeker. Maar Nicole, spreken we zo meteen. Dan mogen we haar 7 vragen stellen. Om achter haar beroep te komen. Maar eerst, lieve mensen. Is het tijd voor... De spreuk van Sander.
1: Is juli nat en koel? Dan is december vaak niet heel heet en zwoel.
0: En dat allemaal dankzij jouw weer-appje.
1: Ja. Ongelooflijk. 10 euro per maand krijgen. Ja.
0: En dat weer-appje, die weet het allemaal hoor, lieve mens. Goedemorgen, straks nog Golden Earring. Radar Love komt eraan. Eerst Michael Jackson. Bad.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
17: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
19: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.
21: Elke maand.

0: komen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering

0: waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag!
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt...

0: noordoosten bewolkt, wat regen vandaag naar 19 graden. Maar in het zuiden meer zon en wordt het 29 graden. Gewoon 10 graden verschil, hè?
1: Ja.
0: Dan, ja, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Refresh ik even de pagina van de files. En dan kom ik op een lijst van 22 vertragingen.
1: Hoe kan dat nou?
0: Dat is toch gek?
1: Is dit niet van vorige week?
0: Nou ja, ik begin me bijna af te... Ik ga nog...
1: Het is 6:30 in de ochtend. Is dit vakantie? Is het nu al voor?
0: Nee. Nee, ja, ik weet het niet. Goed, 22 vertragingen zitten ook al twee hele lange bij. Op de A2 naar Bos richting Utrecht bij Zaltbommel 35 minuten, 12 kilometer file. En dan langs op de A16 Breda in de richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. 13 kilometer, dan ben je nu al om 6:30 een uur langer onderweg.
1: Ja. Maar er staan ook veel files, veel meer dan op maandagochtend. Als je in de file staat nu, app ons even waarom je in de auto zit.
0: Ja.
1: Ben je op weg op vakantie? Of heb je een lang weekend gehad? Ben je op de vlucht voor je schoonmoeder?
2: Zijn niet ook heel veel wegwerkzaamheden die nog misschien een beetje uitlopen?
1: Dat zou nog kunnen natuurlijk.
0: Ja. Ja, nee, het is echt...
1: Het is bal.
0: Het is opvallend. Ja, het is echt opvallend. Ja, je hoort het, onze mond valt hier open. Maar laat het even weten. Als je in de file staat, vinden we leuk. We gaan door naar het nieuws van 6:30. Mart Grol, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nog veel vragen vanochtend na het auto-ongeluk in Limburg, waarbij 4 mannen zijn overleden en 2 anderen gewond raakten. De 4 doden die kwamen uit het dorp Heidhuizen in Limburg en waren tussen de 27 en 50. Eén van hen is John Nouwe. Hij deed eerder mee aan het tv-programma Boer zoekt vrouw. Wat er nou precies is gebeurd is dus nog niet duidelijk. Dat zijn ook de vragen die ze hebben in het Brabantse dorp Zeeland. Daar was een ongeluk gisteren met 2 jongens van 15 die zijn overleden tijdens het joyriden. Dan is Gerard de Braconnier overleden, gitarist en songwriter van de band Toontje Lager. Hij speelde tussen 1987 en 1978 bij de band en werkte mee aan hits als deze. En

0: Hij was al langere tijd ziek en werd 70. Volgens Omroep Gelderland is hij inmiddels begraven.
1: Ja, toch wel. En het ging natuurlijk vaak over het goede doel en doe maar. Maar Toontje Lager kwam er altijd zo in die slipstream achteraan. Ja. En had stiekem toch altijd wel heel veel leuke liedjes, hoor.
0: Je kunt allemaal meezingen, toch?
1: Die ja, dat is het. Ja. Ja,
0: zeker.
2: Heel catchy.
0: Dan bestuurders van een brommobiel, die weten vaak niet goed waar ze mogen rijden. Denk bijvoorbeeld aan de Biro, zo'n mini-auto. Die zie je veel in Amsterdam, maar ook op steeds meer andere plekken in het land. Ze mogen niet over het fietspad, maar moeten op de weg rijden. En bijna de helft van de bestuurders vindt de verkeersregels onduidelijk, schrijft het Parool vanmorgen. En die vinden tussen de auto's rijden ook niet veilig, dus gaan ze dan toch maar dat fietspad op. Ook helpt navigatie niet mee, omdat er geen speciale brommobielroute bestaat.
1: Ja, dit vind ik dus een beetje... dan denk ik, dat is mijn probleem niet. Als jij in zo'n ding wil rijden, zo'n mini-autootje... dan moet je ten eerste de regels kennen... ten tweede gewoon je aanpassen, toch?
2: Ja.
1: Ja, ik vind het... vaak zie je ze ook tegen het verkeer ingaan. En met de hand op de telefoon. En het is de best asociale types, hoor, in die bureautjes.
0: En parkeerplekken bezet houden, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar kijk, de helft van de bestuurders vindt de verkeersregels onduidelijk. Die verkeersregels zijn voor elke verkeersgebruiker hetzelfde, toch? Ja,
0: of je nou lezen.
1: Ja, dan moet je even je best doen.
0: En dan nog ophef op het WK-voetbal. Nu een speler van Amerika toch mee mag doen met de wedstrijd van komende nacht tegen België voor een ticket voor de kwartfinale. Die spits, Balogun, is topscorer dit WK voor de VS met 3 goals. En hij kreeg eerder rood. En dat betekent natuurlijk het volgende duel op de bank.
2: Ja.
0: Wereldvoetbalbond FIFA is daar toch van teruggekomen en maakt dus een uitzondering. Hij mag dus gewoon meedoen komende nacht. Volgens meerdere media heeft de Amerikaanse president Trump dit zelf geregeld door te bellen met FIFA-baas Infantino.
2: Oh.
0: Nou, België is verbijsterd over deze beslissing en zegt... ik wist niet dat 1 april het al is bij de FIFA. Zegt dus die bondscoach van België.
2: Ja, ja, dit is natuurlijk wel...
0: Dit wordt niet bevestigd door de FIFA, dat nee. Kun je je voorstellen. Maar,
2: ja, Trump heeft gewoon wel gewoon gezegd... hey, bedankt FIFA.
0: Klopt, op Truth Social heeft hij bedankt voor deze beslissing. Ja,
1: de injustice is rechtgedraaid. Maar dit is toch... kijk, dit is toch schandalig. Als je een rode kaart krijgt... geheel terecht of niet terecht... dan... wordt het aantal wedstrijden schorsing. Daarmee wordt aangegeven of ze goed staat of niet. Dus als jij iemand onderuit mept, krijg je vaak 4 wedstrijden schorsing. Mocht het jou toch onterecht rood krijgen... dan houden ze het vaak bij 1 wedstrijd. Want je moet nou eenmaal geschorst worden.
2: Ja,
1: dat
2: tuurlijk.
1: Zijn de regels. Maar nu voor het eerst is 1962.
2: Ja.
1: Maar ze hebben het niet helemaal. Dat is het mooie. Het is natuurlijk allemaal drogredenatie. Hij krijgt een jaar voorwaardelijk. Dus als hij komend jaar, let wel, staat er een soortgelijke overtreding maakt. Een soortgelijke.
0: Dan moet je wel
1: krijgt hij alsnog een wedstrijd schorsing.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat ook met die wedstrijd. Als dan Amerika kan bijna niet verliezen vanavond, toch?
2: Nou, hoezo niet?
0: Ja, ik weet wel, als het zo'n corrupte bende is.
2: Oh, op die manier. Ja, ja, daar zeg je wat. Daar zeg je, nou, ik ben wel ontzettend voor België nu, hoor, moet ik zeggen. Want dat zou betekenen dat gastland nummer 3 eruit gekegeld wordt. Maar
1: precies.
2: Laten we hopen dat het gebeurt.
1: Nou, ik vind het toch wel leuk als er 1 gastland ver komt, hoor.
2: Ja, maar niet op deze manier.
1: Nee, dat is wel waar, ja.
2: Bart, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Er komen appjes binnen, want wij zijn verbaasd over het aantal vertragingen om 6:30 's morgens. Dat we nu al 27 vertragingen hebben op de weg. Maarten, die appt ons.
3: Goedemorgen. Ja, volgens mij zit die A27 gewoon voor een groot deel dicht. Misschien dat het daarom rondom Rotterdam... dat mensen alternatieve routes gaan zoeken of zo. Ik weet het ook niet, hoor.
2: Ja,
1: dat klopt. A27 is dicht.
2: Ja. Maar ja, goed, dat niet alleen. Ook rondom Utrecht en het zuid van Utrecht. Op de A12 zijn. Nou, er is van alles aan de hand. Maar we houden je gewoon lekker op de hoogte natuurlijk... in de Koen en Sander Show, waar we zometeen de beroepentest gaan spelen. Jawel, het is er weer tijd voor. Het raden van het beroep van een van onze luisteraars. Nicole, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Koen en Sander.
2: Goedemorgen, Nicole. Nou, wij mogen alvast 1 vraag aan je stellen, daar komt-ie.
1: Nicole, als jij op je werk komt, welke werkzaamheid verricht jij als eerste? Hè? Dus niet de koffie of je jas ophangen, maar wat voor werkzaamheden doe je als eerste?
4: Halen we de auto leeg.
1: We halen de auto leeg.
2: Auto leeg. Oh, oké, okay. Heel goed. Nicole, houd dit vast. We hebben nog 6 vragen over de beroeptest. Spelen wij hier bij Joe over 4.

0: eerste beroepentest van de nieuwe week. Hoofdpersoon is Nicole. En het leuke is, Nicole heeft ons van de week, vorige week al, een voice-berichtje gestuurd met een eerste hint over haar beroep.
1: Goedemorgen, Koen en Sander, met Nicole Cerné alvast hier vanuit mijn werkplek. Ik laat er vast een klein hintje horen in verband met het geluid hier zo.
0: Ja, je hoort allemaal gereedschap, lijkt wel, op de achtergrond.
2: Ja.
0: We hebben ook al één vraag gesteld. Wat doe je als eerste wanneer je op je werk komt? Dat is de auto leeghalen, zei ze. Hebben wij nog 6 vragen over om samen met jou in de app van Joe achter het beroep van Nicole te komen?
2: Ja, Nicole, vraag nummer 2. Wat heb jij vaak in je handen tijdens je werk?
3: Ik heb inderdaad heel veel gereedschap in mijn handen.
0: Die auto, hè, die je dan 's morgens leeghaalt. Waar rij je allemaal naartoe met die auto?
3: We rijden eigenlijk door heel Nederland heen. En ook wel eens naar Schiphol. Omdat we ook wel eens buiten Nederland werken.
2: En wat zit er in die auto?
3: De koffers met het gereedschap. En onze kleding wat we dragen. Dus dat is veiligheidskleding. Met heel veel zakken. Wel stil.
0: Ja, ik heb namelijk al. Ik had al heel snel een vermoeden. Maar dat is altijd heel gevaarlijk natuurlijk. Heeft jouw werk ook iets met auto's te maken?
3: Mijn werk heeft niks met auto's te maken.
0: Shit, dat bedoel ik. Ja, ik dacht AMB.
2: Oh, ja.
0: We hebben nog 2 vragen.
2: Ja. Wat hoor jij vaak als je het over je beroep hebt op een verjaardag? Wat zegt men dan over jouw beroep?
3: Ja, wij hebben een onwijs apart beroep. De mensen vinden het helemaal gaaf en willen heel veel foto's zien. We maken mensen blij, we maken hele mooie dingen. Dus het is een eer om dat te vertellen op verjaardagen.
2: Oh, daar ben je maar wel heel nieuwsgierig mee.
0: Ik ben ook heel nieuwsgierig.
2: Nou, de laatste vraag is, wat voor werk doe je?
3: Nee. Ik ben brandweervrouw.
2: Oh.
3: Nee, dat is niet, want ik heb nog een vraag te gaan. Dus zeg het maar.
0: Heel goed.
3: Ja,
0: dat ze het echt zijn.
3: Maar dat was ik wel, dus je moet wel een ongeklootzak zijn.
0: Oké. We hebben nog 1 vraag te gaan. Nou, laat ik dan dit vragen aan jou, Nicole. Stel dat je een fout maakt tijdens je werk, hè? Wat voor gevolgen heeft dan het maken van die fout?
3: Nou, dan krijg ik allereerst om een sodemiete van degene met wie ik werk. En dat is mijn man. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Ik heb wel een... dat kan grote gevolgen hebben, ja.
0: Ja, maar kun je dan een voorbeeld geven van zo'n groot gevolg?
2: Ja.
3: Er kunnen mensen aan overlijden, ja.
0: Oh, kijk.
3: Dus je moet geconcentreerd te werk gaan. Dat is het belangrijkste.
0: Ik moet echt zeggen, Nicole, ik ben zelden zo benieuwd...
2: Ja.
0: Naar het beroep van de hoofdpersoon uit de beroepentest.
2: En ik ook. Ik zit zelf nog een beetje van dwaas voor. Gelukkig hebben wij heel veel luisteraars die zich nu gaan melden in de app en ons een beetje helpen.
0: Ja, kunnen we de hulp wel weer gebruiken. Nicole, aan jou heeft het zeker niet gelegen. Blijf lekker hangen, we hebben straks een antwoord voor je.
3: Yes.
0: Tot zo.
3: Doei.
0: Hier is Joe Cocker.

0: Nicole speelt met ons de beroepentest. Of wij eigenlijk met Nicole, inderdaad, in dit geval. Het eerste wat ze doet als ze op haar werk is, is de auto leeghalen. En met die auto rijdt ze door heel Nederland, soms ook naar Schiphol. Omdat ze ook af en toe buiten Nederland moet werken. Nou, in die auto zitten koffers. En in die koffers zit dan weer gereedschap. Maar in de auto zit ook veiligheidskleding met heel veel zakken, zei ze er specifiek bij. Haar werk heeft verder niks te maken met auto's trouwens. En als ze vertelt over haar werk aan anderen, dan vinden die dat gaaf. En dan willen ze over het algemeen heel graag foto's zien. Een fout kan grote gevolgen hebben. In eerste instantie wordt haar man en dus ook haar collega dan erg boos. Maar in het ergste geval kunnen mensen zelfs overlijden.
1: Ja, het gaat alle kanten op qua antwoorden. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld Dennis die zegt, ze werkt als pitcrew bij een raceteam. Dan zegt iemand die dat ze roltrapmonteur is. Werknemer Eurotransplant. Search and rescue medewerker. Nicole is achtbanencontroleur. Ze is keurmeester van gereedschappen, zegt Mark. En iets met ontruiming is weer een toevoeging van Esther. Dan hebben we ook nog eens Joey die zich meldt.
2: Misschien een beetje ver gegrepen, maar ik denk dat ze vliegtuigen repareert of zo, of iets in die richting.
1: Ja, of Maarten hebben we ook nog.
3: Zou het kunnen dat zij iets van brandveiligheidsinstallaties installeert? Of sprinklersystemen in bedrijven installeert?
1: Oh ja. Ja, en Nicolette doet ook een duit in het zakje.
4: Goedemorgen, Koen en Sander. Hier Nicolette van Af de Fiets. Volgens mij is Nicole samen met haar man ballonvader.
1: Ja. Er zijn er nog twee dingen waar ik zelf wel een beetje op aansla. Vincent die zegt, is zij niet attractiebouwer van pretparken, bij pretparken? Of misschien dat ze achtbanen controleert. En Gert-Jan zegt, is zij niet pyrotechnicus?
0: Pyro?
1: Ja, vuurwerk.
0: Met die, precies.
1: Ja.
0: Op festivals en zo.
1: Ja.
0: Ja, Sebastian heeft ook gezegd dat zij brandweervrouw is geweest.
1: Ja.
0: Dus dat zou impliceren dat ze een beetje in dezelfde hoek is gebleven.
5: Ja, en dan wil je graag foto's zien natuurlijk.
1: Dan wil je heel graag foto's zien. Ja, dat is heel gaaf natuurlijk. Ja.
0: Vind ik eigenlijk een hele goeie.
1: Ja. Nou, dan gaan wij spelen. Okay. Nicole.
6: Ja?
1: Uit Sint Pancras, 53 jaar. Ben jij toevallig pyrotechnicus, vuurwerkmaker, boemerklapper?
6: Je zit wel heel dicht in de buurt.
1: Oh,
0: maar we moeten een goed of een fout horen?
6: Nee, het is echt wel heel fout. Het is fout.
0: Maar het heeft dus wel iets met vuur te maken?
6: Nee, mannen. Het heeft er niks mee te maken. Mag ik het zeggen?
1: Ja.
6: Ik ben liftmonteur.
0: Oh. Lift, oh.
5: Oh. ook leuk.
6: Lift.
0: Liftmonteur.
6: Ja.
0: Oké. Okay.
6: Wij zijn liftmonteur, ja.
0: En waar willen mensen dan foto's van zien?
6: Nou, ik zal je vertellen, wij bouwen dus liften over de hele wereld. Die maken wij dus, die plaatsen wij. En dat zijn glazen liften van de meest rijke mensen ter aarde.
1: Oh.
6: Die maken wij op jachten. En dat is dus het vliegtuigverhaal. Die zijn natuurlijk te mooi om te laten zien. Dus de mooiste liften die je in je hoofd kan hebben, die plaatsen wij. Dus die sluiten wij aan. Maar wij bouwen ook gewoon liften op 308 in Amsterdam bijvoorbeeld. En daar renoveren we liften.
1: Ja.
6: En ja, dat wil dus zeggen nieuwe staalkamers, nieuwe deuren. En het blijft er gewoon wel zo. Je moet gewoon geconcentreerd zijn.
1: Ja.
6: Want als je wat fout doet, dan of je ligt beneden of iemand anders ligt beneden.
1: En vroeger was je brandweervrouw.
6: Ja, ik ben wel brandweervrouw geweest. Dus je moet wel natuurlijk een beetje verstand hebben van gereedschap. Een beetje handig klootzak zijn. En niet bang, dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, nou, ik kan zeggen dat je carrière in de lift zit.
6: Ja, en we zitten ook vaak in de put. Dat mag je ook wel zeggen, ja.
0: En als er ergens brand is, moet je in ieder geval nooit de lift nemen, heb ik altijd geleerd.
6: Nee, je moet nooit de lift nemen, nee. Ga maar gewoon lekker met de trap.
0: Lekker met de trap.
6: Ja.
1: Nou, Nicole, we zaten er goed naast.
0: Ja, behoorlijk ook nog. Behoorlijk.
6: Ja, je zat er, ja, maar dat is ook logisch.
0: Ja, is dat logisch?
6: Nou, het is een hele moeilijke dit, dus ik kan alle kanten op.
0: Zeker, zeker. Maar Nicole, dankjewel voor het meespelen en fijne maandag.
6: Heel graag gedaan, mannen. Veel plezier nog. Dag. Hoi.

0: Wat is dit nou? Wat gebeurt hier?
1: Hij laat zijn koptelefoon lazen op de knop. Nee. Wat nee? Wat dan?
2: Oh, ik vind het... Ik weet nu al, hier wordt een fragmentje van geknipt. Dit gaat op social media, dan ben ik natuurlijk de loser. Ik liet mijn mobiele telefoon vallen.
1: Ja?
2: En die rolde zo precies op het knopje van Bob Marley.
1: En doe het nog eens een keer.
2: Het was wel even lekker dat Bob Marley zo snel klaar was.
1: Ja, maar gewoon nog een stukje de telefoon. Kijk wat er dan gebeurt.
2: Niks. Wat dan? Wat ga je doen?
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Dat lucht op.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
10: Sloopmelk.
9: Mona?
10: Ja, ook sloopmelk.
9: Milner?
10: Sloopmelk.
9: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
10: Sloopmelk.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En de Koen en Sander Show voor de eerste dag van de werkweek met het nieuws van 7. Hier is Mart Grol.
9: Goedemorgen. Geld voor ouderen. Het kabinet trekt de portemonnee. Er gaat ruim €400 miljoen naar de bouw van huizen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Het gaat volgens het AD om moderne varianten van het oude verzorgingshuis. Ouderen wonen daar zelfstandig, maar er is wel zorg in de buurt en je kunt ook anderen ontmoeten in een gemeenschappelijke ruimte. Nu zitten veel ouderen klem. Thuis gaat het niet meer, maar een verpleeghuis is nog een stap te ver. Rouw na meerdere dodelijke ongelukken met veel slachtoffers in ons land. Zo hebben in het Brabantse Zeeland vrienden en familie bloemen gelegd op de plek waar 2 jongens van 15 afgelopen weekend verongelukten tijdens het joyriden. Deze familieleden kunnen het nog niet geloven, vertellen ze bij Hart van Nederland.
10: Het kwam heel hard aan natuurlijk. Ik heb geen woorden ervoor. Voor die andere jongen ook. Het is zo erg.
11: Ja, het is gewoon moeilijk. Heel moeilijk te bevatten wat er is gebeurd.
9: En dat is ook de vraag nog in Limburg, waar 4 mannen omkwamen toen ze met hun wagen tegen een boom botsten. Ze kwamen uit het dorp Heidhuizen. Eén van hen was John Nouwe. Hij deed mee als boer aan Boer Zoekt Vrouw. Een juwelenroof uit een Frans museum in de Elzas. De waarde van de buit miljoenen euro's. Het alarm van dat museum ging af, maar het duurde volgens Franse media 1,5 uur voor het beveiligingsbedrijf waarmee zaken wordt gedaan in actie kwam. Waarom niet eerder werd ingegrepen wordt nu uitgezocht in Frankrijk. Daders en buit zijn nog zoek. En Engeland heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de kwartfinale. Met 3-2 is gewonnen van gastland Mexico in een thriller van een wedstrijd. Zo stond Engeland een tijd met 10 man in het veld. De Engelse spit Harry Kane zorgde voor de 3rde goal uit een strafschop en na afloop van de wedstrijd had hij letterlijk geen stem meer over.
12: Crazy game. We had to fight. Yeah, just been singing there. I can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
9: Ja, hij was nog 1 keertje luisteren.
13: Dit is zo erg.
14: Hij klinkt denk ik als Femke Bol.
12: Crazy game. We had to fight. Yeah, just been singing there. I can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
9: Ja, hij moest hard werken tijdens die wedstrijd in dat luidruchtige stadion om zich verstaanbaar te maken. Flink gejuicht natuurlijk, dus ja, de stem is hij kwijt. Harry Kane. Engeland speelt de kwartfinale zaterdag tegen Noorwegen. Dat land is door dankzij superspits Haaland.
13: Zo.
9: Hij scoorde 2 keer en stuurde daarmee Brazilië naar huis. Weer van de Weerplaza. Een mix van zon en wolken. In het noordoosten kans op wat regen. Daar zo'n 19 graden maximaal. In het zuiden veel warmer. 29 en meer zon.
13: Dankjewel, Mart. Het is druk op de weg. Of zoals Harry Kane zou zeggen.
12: Crazy game. We had to fight. Yeah, just been singing there. Can't really talk. The team, everything against us. We found a way.
13: Nee, veel vertragingen al. En het is nog vroeg. 7 uur, 32 stuks. En dat heeft te maken met de afsluitingen en wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de A1 bij Hilversum is dicht. De A27 bij Vianen is dicht. Ook de A20. Het levert een drukke ochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel op dit moment 30 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder 3 kwartier extra. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein 30 minuten. Laatst op de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. Ook daar 30 minuten.
15: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
13: Kijken of de stem van Sander wat beter is dan die van Harry Kane. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: met de Lay All Your Love on Me.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Ja, we zijn weer voor de eerste van de werkweek. En toch voor heel veel mensen merk ik, is het aftellen begonnen? Of is het inmiddels al vakantie natuurlijk?
3: Ja,
0: nou ja. De regio Noord heeft schoolvakantie.
3: Ja, afgelopen zaterdag zijn al in mijn omgeving veel mensen op vakantie gegaan.
0: Hoe doe jij dat thuis dan? Goedemorgen met de kindjes en zo?
3: Nou, er gaan er nu twee jongens die gaan even met opa op vakantie.
0: Oh, leuk.
3: Dus dat Katootje en Lexie. Dus dat betekent even iets meer rust. En de oudste twee die zijn op voetbal en op hockeykamp. Oh. Die slapen wel thuis, maar die zijn dan de hele dag onder de pannen.
0: Oh, dus papa heeft het lekker rustig vanmiddag.
3: Oh, ik ga vanmiddag alle 712 WK-wedstrijden tot nu toe alvast terugkijken.
0: Ja, nou,
3: daar heb ik mooi even tijd voor.
0: Ja, de middag ging niet genoeg, kan ik je vertellen.
3: Om te beginnen met Oezbekistan, Jordanië.
0: Nou, die kan je overslaan.
3: Knaller van een 0.
0: Nee, maar we hadden wel echt een rammer gisteravond natuurlijk. Brazilië ligt eruit, jongens. Ja. Engeland gaat door en ook Noorwegen is door. Ja, Noorwegen gewoon Brazilië eruit.
3: Noorwegen heeft echt goed gespeeld. Eigenlijk Haaland twee keer een bevlieging en nou, dan is het lot bezegeld. 2-1 winst van Brazilië en Engeland 3-2. Een kraker weliswaar, maar toch weer een gastland, Mexico, net als Canada, dat niet doorgaat.
0: Ja.
3: En ja, de kans is dat Amerika dan wel doorgaat tegen België, dat weten we vannacht. Maar daar is natuurlijk ook heel veel om te doen.
0: Heel veel om te doen, inderdaad, want wat is het geval? Er is een spits van
4: Amerika.
0: Amerika, dankjewel, Mart. En ja, die ken ik eigenlijk helemaal niet, maar dat schijnt wel ongeveer de beste van het veld is. Maar die heeft rood gekregen, dus die zou geschorst moeten zijn voor de wedstrijd tegen de Belgen.
3: Ja.
0: Maar daar heeft eigenlijk Donald Trump zelf een stokje voor gestoken. Die is even gaan bellen met Infantino, de baas van de FIFA. En die heeft gezegd, kunnen we dat niet terugdraaien? En het is dus echt teruggedraaid. Dus de man mag alsnog vannacht spelen.
3: Ja, jongens. Maar dan hebben we het. Het is geen Messi, hè. Het is Balogun. Die speelt bij Monaco. Ja, dus ik denk.
0: Stel niet zoveel voor, zeg je.
4: Maar voor Amerika wel.
3: Het is wel een goede voetballer, maar het is niet. Het triple E. Het is geen Haaland, laat ik het zo zeggen.
0: Ik ben normaal gesproken erg voor thuislanden, want dat is heel erg leuk. Maar in dit geval ben ik echt voor België. Ik denk, als het op deze manier moet, ga dan maar lekker naar huis.
3: Ja, toch?
0: Ja, vind ik wel.
3: Ja, maar ze zijn al thuis.
0: Ja, nou precies. Zover hoeven ze niet te reizen. Hey, dan vandaag. Ja, het is een triest jubileum. 5 jaar geleden gebeurde de aanslag op Peter R. de Vries, jongens. Dat is alweer 5 jaar geleden.
3: Ja, ja.
0: Hij is nog een aantal dagen in leven geweest. Is pas 9 dagen na die aanslag overleden. Maar het is 5 jaar geleden dat hij de studio van RTL Boulevard verliet.
3: Ja.
0: En daar is neergeschoten.
3: Heel heftig, ja, dat weten we allemaal nog. Heel vers. En ik fiets elke dag langs het monument, langs het standbeeld wat er nu op het Leidseplein staat met twee handen. En toch elke keer vind ik dat wel indrukwekkend, gek genoeg. Omdat het wel zo mooi is voor me. Ja, het is iets waarvan we misschien allemaal wel de vrees hadden dat het zou gebeuren, waarvan we dachten het gaat toch niet gebeuren, is dan toch 5 jaar geleden wel gebeurd.
0: Hij leek zo onaantastbaar of zo, hè? Van dat gebeurt mij niet.
3: Ja. En ik zal nooit vergeten, dat vind ik echt een mooie uitspraak. On bended knee is no way to be free. Dat zal voor altijd aan me verkleven.
0: Vandaag dus 5 jaar geleden de aanslag op Peter R. de Vries. En dan Sander.
3: Ja.
0: Over jubilea gesproken, mag ik jou feliciteren met een jubileum?
3: Waarmee?
0: Afgelopen weekend. Was even benieuwd ook of je er nog bij stil hebt gestaan. Met de familie misschien even bij elkaar.
3: De 4, 5 juli. Ik weet niet waar je het over hebt.
0: Je weet niet waar ik het over heb?
3: Nee.
0: Oh, dat vind ik grappig. Had ik wel verwacht eigenlijk dat jij dat zou weten. Je hebt het dus niet gevierd?
3: Nee, ik heb het niet
0: gevierd. Ik heb geen idee, oké. Okay. Nou, misschien zijn er luisteraars die wel een idee hebben, want het is, laat ik zo zeggen, iedereen weet ervan in ieder geval. Laat het me even weten en als je het niet weet, over een uurtje, Sander, vertel ik je.

0: Canada Joe Singalong, want deze misstaat natuurlijk zeker niet. Echt zo'n lekkere meezinger. I was made for loving you. In de ochtendshow van Joe. Zo, hier hebben we even zin in, hè?
1: Zo, Mariah Carey, ja, leuk.
0: Even het wereldkampioenschap hoog zingen. Wat een stem heeft zij. Tot het nieuws van 7:30, Mariah Carey. En Emotions bij Joe.

0: zangeres die je alleen al van dat ene liedje schat hemeltje rijk is geworden. All I Want for Christmas is You natuurlijk. Mariah Carey en Emotions. Straks het nieuws van 7:30. Maarten Grol, goedemorgen.
1: Goedemorgen met de maatregelen tegen de wolf. En we gaan zo moppen tappen. De geinlijn is terug.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Schat, je hoeft niet te huilen.
5: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
6: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
5: Ah, dat lucht op.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
10: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
11: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
10: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: In het noordoosten vrij grijs, wat regen en 19 graden. Maar in het zuiden meer zon en dan kan het vandaag zelfs 29 graden gaan worden. De opmaat naar heerlijk zomerweer deze week. 47 vertragingen zijn er op dit moment op de weg. Het is een drukke ochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel, 50 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek, 35 minuten. En ook 40 minuten extra op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. Ik heb er nog eentje op de A16, Rotterdam Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord, daar 40 minuten. Het heeft allemaal te maken met wegwerkzaamheden, afsluiting op de A1, de A27 en de A20. Dit is jou. Het is al 19:30 in de Koen en Sander Show. Voor het nieuws gaan we naar Mart Grol.
3: Goedemorgen. Er moet weer meer ruimte komen in ons land voor ouderen die tussen thuis wonen en naar een verpleeghuis gaan invallen. Het kabinet maakt er volgens het AD €420 miljoen voor vrij. Het is bedoeld om een nieuwe soort vorm van verzorgingshuizen te gaan bouwen waar ouderen wel op zichzelf wonen, maar ook anderen kunnen ontmoeten en ook de hulp krijgen die ze nodig hebben. Want die tussenstap is er steeds minder in ons land en daar lopen veel ouderen tegenaan. Probleemwolven mogen straks sneller worden afgeschoten, zegt de staatssecretaris die erover gaat. Wolven die vaker mensen of dieren aanvallen, gaat het dan om. Gemeenten en provincies krijgen daar binnenkort meer ruimte voor, omdat er steeds meer incidenten zijn. Wolven hebben nu veel jongeren en mensen zijn natuurlijk lekker buiten met het lekkere weer. Wordt ook makkelijker om de wolf te gaan verjagen, bijvoorbeeld met een paintballgeweer of met licht en geluid. Op een strand in Australië zijn meerdere grote metalen ballen gevonden. Het leek eerst een mysterie te zijn waar die vandaan komen. Inmiddels is er meer duidelijkheid. Experts denken dat die ballen uit de ruimte komen. Brandstoftanks van een raket die in zee terecht zijn gekomen en nu dus zijn aangespoeld. Dat die ballen mogelijk giftig zijn, hebben mensen in de beschermende pakken ze weggehaald.
2: Dat is toch ook wat?
3: Spannend, hè?
2: Dat komt gewoon van naar beneden gelazerd.
3: Ja, in zee dan. En dan uiteindelijk komt
2: spoelen
3: het op het strand. Maar het zijn enorme dingen, inderdaad. En blijkbaar met wat gevaarlijke stoffen daar nog in. Maar het komt helemaal uit de hemel, uit de ruimte. En heb je zin om eventjes lekker te lachen? Dan is er nu een telefoonnummer voor een gratis mop ingesproken door een Nederlandse cabaretier. Theater De Kleine Comedie in Amsterdam heeft de Geinlijn nieuw leven ingeblazen. Nou, zo klinkt zo'n mop.
4: Er komt een nudist bij de dokter. Zegt de dokter, kleed u zich eerst maar even aan.
3: Toch een glimlach, dat is leuk. Net zoals in de jaren 70 van moppetapper Max Tailleur.
5: Moos is gebeten door een dolle hond. Ze hebben aan Moos, beneden aan dokter. Ze moet een ogenblikje rustig. Eerst een paar mensen bijten die ik een hekel heb.
3: Het doel is ook nu mensen gewoon even een glimlach bezorgen. En je kunt volgens de mensen achter die lijn nu in Amsterdam allerlei cabaretiersgrappen horen maken.
6: Bijvoorbeeld Casper van der Laan, Joep van het Hek, Stephanie Laurier, maar ook Sarah Kroos, Katinka Polderman, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gaan natuurlijk niet te veel verklappen.
3: Vertelden ze bij je AT5, inmiddels is die lijn al 1000 keer gebeld.
2: Dus dat is gewoon een telefoonnummer?
3: Ja.
2: En dan hoor je hem op?
3: En dan hoor je hem op.
2: Van een bekende cabaretier?
3: Ja, 020-2480-104.
2: Nou, laat me even bellen dan, toch?
7: Ja, ik ben even benieuwd.
2: Ik kan even een moppie gebruiken.
7: Dat deed ik vroeger altijd.
8: Wat is het verschil tussen Helene van Rooyen en een scheidsrechter? Een scheidsrechter ziet toe op de naleving van spelregels tijdens sportwedstrijden. En Helene van Rooyen schreef boeken.
7: Dat is Ronald Snijders.
2: Ronald Snijders, ja.
7: Vind ik helemaal grappig.
2: Doe er even nog eentje.
7: Ja, toch?
2: Nog een keer bellen.
7: Ze wordt opgehangen naar de mop, wordt het opgehangen.
2: Ja, je hoort ook meteen de mop. Je komt niet in een minuut terecht of zo.
9: Er lopen twee Belgen over straat.
2: Oh.
9: Zegt de ene Belg tegen de ander: ken jij een goede mop? Zegt de andere Belg: ja, er lopen twee Belgen over straat. Zegt de ene Belg tegen de ander:
2: dit kan even duren.
9: Ken jij een goede mop? Zegt de andere Belg: ja. Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de ene Belg tegen de ander: ken jij een goede mop?
2: Ja.
9: Zegt de andere Belg: ja. Er lopen twee Belgen over straat.
2: Hoe lang gaat dit
9: zegt
2: door?
9: De ene Belg tegen de ander: ken jij een goede mop? Zegt de andere Belg: ja. Er lopen twee Belgen over straat. Zegt de ene Belg tegen de ander: ken jij een goede mop? Zegt de andere Belg: ja, er lopen twee Belgen over straat. zegt de ene Belg tegen de andere.
2: Ik denk dat ik wel weet hoe die afloopt, namelijk
9: ken
2: niet.
9: Ken jij een goede mop?
7: Hij loopt niet af, nee.
9: Zegt de andere Belg.
2: Ja.
9: Ja. Er lopen twee.
2: Oké, genoeg. Nou, leuk toch?
7: Ja.
2: Ik moest toch lachen.
7: Nou, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Kijk, moppen, het is een hele kunst. Hè? Het is, sommige mensen denken dat ze mop kunnen vertellen en dit komt er niet uit. Sommige mensen kunnen heel goed een mop vertellen, dat is zelfs niet leuke moppen toch leuk zijn. Sommige mensen hebben niet een mop paraat, maar we hebben toch allemaal één of twee. Mart, als ik aan jou vraag, kan jij een mop vertellen?
3: Vind ik lastig.
7: Heb je niet altijd één moppie paraat?
3: Nee.
7: Nee?
3: Nee, ik heb geen mop paraat.
7: Jij, Koen?
3: Ja.
7: Nou.
3: Het is toch lastig uit je mouw schudden in één keer?
2: Ja, vind ik ook heel lastig. Ja. De beste moppen vergeet ik altijd weer.
3: Ik ook.
2: Maar de slechtste onthoud ik. Dus ik
3: vind het leuk als iemand dat helemaal zo aankleedt en helemaal zo je meeneemt in dat verhaal.
2: Het is groen en Sander. Het vliegt door de kerk.
3: Ski?
2: Nee. Een skiwi?
3: Nee, maar skiwi.
2: Nee, een heilig boontje.
7: Een heilig boontje.
3: Oh ja.
2: En het is geel en het vliegt door de kerk.
7: Een vergeeld heilig boontje.
2: Ja, datzelfde dat heilig boontje, niet... maar dat drie... Zit nou niet op mijn mop
3: Sorry,
2: heen
3: maar praten. Is dat niet grappig?
2: Nou ja, nee. Maar ja, eerst kom jij niet met een mop... Nee, en ga je vervolgens allemaal
3: in de basis
2: afsteken.
3: Is zo'n ja, klein mopje toch niet grappig? Zo'n grote
2: nou, Sander,
3: mop.
2: Doe jij even
3: Sander,
2: de
7: mop? Oké, nou, een man zit met zijn vrouw in de taxi... en ze gaan een avondje uit en ze zitten achter in die taxi... en op een gegeven moment denkt hij... oh shit, ik heb geen geld bij me, het telefoon betalen gaat ook niet. Ik kan die taxichauffeur niet betalen. Maar gelukkig ziet zijn vrouw er heel goed uit... heeft een kort rokje aan. En die man die zit al in de spiegel, die taxichauffeur... naar zijn vrouw te kijken. Dus op een gegeven moment spreekt die man af met die vrouw... we gaan het even anders regelen. Dus ze stappen uit en die chauffeur zegt... nou, dat is €34. En die vrouw zegt, kan ik ook zo betalen? En die doet zo de rokje omhoog. Zegt de taxichauffeur, heb je niet kleiner?
3: Dit is leuk.
2: En mocht je afvragen, hoe is het met de geinlijn? Is de mop nog steeds bezig?
9: Nog tegen de ander... Ken jij een goede mop?
7: Ja hoor.
9: Ja. Zegt de andere Belg.
7: Ik ben laten we op zoek gaan voor zo meteen. Wat is nou de beste mop die je ooit gehoord hebt?
2: Oh ja.
7: Gewoon echt een knaller van een mop.
2: Een dijenklet.
7: Dat je elke verjaardag, elke feest, elke begrafenis... altijd die mop gewoon, dat je denkt... dit is de beste mop. We gaan op zoek naar de allerbeste mop aller tijden.
2: Je mag hem even inspreken in de app van Joe. En dan gaan we hem even ouderwets moppetappen. En het leuke is, jouw dochtertje is het een kampioen moppetappen nu al.
7: Ja.
2: De mop van Cato hebben we ook nog zometeen.
7: Jong geleerd, oud gedaan.
2: Wordt lachen, gieren, brullen in de show vandaag.

0: like a rainbow.
1: Cyndi Lauper en True Colors. In de Koen en Sander Show voor de maandagochtend. Er is een geinlijn geopend. Vandaag in het nieuws bij Mart. Het is gewoon een telefoonnummer, je kan bellen.
2: Ja.
1: En dan krijg je een mop.
2: Vanuit de kleine comedie, echt grote namen. Cabaretiers hebben zich bereid gevonden om een mopje te tellen. Bijvoorbeeld Joep van Hek, Roland Snijders. Nou, ga zo maar door. Dus het is hetzelfde wat we in de jaren 90 ook deden. Het was nog een 06-nummer. Je belt deze lijn en je krijgt een mop voor je kiezen.
1: Ja, niks meer, niks minder. Je komt niet in een of ander moeilijk menu terecht of zo. Je belt gewoon, dat gaan we nu doen. Kijk, we bellen nu. Let op.
3: Het is geel. Ja, dat kan echt van alles zijn.
4: Huh? Jezus. Die was goed.
1: Ik zit te denken, wie was dit? Want dit is dus een bekend iemand, hè?
2: Ja.
1: Was dit Claudia de Breij?
2: Nee, van Sarah Kroos misschien.
1: Sarah Kroos?
2: Ja. Nou, ik wil nog een keer. Deze is een beetje stom. Eindelijk mineur. Ja.
1: Stom, we bellen opnieuw. Het is lekker vroeg,
5: maar. Mijn naam is Pieter Verhelst. En als ze aan mij vragen om op commando een mop te vertellen, dan vind ik dat kei moeilijk. Terwijl ik ben gewoon comedian. Maar soms denk ik, goh, ik was toch beter bokser geworden. Meer kans op slagen.
2: Oh ja, ik ben in één keer weer voor Amerika.
1: Moi. Moi. Moi. Zullen we drie keer in scheep schrijven?
2: Ja, dat...
1: Nog één keer, nog één keer. Oké. Okay.
6: Oké, kennen jullie deze nog? Een man gaat geregeld naar de kleine comedie. En zo ook ergens in december als het heel hard sneeuwt. Het sneeuwt ontzettend hard. En hij heeft het niet doorgehad, want hij heeft binnen gezeten. Hij heeft de voorstelling bekeken en hij kon naar buiten. En hij kan niet meer naar huis fietsen. Zoveel sneeuw. Dus hij besluit een taxi te nemen. En hij loopt naar Rembrandtplein. En er staan wat taxis klaar. En hij loopt naar de eerste taxi. En dat is de enige taxi. En hij zegt tegen de taxichauffeur, ik moet naar Durgedam. Kan je maar naar Durgedam rijden? En de taxichauffeur zegt, ja tuurlijk, dat kan. Zegt die man, ja ik heb alleen maar 50 euro bij me. Dus ik kan niet meer dan 50 euro betalen. En ik weet van andere keren dat het 70 euro kost. Zou je het oké vinden om er voor 50 euro naar Durgedam te rijden? En die taxichauffeur zegt, nou is goed, stap maar in. En ze rijden richting Durgedam en... Over de brug richting Noord stopt hij ineens.
1: Ja.
6: Hij stopt bij de ring.
1: Hij heeft er euro's op.
6: En hij zegt, stap maar uit. En die man die zegt, ja, maar we hadden toch afgesproken dat je me zou rijden naar Durgedam. En nou moet ik nog 2 kilometer lopen. Zeg, ja, afspraak kan me niet schelen. Ik heb gewoon geen zin om die veldweg te rijden in die sneeuw. Je stapt maar uit. En toen moest die man door de sneeuw, door de kou... naar zijn huis lopen in Durgedam.
1: Ja.
6: Wat ik al zei, hij gaat geregeld naar de kleine comedie. En een week erna is hij weer in de kleine comedie.
1: Oh.
6: En hij stapt uit en toevallig loopt hij richting Rembrandtplein. En hij ziet nu 3 taxis staan. En de derde taxi is de taxichauffeur die hem vorige week niet naar huis heeft gebracht.
1: Nou.
6: Dus hij loopt naar de eerste taxi. En hij zegt...
1: Ik stop hem gewoon, sorry.
2: Nee!
1: Oh, okay.
6: Gewoon in Durgedam. Ik weet dat het 70 euro kost om naar huis te rijden. Maar ik geef jou 100 euro. Sterker nog, ik geef jou 200 euro. Ik geef je 200 euro. Als je me naar huis rijdt, maar dan ook pijp. En die taxichauffeur zegt, ja, ga weg. Doe eens even normaal, wat is dat nou? Ik ben gewoon taxichauffeur. Ga jou niet pijpen voor 200 euro. En hij gaat naar die tweede taxichauffeur en hij zegt tegen die tweede taxichauffeur van... Hé, luister, ik woon in Durgedam. Ik weet dat het 70 euro kost, maar ik geef jou 300 euro... als jij mij naar huis rijdt, maar dan thuis mij ook pijpt. En die tweede taxichauffeur zegt, wat is dit voor vies gepraat, joh? Ga gewoon weg. Tuurlijk ga ik dat niet doen. En hij gaat naar die derde taxichauffeur. De taxichauffeur die hem dus de vorige week niet helemaal naar huis heeft gereden. En ze kijken elkaar ongemakkelijk aan. En die man zegt tegen die taxichauffeur, luister. Ik weet dat we vorige week een beetje een aanvaring hebben gehad. Dat je me niet naar huis hebt gereden. Maar ik wil het goed maken. Ik geef jou niet 70 euro om naar Durgedam te rijden. Ik geef jou... 100 euro om naar Durgedam te rijden. enige wat ik wilde voor terug is dat we langs die andere twee taxis rijden. En dat jij met het raampje naar beneden heel blij zwaait en je duim opsteekt.
2: Ja. Hij duurde wat lang.
1: Ongelooflijk. Nou, en dit elke dag?
2: Mooi.
1: Hey, maar daar hebben we nog steeds jouw dochter Cato natuurlijk.
2: Nee, zometeen een kortere mop en misschien wel beschaafde mop van Cato.
1: Even bijkomen met Jennifer.

0: Genesis in a land of confusion.
1: De mop van Cato.
2: Ja, mijn dochter Cato is 7,5. Werkt niet bij de Geinlijn, ook niet bij de Kleine Comedie. Maar is wel dol op moppen en vooral op moppen vertellen. En ze trakteert ons dagelijks op een misschien wel korter mopje.
1: En een vrouw en een meneer waren in een museum. De mevrouw zei: wat is dit een lelijk schilderij? Toen zei de meneer: ga bij de spiegel vandaan.
0: Het leuk, van Cato kan je sowieso alles hebben. Dat is
2: het. Ja, dat is oprecht heel leuk.
0: Ja. Bij de 8 uur straks krijg je het nieuws van Mart Grol.
3: Goedemorgen. Bosbranden zorgen voor steeds meer problemen. En ik vertel je waarom de Belgen boos zijn.
0: En 3 noten heb ik beschikbaar van een grote hit die je straks gaat horen in de in de ochtendshow. Maar de vraag is, Sander, welke hit is dit?
2: Ja, daar moet een noot bij. Dit is Sander Bloody Sander.
0: Zo.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: om 9:15 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: en ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido.
11: Goedemorgen, dit is de ochtendshow voor de maandag en het nieuws van 8 uur. Hier is Mart Gol.
12: Goedemorgen. Hulp voor ouderen. Het kabinet wil speciale woonplekken voor ze gaan bouwen. Steeds meer ouderen willen ergens anders wonen, omdat het thuis niet meer gaat. Maar de stap naar een verpleeghuis is te groot. En daarom maakt het kabinet volgens het AD €420 miljoen vrij, zodat er gebouwen kunnen komen waar ouderen nog wel zelf kunnen wonen, maar hulp dichtbij is en ook andere ouderen zijn om zo onder de mensen te blijven. Veel vragen nog vanochtend na dodelijke auto-ongelukken. 4 mannen uit het Limburgse dorp Heidhuizen kwamen om toen hun wagen tegen een boom botste. Wat er zo fataal is misgegaan, dat onderzoekt de politie nog. De burgemeester bij regiozender L1 over het verlies in haar gemeente.
13: Mogelijk zijn er mensen die gezinnen nalaten, wat dan ook. Het is in ieder geval altijd een heel tragisch incident. Je kunt enigszins ondersteunen, maar dat, bij zulke tragische dingen is dat maar een heel klein rolletje.
12: Ja, dan heeft het over wat zij dus kan betekenen als burgemeester. Een van de doden is een boer die eerder meedeed aan Boer zoekt vrouw, John Nauwe. Ook bij het Joyride-ongeluk in het Brabantse Zeeland, waarbij 2 jongens van 15 omkwamen, is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk zijn nog steeds niet onder controle. 10.000 mensen in de buurt van Perpignan zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als bijna 6 keer Nationaal Park de Hoge Veluwe is verwoest door het vuur. De branden zorgen ook voor maatregelen. Vandaag bij de Tour de France geen publiek bij de finish van de etappe, dat het te gevaarlijk is in het gebied. En boze Belgen, nu een voetballer van Amerika van Wereldvoetbalbond FIFA toch mee mag doen aan de wedstrijd tegen België komende nacht. Die speler kreeg eerder rood, dus volgend duel op de bank, zou je dan denken. Maar na een telefoontje van Amerikaanse president Trump naar de FIFA mag hij nu toch spelen, schrijven meerdere media. Er wordt gespeeld voor een plek in de kwartfinale. Inmiddels weten we dat in een andere kwartfinale Engeland tegen Noorwegen gaat spelen, want de Nooren stuurden Brazilië naar huis. Met 2-1 werd het in die wedstrijd, dankzij superspits Haaland.
14: Haaland, maar een keer uithalen. Jongen. Nummer 7 van het toernooi en de tweede van de middag in New Jersey. En Brazilië is geklopt.
12: Was te horen bij de NOS en de Engelsen rekenden af met gastland Mexico. Daar werd het 3-2.
15: Het is wel een sensatie, hè, Noorwegen?
16: Absoluut. Ja, en Engeland, ja, dat is beide kanten op te verslaan. Dus Engeland kan zomaar van Noorwegen winnen, maar Noorwegen ook zomaar van Engeland.
15: Ja, leuk.
12: Dat weer van Weerplaza. Grote verschillen vandaag in het land. In het noorden veel bewolking, kans op regen, daar maximaal 19 graden. Meer zon is er in het zuiden, daar kan het 28 graden worden.
15: Dankjewel, Mart. En naar het verkeer. Het is best wel druk op de weg. 62 vertragingen zijn er. En er zitten een aantal lange vertragingen bij. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Ridderkerk Noord. Door een ongeluk, 40 minuten vertraging. Duurt naar verwachting nog een kwartiertje tot de weg daar weer vrij is vanwege dat ongeval. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug, 30 minuten. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein voor Terbrechtseplein, 50 minuten vertraging. En ook een klein uurtje extra op de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord. Ik heb er nog eentje, de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen. Daar 30 minuten. Sander.
16: Ja.
15: Jij bent gisteravond met de kinderen. bij een leuk festival geweest.
16: Ja, ik ben gisteren naar de Amsterdamse Zomer gegaan in het Olympisch Stadion. Ja, dat is een schare aan leuke artiesten. Het ging van Mart Hoogkamer naar Tino Martin, allemaal dat, Monique Smit, allemaal dat soort werk. Maar gewoon één heel groot leuk feest. Maar er was daar één artiest, een oud-gediende. Die had, die hoefde maar dit te doen en iedereen stond naast zijn hand. De revelatie van de Amsterdamse Zomer. Gaan we even mee bellen zo.
15: En iedereen kent deze man.
16: Ja, iedereen kent
15: deze man. Ja, het is leuk. Leuk. Je hoort hem zo meteen in de Koen en Sander Show.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
15: Ja, en we moeten nog even terugkomen. Sander, jij had afgelopen weekend een jubileum. Maar bent zelf vergeten welk jubileum dat is.
16: Ik heb geen idee.

0: En dan is het op maandagochtend en dan is het natuurlijk altijd weer een logische vraag om even bij de koffieautomaat te vragen. Hoe was je weekend?
1: Ja, nou, ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb veel gedaan. Maar het belangrijkste, of het meest noemenswaardig was gisteren de Amsterdamse zomer.
0: Dat is een festival.
1: Een festivaletje midden in Amsterdam, in het Olympisch Stadion. Twee avonden, vrijdag, zaterdag. En op zondag is dan de middageditie, waardoor ook kinderen mee kunnen. Ja, en dat is gewoon 3 uur lang volkse muziek, wil ik zeggen. Amsterdamse muziek, maar het is toch wel breder dan dat. Het is gewoon een feest met Tino Martin, Xander de Buisonnier, met Mart Hoogkamer, Dreetje Hazes, Monique Smit. Het gaat maar in elkaar over. Het gaat maar in elkaar door. Dus het is gewoon een keur van artiesten. Het is een 3 uur lange goede rit.
0: Ja, en hoe heb je het gehad? Hoe vonden de kinderen het?
1: Nou, Cato zei na 10 minuten, mogen al weer naar huis. Dus dat zegt genoeg. Maar
0: waarom?
1: De rest...
0: Vond ze het niet leuk?
1: Nee, dan heeft het geduld daar niet voor.
0: Oh.
1: Maar later vond ze het wel heel leuk, hoor. En ze vonden het gewoon heerlijk. En ondertussen, ja, hoe beleven kinderen dat? Ze zijn ondertussen, als er een lieveheersbeestje landt, is de aandacht daar weer op gevestigd, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar het was echt wel... Ik vond het goed in elkaar steken, die show. En ik vond het echt gezellig, met een pilsje en wat vrienden. Het zonnetje dat doorbrak. Nou, dan heb je gewoon een heerlijke middag.
0: Het is het festival van Bas Smit, toch? Want ik ben er nog nooit geweest, maar ja. Ik zie het altijd op zijn Instagram, zie ik hem aan me hebben losgaan.
1: Eén van de organisatoren, ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nee, en dat is gewoon, het is gewoon echt leuk om mee te
0: gaan. Wat was het hoogtepunt vanavond?
1: Nou, dat is mooi, want uiteindelijk kwam Chris Cross Amsterdam het podium op. En dat is toch altijd, daar kijk ik dan met extra genoegdoening naar. Want wij hebben ook wel eens vroeger in het land gedraaid.
0: Ja.
1: Ja, je gaat dan toch staan en je staat tussen allemaal zangers. En dan moet je in één keer je kunstje doen van achter een DJ-set. Maar dat deden ze hartstikke goed, want in één keer kwam er heel veel vaart in en tempo. En ja, en toen kwam in één keer backstage de Joker opgelopen. En die wist gewoon in 10 seconden tijd het hele stadion in te pakken. En werkelijk waar, dan zeggen ze wel eens, laat die handjes zien, maar dat hoeft er niet. Want die gingen echt de lucht in en hij kreeg in no time iedereen mee. Henny Huisman.
0: Henny
2: huh?
0: Huisman.
2: Wat deed hij daar?
1: Nou, dat is de oom van de Chris Cross Amsterdam, jongens.
0: Oh.
1: En die ging even met z'n allen doen.
0: Ja.
1: Ja, nou, en dan is in één keer iedereen weer 8 jaar oud.
0: Ja. Ja,
1: ja, het was echt heel leuk om te zien.
0: Oh, leuk.
1: Ja, dus ik dacht, laten we Henny even toch wel... Ja, je ziet ook wel iemand die de spotlight een beetje mist, natuurlijk. Maar er zit nog zoveel rek en potentie in zijn carrière. Ik denk, laten we zo even bellen om hem even een hart om te
0: doen. Ah, wel televisie-icoon, hè?
1: Absoluut.
0: Wat die man allemaal nog niet heeft gedaan. Ongelooflijk.
1: Absoluut.
0: Henny Huisman, hoor je zo meteen over een half uurtje hier in de ochtendshow. Maar er is nog iets, Sander. En dan kijk ik ook weer naar jou.
1: Ja.
0: Het grappige is, je bent het zelf denk ik vergeten. Maar je hebt een jubileum, had jij afgelopen weekend.
1: Ja, is het mijn trouwdag van vorig jaar? Want dat, nee. Dat wou ik zeggen, dat is volgend weekend.
0: Nee, dat is volgend weekend. Nee. Toen was jij hertrouwd, hè?
1: Ja.
0: Met dezelfde vrouw, weliswaar.
1: Met dezelfde vrouw.
0: Dat was een prachtige dag. Nee, dat is volgende. Nee, we gaan terug naar 4 juli 2006. En toen zei jij...
1: Ik heb het gedaan. Ik heb het gewoon gedaan. Oh, Jezus.
0: Enig idee?
1: Ja, dat is Wimbledon, denk ik dan.
0: Wimbledon 2006.
1: Lekker streken.
0: Ja, dat was die. Ja, hij verstoorde daar de wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kwartfinale.
0: Hij werd opgepakt, ook door de Britse politie. We gaan even terug, blikken zo meteen, op die bijzondere dag. En kun je nagaan dat dit alweer 20 jaar geleden
1: is? Ja, nou ja, het is vooral 20 kilo geleden.
0: En dat hij daar de ratslag deed, center court van de Wimbledon. Nou ja. Zometeen meer in de ochtendshow. Robbie Williams komt er nog aan, zijn grote hit Angels. Hier is Sister Sledge. We Are Family, hoor je in de Coen en Sander Show. Goedemorgen.

0: even een rondje de slimste doen.
1: Ja.
0: Fictief spelen we even het collectieve geheugen in de slimste mens. Mart Gol. Fijn dat je er ook bij bent. Nieuwslezer. Mart, Sander Lantinga. Waar denk je allemaal aan bij Sander Lantinga?
2: Radio DJ, vader.
0: Is goed.
2: Sportief. Hij loopt veel hard, toch?
0: Ja, klopt. Maar ja. Er zijn ja.
2: Rebel.
0: Ja, zeker.
2: Grappenmaker.
0: Ja. Ja.
2: Klusjesmannen zou je nog kunnen.
1: Klusjesmannen inderdaad. Ook, ja. Zeker maar aanhouden.
2: DNN Vara, Joe.
1: Centimeter.
0: Je hebt nog met een zak over je hoofd gepresenteerd.
2: Ja, try before you die, inderdaad, moet ik aan denken.
0: En het is, lieve mensen, 20 jaar geleden. Afgelopen weekend was het 20 jaar geleden. Dat Sander ging streaken op Wimbledon.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja,
1: ja dat gaat dan heel hard en heel snel, ja.
0: Ja, we gaan even terug naar dat moment. Try before you die.
1: Ik ben een beetje met een raar gevoel opgestaan vandaag. Ik zit in een hotel vlak buiten Londen. En ik ga zo meteen naar het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld, namelijk Wimbledon. Alleen er is één klein probleem. Ik kan niet tennissen. Daarom heb ik iets verzonnen. En daarom krijg ik nu geen hap door mijn keel. En bonen lijkt me al helemaal geen goed idee. Ik ga namelijk streaken op Wimbledon.
0: Ja. Hoe gaat dan zoiets, Sander? Heb je dat zelf verzonnen? Is er dan iemand?
1: Nee, dat heb ik zelf verzonnen. Het was namelijk wel echt. Dat was dan weer volgens mij 10 jaar. Dus 20 jaar geleden, alweer 30 jaar, 10 jaar nadat Krajicek die finale speelde. Ja. De enige keer dat de Nederlander volgens mij een Grand Slam titel won. En daar liep ook een streaker vlak voordat hij moest. Stond hij met die Washington en stonden ze te poseren voor de
0: vrouw was dat.
1: Er kwam een vrouw langs. Ja. Dus dat heeft me altijd gefascineerd. Ik denk dat ze dat durft. En ik vond het wel. Ze moest ook wel lachen. Ook Krajicek heeft ook gezegd: het heeft mij van de zenuwen afgeholpen. Dus hij was daar een beetje dankbaar voor. En ja. Ik dacht, ik schaam me niet heel snel. Ik denk, ja, als je aan zo'n programma Try Before You Die mag meedoen, waarom dan niet gewoon streaken op Wimbledon? Ja, als je het doet, moet je het goed doen. Dus ik had het zelf bedacht. Ik had het zelf en toen waren ze bij BNN helemaal door Don heen. Als je dat durft, het zou geweldig zijn. Dus ja, en toen heb ik gezegd, nou, regel het maar. Maar ondertussen maak ik een radio met jou. En nou ja, er kwam dat in mijn hoofd op een laag pitje terecht. Totdat ik in één keer kreeg te horen, volgende week, mag je naar Wimbledon? En toen dacht ik, oké, maar toen dacht ik, dat komt wel goed. En inderdaad, op maandagavond ging ik mijn koffer pakken. En kreeg ik mijn ticket. En toen kwam het besef in één keer, ja, maar wacht eens even. Ik ga het wel dus gewoon moeten doen. Ja, dan vond ik het in één keer dood en doodeng natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, nou, maar goed, je kan onmogelijk nee zeggen. Dus
0: en heb je een bepaalde wedstrijd uitgekozen? Dat je dacht van...
1: Nee, dat gaat dan in overleg. En ja, kijk, de finale vond ik misschien een beetje te gortig. Dus het werd een kwartfinale tussen Demencheva en Sharapova. Nou ja, ik kan slechte gezelschappen denken.
0: Zeker.
1: Nou ja, en dan ga je zitten. Ja, en dan is het natuurlijk ook een technisch verhaal. Want ja, je hebt dan een speciaal geprepareerd trainingspak aan met klittenband. Die je makkelijk aan. Want je gaat omhoog. Je kan niet daar een halve striptease gaan geven. Het moet wel allemaal snel, snel, snel. En bij. Ik zat dus in Londen. Maar bij BNN zaten ze met een hand op de knop om de televisiebeelden op te nemen. Dus de regisseur die mee was, had contact met Thuisfront BNN in Hilversum. En op een gegeven moment dacht, ja, ik wil niet te veel de wedstrijd beïnvloeden. Dus ik wacht wel tot er ergens al een soort van duidelijke winnaar is. Nou, dat was het ook. Het stond 6-1 en 4-1, geloof ik. Ik denk, nou kan de verliezer zich niet beroepen dat het mijn schuld is. Dus ik trek mijn kleren uit. Althans, mijn broek al. En ik sta al half op. Toen trekt die regisseur mij naar beneden. Want het was dus reclame. Dus ze konden die beelden niet opnemen. Want er waren geen beelden. Want het was dus reclame. Dus ik moest nog even 2 gamepjes wachten.
0: Oh, wat erg.
1: Dus ja, toen waren de scène eigenlijk al een beetje half weg. Omdat ik het soort van half gedaan had al. Nou ja, en toen 2 games later deed ik het nog een keer. En daarom wordt het ook zo raar. Want ik spring dat veld op. En ik loop. En ja... Ik denk in één keer, wat zal ik nu eens gaan doen, joh? Want daar heb ik dus geen seconde over nagedacht. En ik denk, dus, waarschijnlijk springen er 20 agenten op mij. Maar die gingen dus een kist in. En probeerden een deken te ontwikkelen. Maar dat zat opgerold. Nou ja, lang verhaal kort. Uiteindelijk ben ik naar hun toe gelopen. Heb ik nog een ratslag gemaakt. Die deken omheen gekregen. En toen ben ik afgevoerd. Nou, toen heb ik nog denk ik 6,5 uur vastgezeten. Maar ik ben er met een waarschuwing vanaf gekomen, gelukkig maar.
0: Zo.
1: Want ik moest nog bij de officier van justitie komen. Die zei, ik kan je wel op een lijst met veroordeelde pedofielen zetten.
0: Oei.
1: Ik zeg, nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Hij zegt, nee, maar je hebt wel je geslachtsdeel aan minderjarigen laten zien.
0: Dat is waar natuurlijk, ja.
1: En toen dacht ik, ja, maar uiteindelijk zag hij de humor er ook al van in. En precies een dag later had je de Fathers for Justice. die verkleed als Batman. En die gingen ook het veld op om aandacht te vragen voor eigenlijk een goede zaak. Dat vaders van een scheiding vaak hun kinderen niet kunnen zien. Maar die, omdat ik dus een dag eerder was en nu voor de tweede keer in 2 dagen het verstoord werd, die hebben een week vastgezeten.
3: The main.
1: Ja, en in mijn hoofd had het heel leuk geweest als je gewoon onafgesproken precies tegelijk het veld oprent. Dus Batman en een naakte man. Dat zou wat zijn.
0: Ik heb hier nog, wat audio die kan laten horen dat jij opgepakt wordt.
4: Excuse me, what did you do? What's your visa? Sorry?
5: What's your name?
4: What did you do? What's your visa?
5: No comments.
4: Well, what did you do?
0: Ik hoor jou zeggen, no comment.
1: Ja.
0: No comment.
1: Ja. Ik wil niet al te veel uit. Nee, er was
0: een, ja, jawel, ja.
1: Er was een vrouw, een politieagent, die arresteerde mij. Die nam mij mee, want daaronder Wimbledon heb je een heel politiecomplex. En kantoren en zo. En die zei, die was even 1 minuut heel boos. Die zei, waarom doe je nou dit tijdens mijn dienst? En dan moet ik dat helemaal gaan regelen.
0: Oh, ja, ja.
1: En die zei na een minuut eigenlijk dat ze het toch wel leuk vond. Want ze zei, ik moet, ja, als je tennis mag kijken is leuk. Maar als je 12 uur per dag verplicht tennis moet kijken, wordt dat wat saai. En die vrouw heeft mij ontzettend geholpen. Er doorheen geloodst. Die zegt, ik ga zorgen dat je er zo makkelijk mogelijk vanaf komt. Dus die zei ook, als je zo naar buiten loopt, staan er waarschijnlijk allemaal pers en fotografen. Dan moet je dus zeggen, no comment. Dus dit was door haar ingefluisterd.
0: Ah.
1: Maar ik liep nog wel steeds in mijn naki.
0: Ja, ja.
1: Met een doek om. Ik heb het gedaan.
0: Hij heeft het gedaan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ja, 20 jaar na dato. En de tijd vliegt ongelooflijk. Het is alweer bijna 9:30. Nou, dit is een prachtige verhaal. Het nieuws krijg je zometeen. Naar Robbie Williams. Angels hoor je in de Koen en Sander Show.
6: Ask.

0: Robbie Williams. She won't forsake me. And Angels. I'm loving angels instead. Een paar minuten hoor je het nieuws van 8:30. Mart, waar ga je het over hebben?
1: Nieuwe maatregelen tegen wolven die voor veel trammeland zorgen. En hoe lang heb je nou echt nodig op vakantie om helemaal bij te komen? Dat hoor je zo.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan.

0: echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: om 9:45 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Een lekker begin weer. Ruitschade. Hoe dan? Opgelost. Autotaalglas.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Qua weer grote verschillen in het land. In het noorden grijs, wat regen en 19 graden.

0: Utrecht. Dus een hint al, mensen al bommel, 3 kwartier vertraging. Dan een ongeluk op de A15. Gorinchem-Ridderkerk bij Ridderkerk Noord, 1 uur extra. 3 kwartier op de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord. En de andere kant op, Breda richting Rotterdam op de A16. Tussen de Drechttunnel en Feyenoord. File van 11 kilometer en 40 minuten. Dit is jou. Het is 8:30 geweest voor het nieuws. Gaan we naar Mart Grol.
1: Goedemorgen. Probleemwolven mogen straks sneller worden afgeschoten, zegt de staatssecretaris die erover gaat. Wolven die vaker mensen of dieren aanvallen, gaat het dan om. Gemeenten en provincies krijgen daar binnenkort meer ruimte voor, omdat er steeds meer incidenten zijn. Wolven hebben nu ook veel jongeren en veel mensen zijn natuurlijk buiten met het lekkere weer. Dus het kabinet wil daar iets aan doen, dat die problemen dus niet meer voor gaan komen. Ook wordt het makkelijker om de wolf te verjagen, bijvoorbeeld met een paintballgeweer of met licht en geluid. Het is geen pretje om op de Haagse Hogeschool te werken. Het zou daar erg onveilig zijn. Met ruim 100 meldingen de afgelopen 2 jaar, zo blijkt het onderzoek. Denk aan pesten, machtsmisbruik of intimidatie. Je hoort een journalist die onderzoek deed van Omroep West.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: De arbeidsinspectie doet nu onderzoek. Fans en collega's uit het vak rouwen om de dood van Gerard de Braconnier, gitarist en songwriter van de band Toontje Lager. Hij speelde tussen 1978 en 1983 in de band die we kennen van deze hits natuurlijk. En

0: gewoon een hoop hits gehad, hè?
1: Heel veel.
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat ging natuurlijk in die tijd, de wedijver, zoals we vroeger kennen van de Beatles en de Stones, ja. Ging het altijd tussen het goede doel en doe maar. Maar Toontje Lager moet ook alle eer krijgen, hoor, en alle respect.
1: Braconnier die was al langer ziek. Hij was 70 jaar. Zijn vrouw zegt dat de wereld een inspiratie voor muzikanten is verloren. En dat de familie een lieve, zorgzame man moet missen. En dan iets anders. Hoe lang heb je nou echt nodig om bij te komen van je werk op
2: 52
1: vakantie?
2: Weken.
1: Ja, dat dacht ik. Een maatje of drie. Sabbaticaltje. Jongeren die hebben iets minder nodig dan ouderen. Maar gemiddeld 2 weken, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Oh ja. Experts die zeggen in de krant, iedereen wil natuurlijk zo lang mogelijk vakantie. En dit onderzoek laat zien dat je ook echt wel eventjes nodig hebt om weer met de opgeladen batterij aan de slag te gaan. Dan kun je natuurlijk op een bedje gaan liggen in de zon, lekker aan een strand. Helemaal prima natuurlijk. Maar het beste is om lekker actief te zijn. Wandelen, fietsen, surfen. En ook bijvoorbeeld skiën in de winter. Dat zijn mensen die dan na 1 dag op de piste eigenlijk alles al vergeten zijn van werk.
0: Nou, maar iedereen herkent dit toch wel. Dan, je leeft nu ook toe naar de, in ons geval, de zomervakantie natuurlijk. Het noorden heeft het al.
2: Ja.
0: En denk je, oh lekker, dan ga je op vakantie. En denk je zo, en dan laat ik nu alles van me afvallen. Maar dat lukt dan nog niet helemaal. Nee. Nee, de eerste dagen voel je toch, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb dan een beetje zo'n opgefokt gevoel nog. En ja. Ik denk, nou, ik ga nu lekker op die stoel zitten, van het uitzicht. En dan, nee, dan lukt het nog niet. Maar dan na zo'n weekie, anderhalve week, dan komt het.
2: Veel mensen zijn ook ziek, hè? Eerste week van de vakantie. Ja. Gewoon om alle gif van alle troepen eruit te krijgen. Maar dan heb je wel een vrije dag opgenomen, een vakantiedag, en dan ben je ziek. Er zijn mensen die dus de werkgever gaan bellen of ze dus nog extra vrije dagen krijgen, omdat ze een ziektedag een soort van zonde van een vakantie
0: vinden. Officieel mag jij je gewoon ziek melden op vakantie.
2: Ja?
0: Jazeker. En dan krijg je die dagen. Ik heb dat in onze meivakantie gehad. Lag ik er helemaal af. Was ik stond chagrijnig. Ja, ik ga dan niet de werkgever bellen en zeggen, ik ben ziek. Dat ik dus die vrije dagen weer terugkrijg. Maar officieel mag dat wel.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, toch? Officieel mag het.
2: Ja. Met Sander. Ja. Hey, luister, ik ga over 2 weken op vakantie. De eerste 3 dagen heb ik me ziek melden.
0: Maar dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Als ik zeg bulletje, korenslag en Marco Borsato.
2: Ja.
0: We hebben al deze dingen natuurlijk te maken met één en dezelfde man. Dat is Henny Huisman.
2: Henny Huisman, ja, 81 jaar in rusten. Maar gistermiddag in Amsterdam tijdens de Amsterdamse zomer, absoluut de grootste publiekstrekker van het hele spektakel.
0: In rusten klinkt wel alsof de man al een beetje dood is.
2: Nou, zo zag het wel uit. Ja.
0: Maar hij springt levend sterker
2: dan.
0: De one and only Henny Huisman hoor je over een paar minuten in de Coen en Sander Show. Hoe leuk is dat? Dan spreken wij de legend.

0: is de ochtendshow van Joe.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
2: Ja, ze zeggen wel eens, je grote helden moet je eigenlijk niet ontmoeten. Die moet je niet willen spreken, die moet je gewoon op dat voetstuk laten staan. Weet je.
3: Ja.
2: Maar ja, goed, jij hebt deze man, je hebt hem gisteren gewoon live mogen aanschouwen.
3: Ja, en dat was emotioneel. Het was een spektakelstuk. Het was veel in korte tijd. Het was weinig in lange tijd. Kijk, gisteren ben ik naar de Amsterdamse Zomer geweest. Je had grote namen, zoals Mart Hoogkamer bijvoorbeeld. Je had echt grote namen, zoals Tine Martin. Je had absolute wereldklasse namen, Gerrit Joling. Maar er was er één die categorie daarboven nog wist aan te tikken. Bijna letterlijk richting het Rijk van de Goden. Zo groot is hij. Je hebt alleen maar zijn voornaam nodig. Een achternaam doet er niet meer toe. En hij kwam, hij zag, hij overwon. Maar liefst 33 seconden op het podium gestaan. Maar daarvoor altijd in ons hart weer genesteld. Dames en heren, alleen een voornaam snoept. Henny was daar!
2: Ja. Ja, Henny Huisman, goedemorgen.
4: Hallo, wat was het kort, hè?
3: Henny, ik vond het hartstikke oprecht heel leuk, want je deed met z'n allen. Ik denk, nou, daar ga ik even goed voor zitten. Nou gaat Henny ook de surprise. Ik denk, je gaat even doorpakken nu. Maar
4: het, ja, snuitje, noem alles maar op. Nee. Het hele optreden mocht totaal 11 minuten zijn, joh. Dus het is allemaal... Dus het is getimed en afgestemd. En er komt geen seconde bij.
3: Nee, want even uitleggen, je deed dan mee met je neefjes. Dat zijn de jongens van Crisscross Amsterdam.
4: Ja, die hadden we een tijdje terug al gevraagd. Zou je dat leuk vinden? Ik zei, ja, hartstikke leuk. Wat gaan we dan doen? Nou, we hebben een optreden. Maar ja, ze hebben ook wel eens een optreden van een uur.
3: Ja.
4: Ik ben ook wel eens mee geweest dat ik dan het hele liedje doe. En dan, weet je wel wat erbij zit. Maar dit is, ik zeg, kom op en ik ben eigenlijk wel weer weg. Dat is met hun zelf ook zo. Dus het was wel ontzettend leuk om te doen. Het was ook een succes.
3: Nee, ja. Zeker. Alleen een vriend van mij was even naar het toilet. Ik zeg, je hebt Henny Huisman gemist. Die zegt, ja, ben jij gek? Nee, maar serieus, die was even een heel kort plasje. Maar in die tijd kwam je op en was je af.
4: Ja, dat doen de hele grote alleen.
2: Ah, maar Henny, kijk, god, ja, we kennen je natuurlijk van... wat heb je allemaal niet gedaan, weet je wel. En dan doe je nu dit. Vind je dat ook nog steeds leuk? Om voor 30 seconden even op zo'n podium te klimmen?
4: Nou, het was wel in 1 minuut, hoor. Totaal, maar... maar ook dat is maar 60 seconden, zo kun je het ook zeggen.
2: Ja.
4: Jazeker, het is voor de mensen daar en ook voor de kids, maar ook voor die. Ja, die keken vroeger natuurlijk naar het programma in een pyjamaatje. En die zijn misschien nu moeder. En ja, het is overal. Ik was zo 2 weken terug in Eindhoven, dat is het ook zo. Het is overal zo. Ja. Het is zo grappig en zo. Het is een beetje, ja. Een soort helderrol of zo, lijkt het wel, ja.
3: En heb jij gisteren dat, heb je dat gemist? Want anders mag je dat nu even hier op de radio inhalen.
2: Ja, maar dat vind ik dan mooi. Je bent 75, Henny, toch? En dan
4: heb, ja, 75, en, ja. Ja, gewoon.
2: Je barst
4: toch een hele... Dat is een oude lul op het podium, hoor. Pas op.
3: Nou, ja, maar wat Koen, nee, dat is wat je... Ik vond even eerlijk is eerlijk, Henny. Jij ziet er gewoon nog hartstikke goed uit voor je leeftijd. En je beweegt ook nog gewoon hartstikke makkelijk.
4: Ja, gelukkig wel nog. Ja, het is niet meer zo wild als vroeger. Maar ik voel me er nog heel comfortabel bij. En het is ook wel, ik moet je ook heel eerlijk zeggen... Het is natuurlijk ook wel grappig met je neven. Kijk, je moet je voorstellen... Vroeger vroegen ze aan mijn neefjes van... jouw oom is toch geen Huisman? En nu vragen ze aan mij van... jouw neven zijn toch van Crisscross, weet je wel? Dus het is gewoon omgedraaid.
3: Ja.
4: En dat gun ik ze ook van harte. En dat is leuk. En ze hebben natuurlijk ook hun vader verloren. Dus mijn broer, vrij jong. En we zijn een soort heel erge band hebben met elkaar. Ja. De Huismannetjes hebben dat. En dan ga je... Kijk, dat optreden zelf... Dat is met een kwartiertje voor mij, ook voor hun. Nou, je gaat er naartoe en je bent aan de schermen. Al die lulverhalen en lachen met elkaar. Ja, dat heeft ook iets heel grappigs ook, ja.
3: En Henny, want dat is natuurlijk, ja, je hebt er geen geheim van gemaakt. Dat zegt al 15 jaar dat je toch een keer wil terugkeren op televisie. Maar dat lijkt er maar niet van te komen, hè? Is dat iets wat je nog bezighoudt of vind je dat storend?
4: Nee, totaal niet. Nee, ik... Dus ik heb wel eens wat geprobeerd, maar ik heb er maar bij neergelegd dat niet meer gaat. Nou ja, klaar. En dan heb ik nog genoeg andere leuke dingen. Ik had vorige week 4 optredens, ook voor een groot bedrijf en zo. Dus ik vermaak me prima.
3: Je snapt het nog wel even lekker.
4: Als je nou toch gisteren weer zag hoe enthousiast ze zijn, het publiek, dan denk ik, dat is toch enig om te zien.
3: Ja. Ja, misschien moet je toch iets met Bulletje gaan doen. In het theater.
4: Het is hartstikke dood, joh.
3: Platte stier.
4: Sluitje is dood. Nee, dat wordt. En Jacques D'Ancona is dood.
2: Jacques D'Ancona is overleden. Nou, inderdaad, ja.
3: Ja. Ja, dat wordt dus een stoffige bedoeling.
4: Ja, dat wordt
3: voor
4: niks.
3: Nou, Hennie, wij zitten volledig in de moppen vandaag. We hebben een dochter, we hebben de Geilijn al moppen. Dan ben je ook nog, sta je ook bekend als moppentapper
2: ja.
3: Zang. Het niveau is laag vandaag in de uitzending. Heb je nog even een goede afsluitende mop? Onze nieuwslezer Mart is er dol op.
4: Er is een vrouw, die heeft een dochter, jaar of 7, 28. En die wil me niet aan de man komen. En ze denkt, godverdorie, zou dat wel leuk zijn als mijn dochter nou toch ook eens een keer een beurt kreeg. Hè? Dus ze regelt iemand en het gebeurt. En ze vraagt hem de volgende dag natuurlijk aan die dochter van... hoe was dat nou? Dat was helemaal nieuw. En was het voor hem ook nieuw? Ze zegt, ja, ik denk het wel, want de lul zat nog helemaal in plastic.
2: Die vond ik wel leuk.

0: Het was onze eer om je weer gesproken te hebben. En het gaat je heel erg goed.
1: Leuk. Dankjewel. Okay. En veel succes, Koen en Sander.
0: Dankjewel. Dag Henny.
1: Hoi. Hoi.
0: Ah ja, ja. De good old Henny Huisman. Prachtige kerel, hè? Ah, leuk.
2: Een legende, hoor.
0: Straks jouw kans op het Koen en Sander Shoppakket. We spelen de drie noten naar James Ingram, Michael McDonald bij Joe.

0: De lekkerste 70s, 80s en 90s hits bij Joe, James Ingram en Michael McDonald.
1: Ja, twee van de mooiste stemmen hoor, uit de jaren 80 tezamen. James Ingram heeft toch ook een groot repertoire in hits gehad. Begon een beetje als sessiezanger voor Quincy Jones.
0: Ja.
1: Maar later toch een heel eigen oeuvre opgebouwd.
0: En Michael McDonald natuurlijk ook.
1: Ja, absoluut ook. Ja, ja, ja.
0: Het is bijna 9 uur, straks het nieuws. Mart Grol.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Hallo. Een warme week, jongens.
1: Hoe is het werk?
2: Het gaat goed met jullie.
1: Ja, ook goed, lekker.
2: Smaakt de koffie? Is een lekkere koffie?
1: Ik heb nu even een barretje.
2: Oh ja, en dat is prima?
0: Ja, we hebben een eigen barista hebben wij hier.
2: Oh ja.
0: Echt, ja, niet bij Joe, maar hier op de gang
1: ja.
0: Staat een barista. En die koffie is beter, hè?
1: Dat is veel beter. Dat smaakt tenminste naar koffie.
2: Lekker zeg, blij voor jou. Een warme week met een oproep zometeen aan ons allemaal. Die ga ik natuurlijk zometeen vertellen. En nieuws over een juwelenroof.
3: De drie noten.
0: Ik heb ze weer onder de knop. Drie noten van een grote hit die je straks in de singalong gaat horen. En als je de hit weet te raden, krijg je een Coen en Sander Show pakket. Zo simpel is het. Drie noten beschikbaar. We beginnen met noot 1. En de vraag is, Sander, is daar een tweede of misschien een derde nootje voor nodig? Hè, om het liedje te raden.
1: Ja.
0: De titel van het liedje mag je sturen in de app van Joe om in de prijzen te vallen. Daar gaan we. Dit is noot 1. Een pianootje.
1: Ja, ik vind het zelf een ontzettend leuk liedje. Is het origineel of de cover?
0: Het is het origineel.
1: Van La Bichifre.
0: Nee, het is de cover.
1: Oh, dat is de cover. ja, ik denk toch misschien dat er nog een tweede nootje bij moet. Ja, nou is het overduidelijk.
0: Ja?
1: Maar het is moeilijk.
0: Ja, ik vind hem ook moeilijk, hoor.
1: Niet iedereen kan deze.
0: Nee. Maar als jij hem kan,
1: ja.
0: Mag je appen natuurlijk. De titel, welkom in de app van Joe.
4: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
9: mama,
8: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is van Jumbo.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
20: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
21: Hey Raymond!
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
23: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Hey, Raymond!
22: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
24: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: 2,70. Lidl. Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Dit
4: is jou. Goedemorgen, zometeen hier de singalong. Nu het nieuws van 9 uur. Hier is Mart Grol.
5: Goedemorgen.
4: Kijk om naar ouderen. Dat vragen experts aan ons allemaal, omdat er zorgen zijn over de hete dagen die eraan komen deze week, schrijft RTL. Anders dan in een verpleeghuis is er bij ouderen die thuis wonen weinig controle of ze wel genoeg drinken en niet oververhit raken. Tijdens de hittegolf van laatst zijn er honderden mensen meer overleden dan gedacht, vooral 80-plussers. De boodschap is daarom simpel: bel even aan bij oudere buren of oudere familieleden of pak de telefoon, dat kan een boel problemen voorkomen. Los van de hitte wil het kabinet ouderen beter gaan helpen. Het gaat dan om mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar voor wie de stap naar het verpleeghuis te groot is. Volgens het AD maakt Den Haag er 420 miljoen euro voor vrij. Het is bedoeld om een nieuwe soort vorm van verzorgingshuizen te bouwen, waar ouderen zelf wonen, maar hulp in de buurt is. In de Elzas in Frankrijk blijft een museum voorlopig dicht. Er zijn zo'n 20 juwelen gestolen, ter waarde van miljoenen euro's. Het alarm ging wel af daar, maar duurde lang voor de beveiliging in actie kwam, tot wel anderhalf uur. Waarom er zo getreuzeld werd, wordt nog uitgezocht nu in Frankrijk. Daders en buit zijn nog spoorloos. En er wacht vandaag een nieuwe kraker op het WK voetbal. Europees kampioen Spanje neemt het op tegen buurland Portugal met Ronaldo. Het gaat om een ticket voor de kwartfinale. Als Portugal verliest, is het de laatste keer dat we Ronaldo in actie hebben gezien als international, want hij heeft gezegd te stoppen met interland voetbal. Komende nacht is dan nog Amerika-België. De Belgen zijn wel boos dat een speler van Amerika van Wereldvoetbalbond FIFA toch mee mag doen, ondanks een eerdere rode kaart. Amerikaanse president Trump zou dat onderling hebben geregeld met FIFA-baas Infantino. En daar is nu een boel gedoe over.
5: Ja, het is ongelooflijk ook.
4: Het weer van Weerplaza in het noorden bewolkt en wat gemiezer. Daar koeler vandaag met 19 graden. In het zuiden de meeste zon en daar bijna 10 graden erbij, 28.
5: Dankjewel, Mart. 45 is het aantal vertragingen op de weg op dit moment. De A15 de langste, Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Papendrecht en Ridderkerk Noord, 3 kwartier extra. En de A16 Rotterdam in de richting Breda bij Ridderkerk Noord. Ook daar 40 minuten extra aan reistijd. We komen eraan met de singalong. Een uurtje lang lekker meezingen met al die Joe-hits. Er is er eentje die je even mag raden. En als je dat lukt, dan maak je kans op het Koen en Sanne Show pakket en een kussen van Beter Bed. 2 noten hebben we laten horen van deze hit.
6: Ja, Cold as Ice komt meerdere keren binnen. Killer Queen, komen trouwens veel foute antwoorden, is moeilijk. Killer Queen is ook niet goed. En Changes van Tupac wordt ook gezegd.
5: Oh ja.
6: Ook niet goed.
5: Zijn nou, liedjes wel, met piano's inderdaad. Nee, we zoeken een andere. De titel van dit liedje. Mag je nu gaan appen?
7: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: En dan zijn we begonnen aan de singalong voor de maandagochtend met zometeen Status Quo. En ook 5 komt eraan. En hier is eerst Billy Ocean. Ja!

0: sing-along voor de eerste van de week. Maandagochtend, goedemorgen, status quo. Rocking all over the world.
1: De Joe Sing-along in de Koen en Sander Show.
0: Vincent Visser uit Enkhuizen, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen mannen.
0: Goedemorgen. Nou, bij jou is de vakantie zo'n beetje begonnen in huis. Jij zelf dan misschien niet, maar jouw dochtertje wel.
2: Ja, klopt. Die is sinds vorige week vrij. Die is de vakantie ingegleden vanuit het klaslokaal met de grote glijbaan. Dus hartstikke leuk.
3: Oh, is geestig.
2: Ja, zeker.
0: En is papa ook nog van de glijbaan gegaan? Of,
2: Ik mocht niet. Ik wilde wel, maar ja.
0: En wat zijn de plannen, Vincent?
2: Ik ga vandaag lekker met mijn dochter naar het museum. Naar het Zuiderzeemuseum.
3: Oh, leuk. Ja, het is dan het of Sprookjes Wonderland, denk ik dan, hè?
2: Nou ja, precies. Je bent goed op de hoogte, zeker.
3: Ja, leuk. Nee, in huis, er woont veel familie van mij. Het is een prachtig mooi vissersstadje.
2: Je komt zelf ook uit Noord-Holland, toch, Sander?
3: Nog vanzelf, denk
2: ik. Nog vanzelf.
3: Mooi handzetten, denk
0: ik. Het is wel mooi dat Vincent uit Enkhuizen komt en ook visser van achter heet.
3: Ja, ook leuk, ja.
0: Ja, grappig.
3: Ja. We gaan naar de opgave, Vincent.
2: Ja.
0: Luister goed. Twee noten van een grote hit. Maar we willen graag de titel van dit liedje. Kom maar op.
2: Ik heb lang getwijfeld. Ik zat nog met in eerste instantie te denken aan The Root met Sandstorm. ik ga toch kiezen voor Madness met It Must Be Love.
0: Ja, nou, jij wist dit meteen, denk ik, want je bent wel een fan van Madness.
2: Ja, zeker heerlijke muziek. Dus inderdaad.
0: Grappig, ja. Nee, zeker. Dat is het goede antwoord. It Must Be Love van Madness geeft jou recht op het Koen en Sander Show pakket. En we doen ook nog een kussen bij van de Beter Bed, Vincent. Gefeliciteerd.
2: Nou, nah, super. Lekker helemaal toch? Top, man, hè?
3: Hé, dan kan je deze vakantie ook lekker slapen.
2: Nou, precies.
0: En Joe blijven luisteren natuurlijk, Vincent, hè? Maar dat spreken we af met elkaar.
2: Absoluut, ja, dat doen we dagelijks.
0: En dankjewel, geniet van het Zuiderzeemuseum.
2: Hé, hey, dankjewel, jullie van de uitzending. Hoi, hoi.

0: deze mannen die staan aanstaande vrijdag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Five met de Keep On Moving Tour.
1: Ja. En Koen Zwanenberg is as we speak bezig met kaartjes kopen.
0: Nee, ik ging even...
1: En mooi is dat een kaartje 55 euro kost. Ja.
0: 54,98 euro.
1: Ja, 55.
0: Kost een kaartje, ja.
1: Ik weet niet of het met de naam te maken heeft of het puur toeval is.
0: Er zijn overigens nog kaarten te krijgen. Dus wil je naar de boyband 5, dan moet je er snel bij zijn. Vrijdag dus in Amsterdam. Wat wij zo gaan doen, Sander, is de notenraker. Wij gaan een liedje zingen en de bedoeling is... dat we de timing goed op orde hebben. Dus we zingen mee met een grote hit. Kan vast verklappen. Dat is deze keer Total Eclipse of

0: Ja, het is dus de bedoeling dat we mee gaan zingen met Bonnie Tyler. Maar op een gegeven moment stopt Bonnie Tyler dan met zingen. Zingen wij door en als dan Bonnie Tyler er weer bij komt, moet het qua timing precies uitkomen. Dat is de notenraker. En de vraag aan jou is, wie gaat dat het beste doen? Is dat Koen of is dat Sander?
1: Ja, laat je volger achter, of in ieder geval je inschatting. Het levert je ook nog wat leuks op.
0: Ja, we hebben een polletje in de app van Joe. Kijk eventjes, polletje. En dan mag je dus stemmen op Koen of Sander. Meeste stemmen gelden. Kan ook nog een leuk pakketje meewinnen. Het Koen en Sander Show pakket dus. Even stemmen, de poll in de Joe-app.

0: Leuk, Gracie en Lay Your Love on Me. Straks het nieuws van 9:30. Mart, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen. Zo meer over de goudroof van de eeuw. En zo wordt hij althans genoemd. En hoe luxe wordt de zomervakantie? Of gaan we back to basic?
0: En wie zingt dit liedje nou het beste? Koen of Sander? Stemmen kan nu. Een polletje in de app.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouder.nl. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Eurojackpot.

0: En kun jij nog beter ondernemen.
1: Geeft ruimte.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatje.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Bewolking in het noorden, mogelijk ook wat miser, maximaal 19 graden. In het zuiden vandaag de meeste zon.

0: A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de Empelbrug en Waardenburg. 11 kilometer. Je bent daar 35 minuten langer onderweg. Dit is Jan. En dan gaan we naar het nieuws van 9:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. In de rechtbank in Rotterdam begint rond deze tijd een voorbereidende zitting over wat wordt genoemd de goudroof van de eeuw. Twee oud-eigenaren van een goudopslagbedrijf worden verdacht van het laten verdwijnen van 1100 kilo goud uit een zwaar beveiligde kluis een paar jaar geleden. Was toen 40 miljoen euro waard, inmiddels 128. Een inside job volgens justitie, een wisseltruc. Het goud zat in boksen en zou zijn vervangen door lode balletjes, zodat het gewicht hetzelfde bleef. En die roof werd ook pas veel later ontdekt. Nou, de rechters die namen vorige week een kijkje in die kluis, vertelt de persrechter bij het AD.
2: Er werden dingen gemeten, er werden dingen bewogen, hè, afstanden. De eigenlijk feitelijke vaststellingen om uiteindelijk daar straks een waardeoordeel aan te kunnen verbinden, in combinatie met de rest van het dossier.
1: Het goud is nog spoorloos, net als de verdachten, die zouden wel eens in Dubai kunnen zitten. Maatregelen vandaag bij de Tour de France door de bosbranden. Etappe gaat van Spanje naar Frankrijk in het gebied waar nu die bosbranden zijn. Bij de finale is geen publiek welkom van die etappe, omdat

0: nu te gevaarlijk zou zijn. Er is ook geen reclamekaravaan, alleen renners komen dus in actie. Ondertussen zijn in Zuidoost-Frankrijk 10.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. Dan is het vandaag precies 5 jaar geleden dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed 9 dagen later en werd 64. Zijn zoon Royce schrijft vanmorgen op Instagram bij een foto van hem met zijn vader van vroeger: het voelt als gisteren, maar er is ook heel veel gebeurd. Hij vindt het jammer dat zijn vader er natuurlijk niet meer is bij mooie momenten, zoals het opgroeien van de zoons van Royce. En hij wil stilstaan, zegt hij, bij de mooie herinneringen met zijn vader. Verder lijkt er op televisie weinig aandacht te zijn voor Peter R. de Vries. Geen aparte documentaires of speciale programma's. En daar verbaast tv-expert Tina Nijkamp zich over in De Telegraaf. En dan nog even over de zomervakantie. Een villa met eigen zwembad of een hotel met 5 sterren... luxe wordt steeds minder belangrijk op vakantie. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 2/3 van ons liever langer gaat en simpel dan kort luxe en dus duur. Komt onder meer door alle hogere reiskosten nu. Draait voor veel mensen veel meer om de ervaring. Eventjes opladen, nieuwe plekken ontdekken en samen tijd doorbrengen.
1: Ja, maar het is ook allemaal zoveel duurder geworden, dus dat begrijp ik wel. Als jij bijvoorbeeld gewoon eens even een midweekje naar een bungalowtje wil in Nederland.
2: Ja.
1: Wat je daarvoor neer moet tellen, dat is niet mals, hoor.
2: Dat is zeker niet mals. Nee, absoluut. Nee, het is echt. Bijvoorbeeld ook als je naar een waddeneiland gaat, bootovertocht en zo. Dat, ja, joh. Dat komt best wel wat bij kijken,
1: ja,
2: allemaal.
1: Ja, begrijp ik het wel.
0: En soms is het ook gewoon lekker, toch? Om even helemaal niks om je heen te hebben. Ja, een beetje wat meer basic.
1: Back to basic.
0: Ja,
2: houd als jij je vrije tijd hebt.
0: Ja, zeker. En mijn rolkoffer.
1: Marten, dankjewel. Wij spelen straks in de singalong De Notenraker. Dan gaan Sander en ik zingen. Ja.
3: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Je mag stemmen in een polletje in de app. Wie zingt Total Eclipse of the Heart beter? Is dat Koen of Sander?

0: weet niet omdat het komt dat het Franstalig is, maar ik krijg er een enorm vakantiegevoel van.
1: Nou, dat heb ik ook.
0: Ja, toch?
1: Het is ook echt een zomerhit.
0: Frans Gal en Ella Ella.
2: De Notenraker.
0: Hoi in de singalong. Goedemorgen. Het is tijd om daadwerkelijk te gaan zingen. Dat doen we aan het begin van de week altijd, op maandagochtend. En dan mag je gaan stemmen, want wie gaat dit liedje... Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Gezondheid, Sander.
1: Dankjewel, Zenuwen.
0: Wie gaat dat het beste zingen? En ik heb Tom aan de lijn. Goedemorgen, Tom.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij denkt dat Sander dat het beste gaat doen?
3: Ja, ik heb er vertrouwen in dat Sander dat even gaat regelen.
1: En waarom heb jij vertrouwen in mij?
3: Nou, ik... een kleine gok en ik...
1: Aangezien
3: je muziek kent, denk ik dat het goed moet komen.
1: Ik hoop het. Hoe anders is dat bij Irene uit Biervliet? Die is aan de kant van Koen.
4: Ja, dat klopt.
0: Hi Irene, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat leuk dat je van mij bent. Hoe kom je er zo bij? Ja. Waarom denk je dat ik het beter ga doen?
4: Altijd, als ik luister, dan win jij.
1: Dus jij luistert niet zo vaak.
4: Ik luister nu ook, dus win jij. Dus simpel
1: is het. Koen is wel iets te beter.
0: Nou, ik moet zeggen, ik knijp hem voor dit liedje enorm. Ik vind het hartstikke lastig. Ook die tekst is moeilijk, maar goed, we gaan ons best doen. Sander, jij mag gaan beginnen.
1: Ik ga staan.
0: Tom en Irene, jullie mogen lekker meesupporten. Dan gaan we. Zijn jullie er klaar voor?
4: Ja, wij wel.
0: Oké, nou Sander, zet hem op, want hier is die voor jou.

0: don't know what to do. I'm always in the dark. We're living in a powder keg, giving on sparks. I really need you tonight.
1: Wow.
2: Dat is strak op, hè?
1: Niet slecht. Tom, toch?
3: Ja, nee, dat was een hele goeie, denk ik.
1: Hij heeft je niet teleurgesteld.
3: Nee, zeker niet, zeker niet.
0: Tom, ik heb alles gegeven voor jou.
3: Dank je wel.
0: Als ik het niet overleef, weet ik van je gehouden heb.
1: Een beetje overdreven dit.
0: Ah ja, hij reageert ook niet meer.
1: Oké. Okay. Iedereen klaar voor?
4: Ja, ik wel. En ik heb er toch nog alle vertrouwen in, hoor. Koen, je kan het. Zet hem op.
1: Het hondje wordt ook aangemoedigd door een paar honden hier.
0: Is dit gewoon je vriendin?
4: Ja, dat klopt. Ik loop op de straat.
1: Nou, dan gaan we.

0: hurt. I really need you.
1: Sorry,
0: Irene. Powderkeg. Ja, powderkeg. Ik weet
2: het. Je begon een beetje te freestylen halverwege.
0: Hey, ja, ik kwam er gewoon niet uit.
3: Hey, nou, gefeliciteerd Sander.
0: Sander is de winnaar! En daarmee mogen we Tom feliciteren. Goedemorgen, Tom.
4: Goedemorgen, dankjewel.
0: Ja, jij wint het Koen en Sander Show pakket.
4: Ja, dat is leuk.
0: Mooi meegenomen. En sorry, Irene, ik heb mijn best gedaan.
4: Ja, het geeft helemaal niks. Ik vond het hartstikke leuk om erbij te zijn.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Dat is
2: kan je ermee ook.
0: Bonnie Tyler, die kan er ook wel aardig zingen. Misschien een keer een duetje, Sander.

0: Nick Kamen in de single van I Promise Myself. Ochtendshow zit er alweer op.
1: Het zit er alweer op. Niet getreurd. Morgen om 6 uur kun je ons weer horen op deze hele leuke, fijne zender.
0: Ja, en sowieso lekker blijven luisteren. Daniel Smulders is er zo.

0: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel-Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
21: Sloopmelk.
20: Mona?
21: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
21: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
22: Sloopmelk.
21: sloopmelk.
4: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
24: I am Vaiana of Motunui.
25: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
26: See her light up the night in the sea. She calls me.
27: The ocean chose you.
25: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Dit is Jan.
30: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol.
5: Goedemorgen.
31: Dodental stijgt. In Venezuela zijn inmiddels meer dan 3300 lichamen gevonden na de aardbevingen. Ook zijn er bijna 17.000 gewonden. Anderhalve week geleden waren die aardbevingen en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Kans op overlevenden is steeds kleiner, dus is een Nederlands zoekteam inmiddels thuis. En ze hebben daar niemand kunnen redden, zeggen ze bij RTL.
32: Je gaat er naartoe om mensen te vinden die het overleefd hebben en die je kan helpen. Die hebben wij helaas niet getroffen.
31: De reddingswerkers hebben wel op andere manieren kunnen helpen, zoals bij het geven van medische hulp. Let deze week extra goed op ouderen die nog thuis wonen, zeggen experts bij RTL vanmorgen. Het wordt weer hartstikke heet. En laatst, tijdens de hittegolf, overleden veel meer mensen dan normaal. Vooral veel meer ouderen. Ouderen die nog op zichzelf wonen lopen gevaar omdat ze soms vergeten te drinken en niet doorhebben dat ze oververhit raken. In een verpleeghuis is er nog controle. Thuis minder, dus wordt gevraagd of we allemaal een oogje in het zeil willen houden. Komt DigiD toch in Amerikaanse handen? Een rechter buigt zich vanaf nu over die vraag. De politiek wilde het niet hebben dat de tool waarmee je bijvoorbeeld inlogt bij de Belastingdienst in Amerikaanse handen zou komen. Omdat zij dan bij onze gegevens zouden kunnen. Maar het bedrijf achter DigiD stapte naar de rechter en die zaak is nu. En we gaan de Braziliaanse aanvaller Neymar niet meer in actie zien voor Brazilië. Het land ligt eruit op het WK voetbal. En dat was meteen zijn laatste wedstrijd als international, zegt Neymar. Hij scoorde nog wel tegen Noorwegen uit een penalty. Klonk zo bij de NOS.
33: Neymar Junior. De aanloop. Neymar. Even inhouden. Het aanloopje. En dan schuift hij de bal in de goal. En Marquinhos als een haas daarnaartoe om die bal te halen.
31: Noorwegen bleek te sterk met 2-1. Neymar, hij is 34, is topscorer aller tijden van Brazilië. Hij blijft nog wel voetballen, maar dan bij zijn club in zijn thuisland. FC Santos is dat. Het weer van Weerplaza. Grote verschillen in het land vandaag. Veel bewolking in het noorden met wat gespetter. Daar maximaal 19 graden. Meer zon is er in het zuiden. Daar kan het 28 graden worden.
30: Yes, 28 graden. Mark, dankjewel. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Met de volgende vertragingen die we hebben ontvangen van Flitsmeister. Twee stuks van een kwartier of langer. A20, Gouda Hoek van Holland. Tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden. 20 minuten. Je wordt daar omgeleid in de A27. Oprit is dicht. Als je rijdt van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Vertraging 20 minuten.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
30: En de vrouw met de perfecte achternaam bij dit weer. Ja, raad maar even mee. Je hoort er zo naar Phil Collins.

0: achternaam voor dit weer. Raad maar, The Weather Girls. Nee, het ging om de achternaam. Guus Meeuwis. Nee, ja, er vliegen wel meer, maar Meeuwen, maar dat is hem niet. Anne deed ook een poging. Ik ben benieuwd hoor. Wat zei ik alweer, Anne?
1: Ha, Daniel. Ja? Je bedoelt zeker niet Suzanne en Zweet?
0: Nee. Ja, nee, geen Suzanne en Zweet. Dat is Summer natuurlijk, hoorde je. Je hoorde er bij Joe. Could it be magic? Goedemorgen. Daniel hier, ik hoop dat je een goede dag hebt. Mocht je op vakantie gaan, ik heb de perfecte muziek voor tijdens het tetrissen van al je vakantiespullen in de auto vandaag. Inpakken en wegwezen met Kim Wilde zometeen. En nu hoor je Boyzone. Picture of You bij Joe.

De vrouw die ook heel enthousiast in de tuin altijd kon zitten. Ja, nou ja, werk ook, hè. Eigen tuinprogramma had ze op tv. Kim Wilde. Kids in America bij Joe. Hey, ik zit even naar de temperatuur te kijken voor de komende week. Ik hoop dat je wat energie in de benen hebt. Want het lijkt een beetje op de Alpe d'Huez. We klimmen naar de 34 graden met heel...

0: Zoals een wijs man ooit zei jaren geleden.
1: Ciao tutti, buongiorno.
0: Santo Madonna, Without the Woman, Sugar O, Sugar Fornichari, Paul Young hoor je. Bij Joe, met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo'n nummer dat beter werkt dan een dubbele espresso. Maandag opstart verdwijnt bij de eerste noten.
2: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
11: De prijsfavoriet.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Goedemorgen, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging 1 op de A27. Als je rijdt van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en industrieterrein Avelingen, de oprit is daar dicht. De file is 5 kilometer, de vertraging ruim een kwartier.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En een van de eerste liedjes van Blondie zometeen. De knee komt eraan. Oh, naar Katrina the Way.

Wat leuk dat je luistert met Joe. We hebben het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En we zijn niet eens bang om het aan je te laten horen. Een van de mooiste liedjes uit de 90s van Prince komt er zo aan. Speciaal voor je liefje. It's the most beautiful girl in the world. Maar eerst voetjes van de vloer met Kenny Loggins. Footloose.

0: in the world. Ik kan zeggen dat het de zomer van Madonna is. Heb je het een beetje meegekregen dat er een nieuw album is uitgekomen van Madonna? Heb je het al gehoord?
1: Ja, ik wel.
0: Ik hoor nou niet echt 12 hits ervan afkomen. Nee. Er zit wel een aantal liedjes bij met een Nederlands tientje onder andere. Er is een track samen gemaakt met Martin Garrix. En de reacties onder de video van de track met een van de populairste artiesten van dit moment, Sabrina Carpenter. Daaronder staat: There are many artists, but there's only one Madonna. Always imitated, never duplicated. It's officially Madonna summer. And Madonna being relevant in 5 decades is wild. 67 is inmiddels. We moeten even 40 jaar terug in de tijd voor een van haar andere grote hits. Niet te bevatten dat het dezelfde vrouw is natuurlijk. Dat was 27. Open your heart, nu bij Joe.

0: De Pet Shop Boys bij Joe. Waar je de hele dag het lekkerste hoort uit de 70s, 80s en 90s. Och, en daar hangt seks in de lucht. Nou, maak je geen zorgen. Het is een saxofoon natuurlijk. George Sherrod na nieuws met Mart Gol. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Een update zometeen over de gewonden die vielen bij het ongeluk in Limburg met ook 4 doden. En vanwege de hitte deze week een oproep aan ons allemaal.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum-ijs

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
2: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu bij Dirk, Melvita Honing, €2,79. Dat is een mooie prijs.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Eurojack.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dit is jou.
6: 11 uur en een nu.nl nieuws krijg je van Mart Gol.
7: Goedemorgen.
8: Nog altijd kritiek. De twee mannen die gisteren zwaar gewond raakten bij het auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem zijn er nog steeds slecht aan toe, schrijft regiozender L1. Vier mannen die ook in de wagen zaten overleden, onder wie boer John Nouwe, die vorig jaar nog aan Boer Zoekt Vrouw meedeed. Hoe de auto tegen de boom kon botsen, dat wordt nog onderzocht. Het is geen pretje om op de Haagse Hogeschool te werken. Het zou daar erg onveilig zijn, met ruim 100 meldingen de afgelopen 2 jaar. Denk aan pesten, machtsmisbruik en intimidatie. Je hoort een journalist van Omroep West die onderzoek deed.
9: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
8: De arbeidsinspectie doet nu verder onderzoek. Dan de aardbevingen in Venezuela. Nu, 1,5 week later, worden nog steeds tienduizenden mensen vermist. De kans dat zij nog levend worden gevonden wordt met het uur kleiner. Het aantal doden loopt op. Ruim 3300 lichamen zijn nu gevonden en 17.000 mensen zijn gewond geraakt.
10: Even in de zon.
8: En dit is een fragment wat je bijna gaat horen, want we krijgen weer een tropische week. Voor ouderen wil je goed opletten natuurlijk, zoals laatst met die hittegolf, toen Omroep Brabant een paar ouderen sprak.
10: Even in de zon, even in de schaduw, dat is het beste wat ik kan hebben.
11: Rustig blijven, veel water drinken.
12: Wij kunnen overal tegen.
11: Sigaretje roken en dan komen we wel.
8: Ja, zo gingen zij ermee om toen. Toch wordt ons allemaal gevraagd extra op ouderen te letten die nog thuis wonen, schrijft RTL. Ze hebben lang niet altijd door, die ouderen, dat ze niet genoeg drinken en oververhit kunnen raken. Boodschap is daarom simpel. Bel even aan bij oudere buren of familie. Of pak de telefoon, kan een boel ellende voorkomen. Nou, later in de week dan wordt het echt weer heet. Vandaag in het noorden relatief koel met 19 graden, bewolking en wat gemiezer. In het zuiden al warmer, tot 28 graden. En de meeste zon vandaag schijnt daar.
6: Dankjewel Mart, dan de verkeersinformatie bij Joe. Met de volgende vertragingen, het zijn er 2 van een kwartier of langer. Het is de A2 naar Bos-Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel. Ongeluk gebeurt daar, kwartier extra reistijd. En Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, daar zit je op 24 minuten. Je luistert met Joe, goedemorgen. Ik heb een van de meest bekendste hits uit de jaren 80, denk ik wel. Ik ga even 1 zin noemen en meteen weet je welk liedje dat het is. Het is namelijk Guilty Feet Has Got No Rhythm.
13: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: Ja, bakkie. Ja, dat is een makkie. Rod Stewart komt eraan. Do You Think I'm Sexy? Maar eerst het liedje waar het over gaat.

Current, 81 inmiddels, hè. Still going strong. Al heb ik me laten vertellen dat hij een speciale versie van het liedje aan het schrijven is. Voor als hij in een verzorgingshuis terechtkomt. If you want my body, heeft hij veranderd in If you wash my body. Don't you think I'm sexy, hoorde je bij Joe. Oh, man, man, man. Net 11 uur geweest, hangt nou al seks in de lucht. Hier, heb je er nog zo een. Eén met de meest sexy saxdeuntjes aller tijden. Met een van de meest mysterieuze zangeressen ooit. Het liedje dat klinkt alsof je de Horecava combineert met de Kama Sutra beurs. Weet je, als een nummer naar dure parfum, leren auto's, stoelen en een hotelbar om 11:30 's avonds, klinkt ze deze wel.

Gang. Power Ballad is een gemiste kans. Lekker zo'n knoepert van een Power Ballad, waarbij je je stuur of je tafel kapot slaat tijdens het refrein. Hè? Waarbij je rode knokkels krijgt van de ballen van je vuisten. Wat een lekker liedje is dat. Hard and Alone bij Joe. Waar je best hoort uit de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Daniel.

0: lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Met zo'n liedje uit de jaren 80 dat je meteen meeneemt naar een warme zomeravond. De zon is net onder, maar het feest begint pas.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Goedemorgen, je luistert Joe, de verkeersinformatie van Flitsmeister. Drie vertragingen van een kwartier of langer. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Ongeluk gebeurt daar. 25 minuten extra. A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Valburg. 35 minuten. En de A76 als je rijdt van Geleen naar Keulen.

0: gebeuren tussen Kunnenberg en Duitsland. De grens daar. Grenscontrole, we dicht daar. Vertraging 20 minuten.
1: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Ik heb Aerosmith voor je. I don't want to miss a thing. Maar eerst die lekkere 80s hit van The Barge.

mooiste liedjes uit de 90's die je meeneemt. Naar de sterren en verder. Want het gaat over de ruimte. Komt uit de film Armageddon. Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing. Bij Joe met het lekkerste uit de jaren 80. Zometeen om 12 uur tijdens je pauze. Dan start de Joe 80's Lunch. Wil je nog iets horen? Het menu staat nog niet helemaal vast. Hè? Dus geef je favoriete 80's door via de Joe-app. Krijg je nu Wamaka Wamaka. Teardrops. Drops.

0: allemaal lekkere liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Dat is wat je krijgt als je luistert naar Joe. Gisteravond heb ik samen met mijn vriendin onder andere het spelletje 30 Seconds gespeeld. Dan krijg je zo'n kaartje met namen en zo erop, moet je allemaal uitleggen. Nou, je gaat zelf maar even mee. Ze kwam met deze.
1: Ik heb meegedaan met Songfestival.
0: Ja, Songfestival.
1: Het is een rockchick.
0: Songfestival, rockchick. Antwoord zo na Eric Carmen.

0: tijdje de Insta van Anouk nog gevolgd de laatste tijd. Onze Haagse rock bitch is bezig met haar 16e studioalbum. Het is alleen een dikke vette maar. Ze schrijft dat het wel eens haar allerlaatste album kan zijn. Want ze zegt, ik draaide de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums. Dus mocht ik ooit nog een album willen maken, dan moet ik dat op een andere manier moeten doen. Bijvoorbeeld dat de mensen die mij volgen en nog nieuwe muziek willen horen, even geld overmaken. Huh? Ik weet het niet hoor. Ik heb dat één keer gedaan bij Marktplaats. Ik wacht nog steeds op mijn PlayStation. Straks krijgen we van Anouk allemaal een tikkie van 2 tientjes. Alvast bedankt voor de gitaarsolo. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen. Zo direct na 12 uur, Joe 80's Lunch. Alleen maar hits uit de jaren 80. En dat start allemaal direct na het nieuws van 12 uur met Alain. Goedemorgen nog, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Ik ga het zo hebben over het WK voetbal. Want de rel tussen België en Amerika is nog lang niet voorbij.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja. Van Jumbo.
14: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
17: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
18: dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Daar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
20: 18 plus, speelbewust.
21: Ja.
22: Echt serieus?
21: Oh,
22: wat een geld.
21: 18.000, godverdikke me.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
25: Zijn we er al.
24: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
25: Kampioenen!
24: En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
24: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is 12 uur en een nu.nl nieuws krijg je van Elena Altena. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een emotionele middag in de Brabantse Veghel. Daar is zometeen een herdenkingsbijeenkomst voor de twee jongens van 15 die gisteren om het leven zijn gekomen. De twee zaten in een auto die tegen een boom botste. Op de school van de jongens is zometeen een herdenking. Het verdriet is groot, ook bij de familie, zegt ze bij Hart van Nederland.
19: Het kwam heel hard aan natuurlijk. Ik heb geen woorden ervoor. Voor die andere jongen ook, het is zo erg.
26: Ja, het is gewoon moeilijk. Heel moeilijk te bevatten wat er is gebeurd.
4: De politie doet nog onderzoek. Dan dat andere zware ongeluk in Limburg gisteren. De twee mannen die daarbij zwaar gewond zijn geraakt... liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt L1. Het ongeluk was in Heibloem. Een auto reed tegen een boom. 4 andere mensen die in die auto zaten kwamen om het leven. Een van hen is John Nouwe. Hij deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. Dan naar Frankrijk. Daar zijn ondanks de grote bosbranden... de meeste wegen langs de Middellandse Zee gewoon open. Dat zegt de ANWB. Vakantieverkeer dat van Frankrijk naar Spanje rijdt... heeft weinig last van de bosbranden. Toch adviseert de ANWB wel...
27: Volg de verkeersinformatie, want het kan ook zo zijn... dat op het laatste moment wel een snelweg op jouw route is afgesloten.
4: Vanwege de natuurbranden zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Dan het WK voetbal. De rel tussen België en Amerika is nog lang niet voorbij. Beide landen spelen komende nacht tegen elkaar... en bij Amerika was een speler geschorst... totdat president Trump de telefoon pakte... en volgens Amerikaanse media hoogst persoonlijk de FIFA heeft opgebeld. Daarna is de schorsing opeens omgezet in een voorwaardelijke straf. Onbegrijpelijk, zegt België. Het land heeft officieel beroep aangetekend. Het weer van Weerplaza, bewolkt in het noorden, zonnig in het zuiden. De temperatuur ligt vandaag tussen de 19 en 28 graden.
3: Dankjewel, Alain. En dan de verkeersinformatie bij Joe. Dus even kijken wat de situatie is op dit moment. Actueel langer dan 10 minuten. Dan hebben we het over de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Grijshoort en Valburg. 50 minuten extra reistijd. En de A76 grenscontrole tussen Geleen en Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland is de weg daar ook dicht nu op dit moment. Vertraging is een kwartier.
28: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
3: Smakelijk eten, hits uit de jaren 80 op het menu... met de favoriet van Irene als appetizer. Het zijn de Jacksons. Can you feel

0: Het WK voetbal krijgt er toch ineens een heel ander verhaal, hè, over de winner takes it all. Het gaat vaak niet om de beste blijkbaar, maar om wie je kent. Donald Trump, gewoon een telefoontje gebleven naar de FIFA.
1: Nee, sorry. Nee, tuurlijk, geen probleem. Moet de Verenigde Staten winnen? Oké, we kijken ernaar.
0: Bravo, misschien wel de mooiste achterfinale op het WK. Mooi potje, de Iberische derby, Portugal-Spanje. Ronaldo tegen Jamal, oud tegen nieuw. Oh, dat gaat vuurwerk opleveren. Lekker. Zin in, vanavond om 9 uur. Extra voetballiedje komt er ook aan. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Wang Chang, Dance All Days met Joe.

Hey, dit is Joe. De liefde voor de 70s, 80s en 90s. Alison Moyet hoorde je in de 80s lunch. Met het ultieme wij tegen de wereldverhaal. Bruce Springsteen schreef namelijk dit liedje over zijn eigen zusje. Ze was pas 17. Raakte onverwacht zwanger. Moest hals over kop volwassen worden. Terwijl het geld op was. En alle dromen in de ijskast moesten. Klinkt zwaar, maar is eigenlijk de ultieme relatie-inspiratie. Inmiddels zijn ze decennia verder en nog steeds dolgelukkig bij elkaar. Ze hebben het gewoon geflikt samen, dus vergeet de perfecte relaties op Instagram. Dit is echte liefde. Samen de storm trotseren en winnen. The River.

0: Brothers by Joe, The River. We hebben het lekkerste uit de jaren 80 tot 1 uur. De Joe 80's Lunch. Even een klein songtekstquizje. Ik vind het altijd zelf leuk. Mag je even raden welk liedje het is? Ben benieuwd of je het weet. Zet maar in de Joe-app. Liedje begint met... Who's that gigolo on the street? With his hands in his pockets and his crocodile-style feet. Komt er zo aan.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg.

0: Karwei, maak het mooier.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe! Geeft ruimte.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Yo, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee vertragingen. Flinke ook A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 20 minuten. En de A50 rijd je van Arnhem naar Os. Hou rekening met een uur extra reistijd tussen Grijshoort en Valburg.
5: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
6: Ja, dit is wel maandag. Bijna weekend.
4: Lekker die positieve sfeer erin met de Buffalo Stance. Zo, Nelly Cherry naar Tina Turner.

Tina Turner met jou, een private dancer. Ken het op social media dat ik was x jaar oud toen ik ontdekte dat? Zo, ik heb hier eentje gevonden. Echt serieus, ik verbaas me er zelf over. Ik dacht even iets heel leuks te doen met de tekst van het volgende liedje. Dat ik zei, die ga je zo horen. En ik zie die tekst, want ik ben hem gaan opzoeken. En ik dacht, ik heb al die jaren, vanaf het moment dat het liedje uitkwam... Wanneer was dat? 1989 of zo. Zing ik het al verkeerd. En met mij velen. Want Buffalo Chance, Buffalo Stance is dat. Nene Cherry is... begint met Who's that gigolo on the street with his hands in his pockets and his... Nou, wat komt er dan? Ik dacht altijd Crocodile Feet, maar dat is helemaal niet. Het gaat over Sonny Crockett van Miami Vice. De Crockett-style feet.

0: De jaren vliegen voorbij. De spullen verdwijnen. De drukte verstomt, maar vriendschap, liefde en herinneringen blijven. Precies waar het liedje over gaat. Geen schreeuwerige levensles, maar een stille. Uiteindelijk zijn niet de successen die tellen, maar de mensen die je hebt geraakt. En als later iemand zegt, dat was een vriend van mij, dan heb je misschien wel het mooiste bereikt. Met die Alan Parsons Project, when you're old and wise.
1: Friendly reminder, it doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
0: Ja, bezoek bijvoorbeeld eens af en toe een concert. Bijvoorbeeld van Nena. Als je dan live wil zien, moet je snel zijn. Lijkt ver weg, maar in oktober staat ze 2 avonden in Groningen. 26 oktober, uitverkocht, maar voor de 27e zijn nog een paar tickets. 50 piek, en wil je die? Schiet op, hè, want ze raast nog steeds als een jonge godin over het podium. Heeft echt een waanzinnige band. En leuk is, haar dochter zingt ook mee. Ja, hoppakee, naar die ticketshop. Je hoort er, bij Joe. Dit is Nena met de 99 Luftballons.

0: Bij Joe met het lekkerste. Met de 70s, 80s en 90s. Zo ik met Edwin Noorlander. En eerst nog het nieuws, dat krijg je van Alain. Goedemiddag, Alain.
1: Ja, goedemiddag. Worden auto's die te hard rijden in de toekomst automatisch afgeremd? Daar vertel ik zo meer over.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
10: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: eboekhouden.nl.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl.
6: Nu bij Dirk, Dreft wasverzachter. €2,99, prachtaanbieding.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Als je Vodafone Mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: 8 is bijna 1 uur. Het nu.nl nieuws. Alleen Altena.
1: Goedemiddag. Er is meer bekend over de twee Brabantse jongens van 15... die gisteren omkwamen bij een auto-ongeluk. Ze reden in de auto van een familielid, dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde gisteren in het dorpje Zeeland. De twee jongens knalden tegen een boom. Op hun school is vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt voor het plannen van een aanslag op hun school via social media. Het gebeurde vorige maand al, maar het is nu pas bekendgemaakt. Het Belgische Openbaar Ministerie vertelt meer.
2: In een groep op TikTok zouden er bedreigingen worden geuit met onder andere brandstichting en een aanval met chemische stoffen. Er werd ook gerefereerd naar school shootings en andere extremistische groeperingen.
1: De verdachten zijn allemaal leerlingen. Hoe oud ze zijn is niet bekend. Ga je naar Frankrijk, luister dan goed naar de hulpdiensten. Met die oproep komt de Franse president Macron. In Frankrijk zijn in het zuiden grote bosbranden uitgebroken. Ook de ANWB heeft tips mocht je die kant op gaan.
3: Je moet sowieso van tevoren even checken bij je accommodatie, je camping of je hotel, of het laatste stukje te doen is. Want dat zijn mensen die lokaal zijn bekend. En vraag even of je camping bereikbaar is.
1: Meer dan 10.000 mensen in Frankrijk zijn geëvacueerd. En auto's die te hard rijden moeten automatisch afgeremd kunnen worden. De Europese Commissie onderzoekt of dat mogelijk is, schrijft het AD. Het idee is dat in nieuwe auto's een systeem komt dat automatisch kan ingrijpen als je te hard rijdt. Het systeem zou er in 2030 moeten zijn. Het weer van Weerplaza, bewolkt in het noorden, zonnig in het zuiden. De temperatuur ligt vandaag tussen de 19 en 28 graden.
0: Dankjewel, dan het jouw verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A2, Maastricht Noord naar Eindhoven tussen Marhees en Leenderheide, de Randweg en 2, 28 minuten. En de A6, Lelystad-Muiden tussen Almerestad West en Muidenberg, daar 23 minuten extra. Er zijn nog 26 andere vertragingen. Daar heb je max een kwartier vertraging in.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, klokslag 1 uur. Welkom, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Gary Beverty, hoor je zo. En hier is

De zomer vier je met Joe en Enrique Iglesias en Baila Mos. Gisteren op tv een interview met een vrouw die ik zo meteen voor je heb. Interview dat Graham Norton met haar had. Gaat over haar nieuwe album, maar er worden ook allerlei andere leuke dingetjes aangehaald. Zo vertelde ze in dat interview dat ze, toen ze begon met zingen, heel graag één liedje op de radio wilde hebben, want daarmee zou ze dan de huur kunnen betalen. Nou, moet je kijken waar ze nu staat. Veel meer dan één hitje op de radio. Ik heb het over Madonna, de Queen of Pop. Material Girl komt eraan. Wil je trouwens het hele interview zien, dan kun je dat even checken op NPO Start. Je hoort haar na Dire Straits. Dit is The Walk of Life bij Joe.

Madonna en Material Girl. Boyne Sisters en Fire zometeen. Daarover gesproken, mocht je binnenkort in de auto stappen op weg naar je vakantieadresje in bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje, zijn waarschuwingen uitgegaan om goed op te letten vanwege de vele bosbranden die daar nu zijn. Ellen die zei het al even in het nieuws. Het advies is, mocht je de aankomende dagen op vakantie gaan, de camping of het hotel waar je zit even te checken of daar alles wel echt oké is, omdat de mensen daar wel beter weten of de wegen bijvoorbeeld allemaal begaanbaar zijn. En hopelijk denken ze dan meer aan jouw veiligheid dan aan hun eigen portemonnee, hè? Fijne vakantie. Zometeen PhD bij Joe en eerst de Pointer Sisters en Fire. I'm

Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En zometeen gaan we jouw muziekkennis weer even testen. Want een nieuwe editie van de Joe Hitquiz komt eraan. Je krijgt 3 hits te horen. En de vraag is steeds, komt het liedje dat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s? Nieuwste hits, dan kun je winnen. Battle of the Generations heet die. En vertel me eventjes uit welk decennium deze komt als je mee wilt doen. It's a celebration. Cool and the Gang is in de jaren 70, 80 of 90. Laat maar weten in de Joe-app. Je gaat deze

0: 2,79. Lidl.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Hey Remo! Je verlaagt je energierekening met een Remo wateronthouder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Hey,
9: Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
13: Bij Euro.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden... voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Kom ook

0: in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
2: Het is 3 minuten over 1:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Tussen Budel en Leenderheide, de Randweg N2, 53 minuten. Botsing om de A6, Lelystad-Muiden tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg, 38 minuten. En A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Maasbrug, 23 minuten. 24 andere vertragingen nog. Als je daarin staat, dan heb je maximaal 20 minuten extra reistijd. Goeie reis.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: En een nieuwe ronde van de Joe Hitquiz spelen we over exact 7 minuten. Ook Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Nou, cool. And the gang. This is Celebration.

0: Phil Collins, I wish it would rain down bij Joe. Zometeen Eros Ramazzotti en ook de Village People komen eraan. En de YMCA.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Speel ik vanmiddag met André, 54 uit Burgum. André, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Is dat een Burgum in Friesland waar jij woont?
2: Dat klopt.
0: Kijk eens. En heb je een lekker weekend gehad, André?
2: Ja hoor.
0: Wat heb je gedaan?
2: Even op pad geweest met mijn dochter. En ja, verder lekker gerelaxed na weer een drukke week.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En wat heb je met je dochter gedaan precies?
2: We zijn even bij een openluchtfestival geweest.
0: Oké, okay, leuk. En waren daar nog bekende artiesten?
2: Nou, er waren niet echt artiesten. Dat waren allemaal van die mensen die verkleed zijn. Dus,
0: geen muziek?
2: Nee, er was wel muziek, maar het ging meer over mensen die in allerlei
0: andere gedaantes zich hadden. Ja, nou, ik snap het helemaal. Oké, André, nou goed, we gaan het nu wel over muziek hebben, want ik hoop wel dat je daar wat mee hebt voor de Joe Hit Quiz.
2: Ja hoor.
0: Mooi, want er ligt wel wat voor je klaar. Namelijk het nieuwste spel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Dat kun je winnen als je zometeen de drie hits goed hebt. Drie fragmenten krijg je te horen. 5 seconden dan steeds om te zeggen of het uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: We doen ons best.
0: De eerste opgave. Is dit 70s, 80s of 90s? If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Wat denk je ervan, André? Wat zei je?
2: De 90s.
0: De 90s, zeg jij. Ja, dat was best een makkie. De Spice Girls hoorden we Wannabe 1996. De volgende. I'm
2: nobody,
0: ook de 90s. Ook de 90s hoorden Anouk. Uit Nederland gewoon. Nobody's Wife. Het jaar is 1997, inderdaad. Nou, je gaat als een raket. Ik heb er nog eentje voor je. Heb je deze goed? Dan ben jij vlekkeloos door de Joe Hit Quiz heen gekomen. Dus laten we hopen dat het lukt. Dit is jouw allerlaatste, André. Hello.
2: Is it me you're looking for?
0: 80's, zeg jij. Heel beheerst en ook best wel zelfverzekerd, heb ik het idee. Volgens mij ben je heel overtuigd van je 80's, toch?
2: Ik ga ervan uit. Ik dacht dat dat inderdaad uit de jaren 80 was.
0: Ja, nee joh, ik ga je ook niet langer in spanning houden. Gefeliciteerd! Lekker! 1984 hoorde bij Hello van Lionel Richie. Betekent dat jij de nieuwste hitster krijgt, de editie Battle of the Generations. Heel veel spelplezier, André.
2: Super, hartstikke bedankt.
0: Komt ZSM je kant op. Ik wens je nog een mooie dag vandaag.
2: Nou, jullie ook en goede uitzending. Bedankt.
0: Merci, merci, merci. Morgen doen we weer een nieuwe Joe Hit Quiz. En denk je dat je dit net als André vlekkeloos kan? Geef jezelf dan op. Iets voor 2:30, dan hoor je de opgave van de dag, de oefenopgave. En daarmee kun je jezelf kwalificeren voor het spel. Ik ga Lionel Richie later vanmiddag draaien. Eerst de Eros.

0: eventjes naar beneden. Dat was hem, de YMCA, Jorden, de Village People bij Joe. Het nieuws van 2 uur onderweg. Alain, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wie wordt onze nieuwe bondscoach? Nou, de KNVB is al in gesprek met een grote naam.
0: Oh, spannend. Wie dat is, hoor je over een paar minuutjes. En de hits, nou, hij zat net in de hitquiz. Goed geraden door André Lionel Richie. Hello uit de 80's komt eraan. En ook Leo Sayer en Eternal, ga je horen.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Voor jij kunt besparen.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Dit is jou. 2 voor 2, goedemiddag. Nu VNL Nieuws aangeschoven. Hélène Altena,
15: goedemiddag. Steeds meer reacties op de voetbalrel op het WK. Bij Amerika was een speler geschorst na een rode kaart... maar hij mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. En dat zou komen door een belletje van president Trump naar de FIFA. Fans en analisten noemen het ongelooflijk. En de UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, zegt dat er een grens is overschreden. Ook onze sportverslaggever Riepke Bakker snapt er niks van.
16: Het is een schande dat dit gebeurt. Er wordt hier een uitzondering gemaakt voor het gastland en voor president Trump. En dat mag nooit. Voor iedereen in het voetbal moeten dezelfde regels gelden. Stel dat de Amerikanen vanavond winnen en Bellingham scoort... dan is het al helemaal een dieptepunt in de WK-historie.
15: België, het land waar Amerika vannacht dus tegen speelt, is woedend. Ze zijn in beroep gegaan. De twee Brabantse jongens van 15 die gisteren omkwamen bij een auto-ongeluk... reden in de auto van een familielid. Dat bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde in het dorpje Zeeland. De twee jongens knalden tegen een boom. Op hun school is vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst. Dan naar Sri Lanka. Daar zijn zeker 25 mensen omgekomen bij een opstand in een gevangenis. Ook raakten zo'n 100 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel gevangenen als gevangenispersoneel. De reden van de opstand is nog onduidelijk. En Arne Slot is in gesprek met de KNVB... om de nieuwe bondscoach van Oranje te worden. Dat melden Duitse media. Er zouden zelfs al meerdere gesprekken zijn geweest. Toch heeft de KNVB ook nog andere kandidaten. En één naam die door veel voetbalfans wordt genoemd... is die van PSV-trainer Peter Bos. Maar hij wil er tegenover ESPN niks over zeggen.
17: Ja, maar die vraag kan ik niet beantwoorden. Die ga ik niet beantwoorden.
18: Je kan hem niet beantwoorden, waarom niet?
17: Omdat ik gewoon daar totaal niks van af heb.
15: Nou, Oranje is op zoek naar een nieuwe bondscoach... omdat Ronald Koeman is opgestapt. Het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. 19 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
14: En het is een drukke maandagmiddag op de Nederlandse wegen. 30 vertragingen, de meeste files zijn onder de 20 minuten. Er is er eentje net 21 minuten, dat is de A2. Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Wildenberg en Valkenswaard. En dat komt door een kapotte auto.
0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
14: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Eternal and I Wanna Be The Only One. Zo verder Leo Sayer. Nou, hello van Lionel Richie.

Leo Sayer en Thunder in My Heart bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. En vanavond en vannacht wordt een spannende nacht en avond weer op het WK voetbal. Vanavond een wedstrijd die bijna voelt als een finale. Portugal-Spanje, die is om 9 uur. En ja, Nederland ligt eruit. Dus we kunnen onder andere voor onze zuiderbuurtjes zijn. De Belgen, die zitten uiteraard nog steeds in het WK. En vannacht spelen zij om 2 uur tegen de Verenigde Staten. Ja, je hoorde net in het nieuws dat er is best wel een hoop gedoe. Hè? Trump heeft zich helemaal bemoeid met die wedstrijd nu. Dus we zijn nu nog meer voor België geworden. Hè? Vannacht is die pot om 2 uur. Belinda Carlisle, zometeen bij Joe.

Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth bij Joe. Even een nieuwtje vers van de pers. Volgend jaar is het op 27 april uiteraard weer Koningsdag. En elk jaar gaat onze koninklijke familie ergens naartoe op Koningsdag. Dit jaar waren ze in Friesland, in Dokkum. En volgend jaar iets minder hoog, iets lager zitten ze dan. In Lelystad, ja, dat komt net binnen. Dus Flevoland, gefeliciteerd. 27 april, Koningsdag met Willem-Alexander, Maxima en de kids... is volgend jaar in Lelystad. De hit van Joe, Soul Asylum, Runaway Train, na No Woman No Cry, Bob Marley en The Wailers.

0: Soul Asylum en Runaway Train op je hopelijk lekkere maandagmiddag. Welkom bij Joe. Deze hele week zijn allerlei concerten in de tuin van Paleis Soestdijk. Royal Park Live is dat. En vanavond is daar niemand minder dan Tom Jones, een levende legende. Misschien ga je er wel naartoe, heel veel plezier. Is er een liedje van Tom Jones dat ik even voor je kan draaien nu als een kleine warming-up voor dat concert vanavond? Laat maar weten. De Joe-app staat voor je open. Dus welke hit van Tom Jones moet ik als warming-up voor dat concert vanavond in de tuin van Paleis Soestdijk even voor je draaien? Wees welkom in de app. Zometeen dus een liedje van Tom Jones. En verder komt Survivor eraan en ook John Travolta en Olivia Newton-John. En You're the One That I Want.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Kies voor Graan, met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: is goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Nu bij Dirk, Eru smeerkaas of cheddar, €0,99. Doen toch?
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: 1 minuut over 2:30. Even een blik werpen op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 43 vertragingen. De files van een kwartier of langer krijg je nu. De A6, Lelystad-Muiden tussen Almere-Stad-West en Muidenberg. Daar is een botsing geweest. Net 42 minuten extra. A50 Arnhem-Oss tussen de Tacitusbrug en de Maasbrug. Daar 17 minuten. En de A59 Oss-Zonzeel tussen Vlijmen en Drunen-West. Kapot voertuig. 6 kilometer aansluiten. 27 minuten.
12: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: En Tom Jones is in het land. Vanavond treedt hij op. Welk liedje van Tom Jones wil je zo meteen horen? Laat even weten via de app. Eerst Survivor. Dit is The Eye of the Tiger.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind bij Joe. Vanavond in de tuin van Paleis Soestdijk. Het paleis waar Juliana en Bernard al die jaren gelukkig hebben gewoond. Er is een optreden van Tom Jones vanavond. En als je daar naartoe gaat, ontzettend veel plezier. Ik vroeg je net welk liedje van Tom Jones moet ik draaien. Nou, ik kreeg bijvoorbeeld dit appje van Kevin.
1: Ik wil graag Tom Jones met Sexbomb voor mijn ouders. Die gaan er naartoe. Hoi, hoi, Kevin.
0: Oké, nou, dat is een goede reden natuurlijk om deze te horen. Verder appjes van Gijs, Trudy, Aniek, Leo. Leo zegt ook, ik ga er vanavond naartoe. Het zou mij wel helemaal in de stemming brengen om Sexbomb te horen. Nou, dat is inderdaad ook het liedje geworden wat ik het meest in de app voorbij zag komen. Hier is

Rockhelden uit Den Haag. Onze eigen golden earring. When the lady smiles bij Joe. Tijd voor een nieuwe 3 na 3. Kritische zin. Daarin zitten 3 hits verstopt. En dat zijn de 3 liedjes die je zo meteen na het nieuws van 3 krijgt. Leuk als je even appt als jij denkt te weten welke hits het zijn. Als jij de zin hebt opgelost. De zin voor vandaag is: hoe gaat het nou met je na die nachtelijke koorts die je had in de zomer van dat Kamasutra-standje? Dus hoe gaat het nou met je na die nachtelijke koorts die je had in de zomer van dat Kamasutra-standje? Welke hits uit de jaren 70, 80 en 90 zitten in deze zin? App er kan in de app van Joe. Je hoort ze zo. En dit is Billy Joe en Honesty.

0: Billy Joel en Honesty bij Joe. Het nieuws van 3 uur zometeen. Alain, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het houdt maar niet op. De voetbalrel die nu bezig is op het WK en over de hele wereld stromen de reacties binnen. De
0: 3 na 3. En direct na dat nieuws krijg je de 3 na 3. 3 liedjes op een rij en die zitten alvast verstopt in een cryptische zin. Kijken of jij ze weet te raden. De Joe-app staat voor jouw antwoord open. De zin vandaag is: hoe gaat het nou met je na die nachtelijke koorts die je had in de zomer van dat Kamasutra-standje? Dus hoe gaat het nou met je na die nachtelijke koorts die je had in de zomer van dat Kamasutra-standje? Welke liedjes zijn het? Je kunt appen, de Joe-app staat open.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 1,70. Lidl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond.
4: Kijk.
3: Waar letters ineens zenuwslopend worden. Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
5: Goeie.
3: En dat was buiten de tijd, helaas.
5: Nou, jammer.
3: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: De Alphabattle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.

0: makkelijk retour.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
0: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer.
8: Here we go.
7: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night.
7: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja?
18: Serieus?
17: Oh,
18: wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
22: Ja, laatste kans.
21: Nog één keer brullende motoren.
22: Ja,
21: dit mag je niet missen.
22: Oh.
21: Daar moet je bij zijn.
22: Naar binnen.
21: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
22: Ja.
21: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
23: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Goedemiddag, 1 over 3 nu.nl nieuws met Alain Altenaam.
25: Goedemiddag. Waar vieren we volgend jaar Koningsdag? Nou, op die vraag is nu antwoord. Koning Willem-Alexander en zijn familie zijn volgend jaar in Flevoland. Koningsdag wordt namelijk gevierd in Lelystad. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag in Flevoland viert. En het wordt een bijzondere editie, want Willem-Alexander wordt namelijk 60 jaar. Dan naar het zware ongeluk in Limburg gisteren. De twee mannen die daarbij zwaar gewond zijn geraakt liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat meldt L1. Het ongeluk was in Heibloem. Een auto reed tegen een boom. 4 andere mensen die in die auto zaten kwamen om het leven. Dan naar Frankrijk. Dat land heeft nog altijd te maken met heftige bosbranden in het zuiden. En de EU schiet nu te hulp. 4 blusvliegtuigen gaan die kant op om het vuur te helpen bestrijden. Vanwege de natuurbranden zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En dan het WK voetbal. Over de hele wereld wordt gepraat over de voetbalrel die bezig is.
26: Bad, bad, bad, bad, bad decision.
25: Ja, dit is een van de vele reacties op de schorsing van een Amerikaanse speler die is teruggedraaid. Een speler van Amerika die rood had gekregen mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. En dat zou komen door een belletje van president Trump naar de FIFA. En dus zijn ook de fans van België boos, horen we bij VRT.
27: Schandalig, als er een reglement is, is er een reglement. En dat moet gevolgd worden en niet in één keer plots veranderen.
28: Rood is rood, dat een lichte fout is of niet. Maar politiek in Amerika, als het met sport wordt verweven, dan is het een heel erge zaak voor het sport.
25: Nou, België is naar de rechter gestapt, die kijkt er nu naar. Veel tijd heeft hij alleen niet, want vannacht spelen België en Amerika al tegen elkaar. Het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. 19 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. En morgen hetzelfde als vandaag.
24: Thanks Alain. Joe, verkeer dan door Flitsmeis. Het is hartstikke druk op de weg. Dit zijn de meest opvallende files voor nu. De A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Maarhezen 22. A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Haven en Hollandse Brug 36. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Douw en Arkel 21. Op de A16 ligt wat op de weg in de richting Breda bij de Moerdijkbrug is dat. Vanaf Dordrecht Centrum een half uur. En een kapot voertuig nog op de A73. Zorgt voor de langste file voor nu. Dat is Maasbracht-Nijmegen tussen het Vonderen en Linnen. Maar liefst 46 minuten. Sterkte daar.
0: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: De drie na drie.
24: Een cryptische zin waarin de drie hits verstopt zitten die je na drieën op de radio krijgt hier bij Joe. Dat is de 3 na 3, ook vandaag uiteraard weer. En Yvette, vond je hem een beetje te doen?
2: Nee, die was wel goed te doen.
24: Goed te doen, oké. Okay, nou, de zin nog even één keer. Hoe gaat het nou met je na die nachtelijke koorts die je had in de zomer van dat Kamasutra-standje? Welke liedjes heb jij gevonden?
2: How Do You Do? Night Fever en The Summer of 69.
24: Natuurlijk hè, 69, dat Kamasutra-standje, hartstikke leuk. Gefeliciteerd, welke van de drie kijk je het meest naar uit? Welke wil je het liefst horen?
2: The Summer of 69.
24: Gaan we daar lekker mee beginnen. Ik ga ze alle drie draaien, mooie maandag verder.
2: Is goed, dankjewel.

0: Roxette en How Do You Do. Morgenochtend tussen 6 en 10. Een nieuwe Koen en Sander show. De ochtendshow van Joe. En elke ochtend even na 6:30 spelen zij de beroepentest. Jouw beroep kan dan een keertje in de spotlight staan. Is de bedoeling dat het geraden wordt. En morgen staat het beroep van Merel centraal. Ze is 48, komt uit Baren en ze heeft alvast een hint achtergelaten.
1: Mijn werk gaat van het begin helemaal tot aan het eind.
0: Mijn werk gaat van het begin helemaal tot het eind. Nou, meeraden kan morgen even na 6:30 nieuwe beroepentest in de Koen en Sander Show.

Carly Simon en You're So Vain bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. 6 juli vandaag. Hij geeft vandaag even iemand een extra kus. Het is Wereldkusdag. Ja, elk jaar op 6 juli. Even stilstaan dan bij de positieve impact die een kus kan hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de persoon die hem ontvangt. Volgens mij hoeft het niet met een tong trouwens. Je kan ook gewoon een collega naast je even 3 dikke zoenen geven. Of je geeft je hond een kus. En die geeft je vast een heerlijke labber terug. Toepasselijk liedje, Kiss. Dit is Prince.

0: Kom op, Joe, you're the kiss. Ik vertel je zo meteen of je goed zit met je zomervakantie. Ja, of je genoeg vrije dagen hebt genomen, want er is een nieuw onderzoek gedaan. En er is een minimaal aantal dagen dat je vrij moet nemen om weer helemaal opgeladen op je werk te verschijnen. Ik vertel je zo meteen hoeveel dagen dat zijn en ook Ace of Base, Cindy Lauper.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen...

0: 70. Lidl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Mam, waar is mijn zwembad?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Het is 3:30. De middagspits is al behoorlijk aan de gang. 60 files. Dit zijn de 4 langste voor nu. De A2 Maarsen en Bos tussen Oude Rijn en Vianen. Parallelbaan 27 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 28 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Numansdorp. Daar 25. En de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer. 26 minuten.
19: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
18: Ja, hoeveel vrije dagen moet je deze zomer nemen om weer opgeladen op je werk te komen daarna? Je hoort het zo meteen. Na Ace of Base. En eerst Cyndi Lauper.

Alleen het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joey, you're the ace of base met All That She Wants. Regio Noord is inmiddels lekker begonnen aan de zomervakantie 2026. Misschien ben jij binnenkort ook aan de beurt om op vakantie te gaan. Als je er eentje gepland hebt staan, dan wil je wel zeker weten dat je uitgerust weer terugkomt van vakantie. Nou weet je dat nooit helemaal zeker, maar als je minder dan 14 dagen vrij hebt genomen, dan is de kans best klein. Nieuw onderzoek gedaan en mensen die werken hebben eigenlijk 2 weken vakantie nodig om helemaal uitgerust weer terug te keren. Dus mocht je minder dan 2 weken vrij hebben, wellicht kan je nog om wat extra vrije dagen vragen bij je baas. Hè? Kan je misschien even inchecken in Hotel California een paar dagjes om uit te rusten. De Eagles, so, nah, you're a friend of mine.

0: Hey Joe, het nieuws van meteen van 4 uur. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen het WK voetbal onder andere. De soap rond het omzetten van een schorsing van een speler van de VS naar een voorwaardelijke straf. Die soap die gaat maar door en door en door.
0: En de radio is een half uur van jou. Heb jij een liedje nodig? Wat wil je horen zometeen? Titel en artiest kun je laten weten via de app van Joe. Kan Kai hem zometeen voor je draaien in de 4 uur middagboost. En de Weather Girls komen er sowieso aan met It's Raining Man.
2: So, what is it about him? Boy, got a barbecue on.
3: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Odido. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf 239 euro per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
18: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
20: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
21: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
20: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
22: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
23: iWish. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende

0: 1,79. Lidl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juni.

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20%

0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is jou.
3: De 4 uur middagboost naar het nieuws van 4 uur met Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Er gaat niets veranderen. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt een beroep van de Belgische voetbalbond over een zaak rond een Amerikaanse speler op voorhand niet in behandeling te nemen. Het is het zoveelste vervolg in een enorme voetbalrel. Bij Amerika was namelijk een speler geschorst naar een rode kaart, maar hij mag vannacht toch meedoen in de wedstrijd tegen België. En dat zou mogelijk komen dankzij een telefoontje van president Trump naar de FIFA. Naar eigen land. Een farmaceutisch bedrijf in de Brabantse Zevenberg is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In de machine was kortsluiting ontstaan waarna stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Blije reacties. In Lelystad nu bekend is geworden dat daar volgend jaar Koningsdag wordt gevierd. De burgemeester noemt het een prachtige beloning voor alle inwoners. Het is voor het eerst dat koning Willem-Alexander en zijn familie naar Flevoland gaan om daar Koningsdag te vieren. En voetbal, het Nederlands elftal. Arne Slot is in gesprek met de KNVB om de nieuwe bondscoach te worden van Oranje, melden Duitse media. Er zouden al meerdere gesprekken zijn geweest. Sportverslaggever Riepke Bakker kan zich goed voorstellen dat Arne Slot geïnteresseerd is.
5: Arne Slot heeft zeer succesvolle jaren achter de rug. Hij werd kampioen met Feyenoord, hij werd kampioen met Liverpool. Maar het waren ook hele hectische jaren. En daarom zou deze baan misschien wel ideaal voor hem zijn. Want bij Oranje werkt hij nog steeds in de absolute top. Maar het is wel iets rustiger. Het gaat om ongeveer 10 tot 15 interlands per jaar.
4: Het weer van Weerplaza, zon en wolken. 19 graden in het noorden, 28 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zon en wolken en dan 22 tot 28 graden.
3: Dit is de middagshow bij Joe. Goed dat je er bent. Waar je elke dag om 4 uur wordt getrakteerd op de 4 uur middagboost. Vol muziek waar je energie van krijgt.
6: Dit is Joe met Kai Merckx.
3: En we zijn weer van de goal! Goed dat je er bent! Zou het noorden er nog zijn? Want die hebben natuurlijk lekker vakantie.
4: Die hebben vakantie. En daar is het volgens mij 22 graden.
3: Daar is het 22 graden. Heerlijk. Ja. Uitstekende temperatuur. Ook daar gewoon naar de radio te luisteren. En je kunt Joe overal luisteren. Ook in het buitenland met de app van Joe. Dus zorg dat je hem hebt. Kun je ook laten weten welk nummer je wil horen in de 4 uur middagboost. Want deze middagshow is voor jong en oud. En daar is Abel even het schoolvoorbeeld van.
7: Hallo, ik ben Abel. Ik hou heel erg van It's Raining Men. Willen jullie die alsjeblieft voor ons afspelen?
3: Ja, natuurlijk wil ik die heel graag voor jou afspelen. Als er een nummer is waar jij veel energie van krijgt, een nummer waar je nood aan hebt, laat het dan even weten. Mag je ook inspreken in een bericht met de app van Joe. It's Raining Men. Hoor je nu?

0: Frans bij Joe in de vierde middag boost. En it's raining man. Over een paar minuten hoor je een nummer dat echt, ja, als je het nummer hoort, het is aangevraagd door Richard, dat is zomers. Dat is op en top zomer. Dan begeef je je meteen in een bepaalde zomerse omgeving. Maar eerst een bericht van Robin. Hallo Robin.
1: Hey Kai, goedemiddag.
0: Hallo, kun je een energieboost gebruiken omdat het bij jou binnen nog steeds heel warm is?
1: Ja, klopt.
0: Dat is het.
1: We zijn van de nodige energie nodig.
0: Wat mag het dan zijn bijvoorbeeld? Noem eens wat.
1: Nou, ik zou zelf Little Mac met Go Your Own Way zou ik echt super vinden om te horen.
0: Nou, dan gaan we die doen, absoluut. Maar dan wil ik eerst nog even weten, hoeveel graden is het dan bij jou binnen nog steeds?
1: 28 graden.
0: Nog steeds 28 graden?
1: Het is heel moeilijk om die warmte eruit te krijgen.
0: Terwijl het toch alweer een paar dagen gewoon echt wel minder is qua temperatuur natuurlijk. En komend weekend staat het 30 graden weer op programma.
1: Ja, ik hou me hard vast.
0: Nou, laten we in ieder geval nu even wat verkoelen met Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Ik hoop dat het helpt.

0: Black bij Joe en Go Your Own Way. Na wat bewolkte dagen is nu weer feesten. De zon schijnt. Het is tijd om lekker te zomeren met het nummer dat Richard wil horen.
1: Hey Kai, Richard hier. Ik heb een verzoekje voor de middagboost.

0: Nien. Kun je via de app van Joe. De oudste heeft deze week zijn afscheid bij groep 8. Veel emoties, maar ook veel zin in de middelbare school. En Tobias is lekker aan het luisteren vanaf de camping. Ja, dat zijn toch die eerste vakantiemensen. Ja. Dat zijn toch altijd, ja. Ja Jeroen, dat zijn toch de mensen die de rest van het land een beetje lekker maken. Die denken, ja, wij zitten hier hoog en droog in het land. En we hebben wel lekker vakantie. De rest moet nog heel eventjes. Hè. Het volgt ons wel, maar de eerste zijn al vertrokken.
1: Ik vind het heerlijk dat mensen vakantie hebben. En het fijne is, als zij hun vakantie erop zit, begint die van ons pas. Dus ik kom er lekker in. En,
0: ja, dat is heerlijk. Jij gaat eigenlijk mee op de fun van een ander die al vakantie heeft.
1: Ik gun het iedereen van harte en ik heb er zelf op deze manier ook plezier aan.
0: Ach, wat is dat toch? Wat ben je toch een fantastische vent. Hè, dat je zelfs daar het geluk in vindt.
1: Zo is dat. Doe de microfoon niet dicht, dan zeg ik andere dingen. Nee hoor, nee, ik ben het echt serieus.
0: Wil je ook een nummer horen tijdens de 4 uur middag? Laat het dan even weten door wat in te spreken met de app van Joe. En ook waarom je daar energie van krijgt, ben ik erg benieuwd naar. Als je het dan hebt over leuke muziek waar je energie van krijgt, is dit echt meteen feest. Maar Esther legt het zelf nog even uit.
2: Ik zou graag de Romantics horen met What I Like About You. Die intro zet je meteen aan. Pure nostalgie met een bak energie. Perfect voor de middagboost.
3: De grootste hits uit de 70s,

0: Like About You bij Joe in de vierde middagboost. Ik had het net over mensen die de rest van het land lekker zitten te maken met vakantie, toch? Vanaf vakantie. We krijgen hier foto's binnen. Misschien krijgen via WhatsApp van mensen ook wel vakantiefoto's binnen. Terwijl je zelf nog niet geen vakantie hebt. Moet je even horen wat Alice doet.
1: Ik lig nu heerlijk onder de Spaanse zon aan het strand. Lekker te chillen. En wat is er dan nog lekkerder dan een heerlijk muziekje van Michael Jackson met Human Nature. Even chillen.
0: Ja, dat is niet gewoon vermelden, dat is gewoon erin smeren, hè?

0: Justin, Joe en Human Nature in de 4 uur middagboost. We spelen natuurlijk om 16:45 een nieuwe ronde van de Alphabet, waarmee je kans maakt op het einde van de week op 1000 euro. Hoe dat in zijn werk gaat, vertel ik je na het nieuws van 16:30. Maar pak alvast even de app van Joe erbij. Want op die manier kun je je aanmelden voor de Alpha Battle. En dus kans maken op die 1000 euro. En ja, Jeroen, het gaat maar door op het WK.
1: Het is werkelijk ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Het gaat over die rode kaart. Die is omgezet naar een voorwaardelijke straf op het WK voor een speler van Amerika. Er is een nieuwe ontwikkeling. En dat is dus over het afgelopen half uur. In dit geval gaat die nieuwste ontwikkeling over Donald Trump. Zijn reactie op dit alles.
0: Hoor je zo. En Madonna hoor je ook zo.
2: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. De prijsfavorieten van Al.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: De laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Hey Raymond!
5: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
21: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
22: €2,99. Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel

0: kan nog wat bewolking zijn. Morgen zon in het zuiden en mogelijk een bui in het noorden bij 22 tot 28 graden. Dit is jou. Madonna, hoor je na het nieuws van 4:30, Jeroen.
1: Goedemiddag. Nou, ik begin met die enorme WK-rel tussen Amerika en België. Bij Amerika, even het verhaal, was een speler geschorst na een rode kaart. Maar na allerlei gedoe, allerlei telefoontjes, mag deze speler vannacht toch meedoen in die belangrijke wedstrijd, de 8e finale van het WK tegen België. En dat zou komen dankzij een belangrijk telefoontje, in dit geval van president Trump, naar de FIFA. Dat zei een persbureau eerder vandaag en dat zei een grote Amerikaanse krant vandaag. En zojuist komt het bericht binnen dat president Trump heeft gezegd dat hij inderdaad heeft gebeld met de baas van de FIFA, Infantino, en ze hebben het gehad over die rode kaart. Inmiddels is echt de hele voetbalwereld woedend over dat besluit van de FIFA, na dat telefoontje dus, van president Trump. En sportverslaggever Riepke Bakker is ook een beetje boos.
2: Het is een schande dat dit gebeurt. Er wordt hier een uitzondering gemaakt voor het gastland en voor president Trump, en dat mag nooit. Voor iedereen in het voetbal moeten dezelfde regels gelden. Stel dat de Amerikanen vanavond winnen en Bellingham scoort, dan is het al helemaal een dieptepunt in de WK-historie.
1: Over die speler gaat het, die Bellingham. Inmiddels zegt de FIFA een beroep van België tegen dit besluit. Die omzetten naar voorwaardelijke straf is bij voorbaat kansloos. En dit zei de FIFA ook nog eens voordat de Belgische Voetbalbond überhaupt officieel beroep had aangetekend. Dat beroep is overigens wel gekomen, maar het maakt geen enkele kans.
3: Het is toch echt ongelooflijk wat hier gebeurt. Je dacht toch eigenlijk alles wel al gezien te hebben en dan gebeurt er zoiets. Want wat natuurlijk ook heel raar is, is dat dan die geruchten op stroom komen. Van ja, Trump heeft waarschijnlijk gebeld.
1: Ja.
3: En dat dan de FIFA dan ook meteen zegt van ja, maar je kunt er niet op ingaan. Dus we zeggen er niks over. En sterker nog, ze hebben ook geen reden gegeven. Ze hebben gewoon gezegd, we draaien het terug, punt.
1: Ja, het wordt teruggedraaid, het wordt omgezet naar een voorwaardelijke straf. Die rode kaart wordt geseponeerd. Die speler mag vanavond gewoon meedoen. Krijgt een voorwaardelijke straf van, zeg maar, voorwaardelijk voor een jaar. Mocht hij diezelfde overtreding nog een keer maken, dan krijgt hij wel een schorsing.
3: Wat is nu nog een rode kaart waard?
1: Nou ja,
3: Dat is toch heel raar dit. Hoe ver kan dit nu nog escaleren?
1: Nou, stel je voor dat er inderdaad weer een rode kaart komt. Misschien de wedstrijd van vanavond.
3: Ja.
1: En dan bij België. Dan kan de Belgische bond dus naar de FIFA stappen.
3: Precies.
1: Luister eens, een speler van België. Die krijgt een rode kaart. Moet de volgende wedstrijd missen als België doorgaat. Dan zegt België, ja, wacht eens even, rode kaart. We willen net zoals bij de speler van Amerika dat het wordt teruggedraaid.
3: Precies.
1: Waarom zou je dan nee kunnen zeggen?
3: Ja, dat is het inderdaad. Maar nu ben je klaar. Nu sta je met je rug tegen de muur als FIFA zijnde.
1: Ja, als je dan verder kijkt, wat zou dit, maar goed, we moeten het misschien een andere keer over hebben. Wat zou het nou betekenen, zeg maar, voor de FIFA? Voor deze Infantino? Want in hoeverre durven bonden zich uit te spreken tegen de Wereldvoetbalbond, tegen Infantino?
3: Ja.
1: We hebben straks, dat kunnen we misschien wel even laten horen later, rond een uurtje of 4:50, als we het dan over gaan hebben, weet ik hoeveel tijd hebben ervoor. Onder andere een quoteje, een wat audio, wat geluid van de bondscoach van Noorwegen.
3: Oh ja.
1: Die kort maar krachtig is erover.
3: Maar stel je voor dat België wint. Wat gaat Trump dan doen? Ja, je kunt nu alles verwachten, hè?
1: Ja.
3: Nu is het hek van de dam, wat dat betreft. En natuurlijk, kijk, Trump en Infantino zijn natuurlijk dikke vriendjes. Trump heeft ook de PiS-prijs gekregen van de FIFA.
1: Ja.
3: Ik bedoel, ja, ze gaan natuurlijk hand in hand. Dus het was te verwachten dat dit één telefoontje zou zijn. En huppakee, het is geregeld, we draaien het terug. Ja, het is werkelijk ongelooflijk voor dit WK. Dit kan nog heel veel gaan betekenen, deze beslissing.
1: En stel je voor dat Amerika kampioen wordt, wat dan?
3: Ja, ook
1: wat
3: dat.
1: Dan?
3: Ja, precies.
1: Wat
3: ja.
1: Dan?
3: Ja.
1: Oké. Okay. Nog één dingetje. Het gaat over auto's. Even een overgangetje. Het gaat over auto's die te hard rijden. Die moeten automatisch afgeremd kunnen worden. Dat schrijft de Europese Commissie. Onderzoekt of dat mogelijk is, schrijft het AD. Het idee is dat in nieuwe auto's een systeem komt dat automatisch kan ingrijpen als je te hard rijdt. Dat systeem zou er in het jaar 2030 moeten zijn.
3: Ik ga je over een paar minuten helemaal niet afremmen. Sterker nog, je moet in een zo kort mogelijke tijd, in 30 seconden, zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Want dan kan het je wel eens €1000 opleveren aan het einde van de week.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
3: We spelen

70s, 80s en 90s. Heaven Must Be Missing an Angel. Kai hier, dit is de middagshow. Bij Joe, waar het er elke dag om 16:15 heet aan toe gaat. Dat is namelijk het tijdstip waarop we de alfabetrol spelen. Een spannend spel waar er dagelijks iemand de kans krijgt om een score neer te zetten. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En heb je aan het einde van de week de hoogste score, dan win je 1000 euro. Oh, wat een fijne bijkomstigheid zo vlak voor de zomervakantie die misschien voor jou net een paar dagen bezig is of die nog moet gaan beginnen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Als je mee wilt spelen, dan geef ik je daartoe nu de mogelijkheid. Je mag je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Je naam is voldoende. En dan gaan we over na, laten we zeggen, 3.

0: It's My Life, Diana Ross over een paar minuten en I'm Coming Out. Maar eerst, ik vind het heel grappig om te zien nu op gewoon oprecht. Daar zit hier Latijn House van mij. Jij zit volgens mij echt natuurlijk bovenop dat WK-nieuws.
1: Maar er komt zoveel tegelijk in. Het is zo'n verhaal. Het kan zoveel kanten op.
0: Zo'n verhaal.
1: Heel veel vragen.
0: Die FIFA die dan ineens een rode kaart terugtrekt na een telefoontje van Trump.
1: Maar wij zijn er gewoon continu, alleen en ik, mijn collega en ik, we zijn er continu met dit verhaal bezig.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Vat het om een duur nog maar eens samen wat er allemaal gebeurd is. Ja, het gaat je natuurlijk de pet erboven. Het is ongelooflijk. Ja. Nou ja, goed. Ongetwijfeld in het nieuws van 5 uur andere ontwikkelingen.
1: Ja, Trump. We hebben Trump zometeen.
0: Ja, hier Trump.
1: We praten zometeen.
0: Tuurlijk, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Eerste nieuwe ronde van
2: de Alpha Battle.
0: Gaan we spelen met Maartje. Hallo Maartje.
3: Hey, goedemiddag.
0: Hoe lang wil je meespelen met de Alpha Battle?
3: Nou, eigenlijk best wel een hele tijd.
0: Ja, best
3: maar
0: wel.
3: Maar ik zit er altijd naast.
0: En in de tussentijd veel geoefend?
3: Ja, elke dag in de auto.
0: Ja, gaat het goed dan?
3: Vaak wel.
0: Ja, oké. Dus de score die we zo meteen kunnen verwachten is ongeveer...
3: Ja, ik hoop wel 8.
0: 8? Hey, dat zou een hele mooie score zijn voor het begin van de week. Absoluut. En je wil heel graag een huis kopen met je vriend, toch?
3: Ja.
0: Dan neem ik aan dat daar het geld heen gaat, die 1000 euro.
3: Daar ga ik wel vanuit. Je kan er geen huis van kopen, maar in ieder geval leuk voor de inrichting.
0: Ja, en wat moet er dan sowieso nog gehaald worden voor de inrichting volgens jou?
3: Nou, wat leuke accessoires, schilderijtjes, dat. Leuke lamp.
0: Leuke lamp.
3: Hebben nog geen huis, hè? Dus eerst het huis.
0: Ja, laten we eerst... Dat vind ik een hele goede volgorde. Eerst, anders zit je allemaal met die spullen, Maartje. Ja, wat moet je zo'n duur nog zetten? Ja, nee, dat kan natuurlijk niet.
3: Ja, precies.
0: Ja, oké. Nee, dat is een goede volgorde van spelen. Goed, Maartje, omdat je meespeelt... krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Leuk. Daarna krijg je ook nog eens 30 seconden de tijd... en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven... die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt... en heb je op donderdagmiddag de hoogste score... dan win je 1000 euro.
3: Yeah.
0: Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Mooi, je mag gaan spelen met de letter E van eerlijk.
3: Oké.
0: Let's go. Een meisjesnaam.
3: Erika.
0: Een meubelstuk.
3: Eettafel.
0: Een schoolvak.
3: Engels.
0: Een feestdag.
3: Eerste kerstdag.
0: Iets gezonds. Noem iets.
3: Erwten.
0: Een boom.
3: S.
0: Een taal.
3: Engels.
0: Een dier.
3: Egel.
0: Een film.
3: Geen idee.
0: Dat begint met een G, hè, Maartje.
3: Ja, zonde.
0: Nee, maar je ging hartstikke goed, toch?
3: Ja, lijkt me wel,
0: Of niet? Ja. Bij film had je nog E.T. kunnen zeggen, bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen.
3: Ja.
0: En dan gaan we eventjes tellen. Nou, ja, je zei het nog zo van tevoren.
3: 8
0: goede antwoorden, Maartje! Fantastisch! Ja, van harte gefeliciteerd. Ja. Het is een schitterende score.
3: Dankjewel.
0: Oh, wacht even. Neem even op. Hallo? Ach, yes. Yes? Ja, yeah, oké. Okay. Yeah, I get it. It's not... no, oké. Okay. Yeah.
1: Trump?
0: Yeah, I get it. No, it's no problem. It's no problem. No round today. No. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Yeah. Ja, goed. Hoe moet ik dit aankleden?
3: Was het Trump?
0: Ja, de ronde is niet gespeeld vandaag. We trekken de score terug, Maartje.
3: Helaas.
0: Zo kan het tegenwoordig gaan in het leven. Ja, dat doe jij in feite niks aan. Dat doe je in feite niks aan. Nee, dus succes met het huis nog.
3: Dankjewel, hè.
0: Toch leuk om je even te spreken.
3: Dag.
0: Ja, dat is natuurlijk zonde. Dat betekent dat we morgen met een schone lijn beginnen natuurlijk. Als je mee wilt spelen met de Alpha Battle, dan mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Ja, jammer. Ik had dit ook niet verwacht. Maar zo kan het gaan.

0: Bejo en I'm Coming Out.
1: De middagshow met Guy.
0: Ja, dit is de middagshow bij Joe. Waar je elke dag onderweg naar huis helemaal wordt bijgepraat over het gesprek van dit moment. En daarom moeten we het na het nieuws van 5 uur natuurlijk echt even hebben over dit.
2: Bad, bad, bad, bad, bad decision.
0: Ja. Nou, we kunnen er nu heel cryptisch over gaan doen. Maar het gaat natuurlijk helemaal over het WK. Ik bedoel, ja, daar is wat aan de hand met een rode kaart die wordt teruggetrokken. En Trump die gebeld heeft naar de FIFA. En ja, noem maar op, het is een soap. Het is een beetje dik. Hier doen we dat denken.
2: Bad, bad, bad, bad, bad decision.
0: Bad decision, bad decision. Zometeen meer het nieuws van 5 uur. En I Wanna Dance With Somebody hoor je ook zo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De prijsfavorieten van Albert

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: eBoekhouder.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Dit is jouw. Muziek van Whitney Houston hoor je na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedemiddag. Ik heb inderdaad gebeld. Dat zegt president Trump. Hij geeft toe dat hij gesproken heeft met FIFA-baas Infantino. Dat gesprek ging over de rode kaart van een Amerikaanse voetbalinternational. Volgens Trump maakte deze speler geen overtreding. En dus was het ook geen rood.
20: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other.
19: Na het telefoontje van Trump is de schorsing van de Amerikaanse speler voorwaardelijk geworden. En dus kan diegene toch meedoen vannacht in de wedstrijd tegen België. Trump noemt deze beslissing van de FIFA geweldig. Ander nieuws. Asielminister Van der Brink voert de druk op. Hij wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom ze het vertikken om zich aan de spreidingswet te houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. Canada en de Europese NAVO-landen steken nu zo'n 4% van hun economie in defensie en veiligheid, zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem zijn de lidstaten goed op weg om het doel van 5% te halen. En liggen ze op koers om net zoveel geld uit te geven aan hun leger als de VS. En opnieuw een recordjaar voor budgetwinkel Vibra. De omzet steeg vorig jaar naar ruim €350 miljoen. Dat is een kwart meer dan het jaar daarvoor. En ook kwamen er 63 nieuwe winkels bij. In totaal zijn het er nu 360. En volgens Vibra laat de groei zien dat Nederlanders zitten te wachten op de Vibra-formule. Het weer van Weerplaza, zon en wolken bij 19 tot 28 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en dan 22 tot 28 graden. En later deze week wordt het nog weer zomers.
0: Ja, we zien eigenlijk vanaf donderdag de temperatuur nog verder oplopen met dan maxima van 28 tot 31 graden. Maar met name vrijdag, zaterdag en zondag worden op grote schaal tropisch met 30 tot lokaal zelfs wel 33 graden.
18: Oh, tot 33 graden. Ja, dat is weer eventjes echt op en top zomer. Volgende week dan gaan we alvast eventjes warm lopen op alle vakanties. Want dan hebben we bijvoorbeeld op maandag hebben we muziek uit Italië. Op dinsdag uit Frankrijk. Woensdag uit Spanje. Ik noem maar iets. Dus dat is ook weer heel leuk. We gaan dus meteen ook eventjes vooruitkijken op die pret.
21: Dit is Joe met Kai Merckx.
18: En natuurlijk veel meer andere heerlijke muziek. Bon Jovi en Always. Now Whitney Houston. This is I Wanna Dance With Somebody.

0: bij Joe in de middagshow Always. Kai, fijn dat je er bent. Je hoort Bob Marley over een paar minuten. Jeroen Latijnhuis, je zit al de hele middag te lachen. Want wat een nieuwsdag is het vandaag, zeg.
1: Ja. Dit is best wel leuk. Het is wel heel erg veel. En het is lastig om alles op orde te krijgen. Maar volgens mij heb ik het nu aardig in beeld.
0: Volgens mij hebben we het aardig. Want even,
1: de rode kaart, hè?
0: De rode kaart op het WK. Even een kleine resume, als het kan. Ja.
1: Ja, een klein resume over een gigantische rel tijdens het WK voetbal. Waar gaat het over? Oké. Een speler van Amerika die heeft een rode kaart gekregen in de vorige wedstrijd. Dat betekent, bij het WK altijd, dat je automatisch 1 wedstrijd bent geschorst. Maar die straf van deze speler werd afgelopen weekend, en dat is nu eigenlijk het nadruppelen, maar behoorlijk het nadruppelen, werd ineens voorwaardelijk, zonder verdere uitleg of context van de FIFA. Dat betekent dat die speler vanavond gewoon mag spelen.
0: Ja.
1: En nu blijkt dat de Amerikaanse president Trump inderdaad heeft gebeld met de baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond, over deze rode kaart. Want volgens Trump was het helemaal geen overtreding. En en passant gooit hij ook nog even de scheidsrechter die rood gaf voor de bus.
2: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other.
1: Ja, dat was die ene quote waarin hij zegt van, hè, er is nog een andere quote, de quote nummer 2, waarin hij zegt inderdaad, die scheidsrechter, het was gewoon 2 spelers die elkaar raken, was helemaal niks, ik heb een goede kijk op sport.
0: Ja.
1: En die scheidsrechter, je moet eens even naar zijn verleden kijken, hè, die rode kaart gaf. Nou, die is in het verleden, is hij gematcht met matchfixing, hij is daarvan vrijgesproken. Maar goed, dat gebruikt Trump ook nog even en passant.
0: Maar kijk, en dat is vrij opmerkelijk dat hij daarover begint, want dat is de hele issue niet eens.
1: Nee,
0: toch? Er is een rode kaart uitgedeeld en dat is teruggetrokken.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel raar. Hebben andere bonden al gereageerd? De Belgische bond bijvoorbeeld, want vanavond moeten ze tegen België.
1: Ja, wat ik weet zijn er 2 reacties van bonden binnengekomen. De Nederlandse voetbalbond zegt het is opmerkelijk. Wij vinden dit een opmerkelijke beslissing. Maar belangrijk natuurlijk, de tegenstander België. Die spelen vanavond dus tegen Amerika. De Belgische voetbalbond is woest op dit besluit van de FIFA.
0: Ja.
1: Die hebben gezegd, we gaan meteen in beroep bij de FIFA tegen dit besluit om de jongen toch mee te laten spelen. Ho, ho, zegt de FIFA.
0: Dat kan
1: nog voordat je beroep indient. We zeggen nu al, we gaan er niets mee doen.
0: Maar het was toch ook zo dat Trump had geen idee wat de rode kaart betekende? Dat heb ik ook ergens
1: Hij heeft zojuist gereageerd, hè, wat je net hoorde, dat geluid, zeg maar, de audio. Daar heeft hij ook gezegd, ik wist eigenlijk niet precies wat een rode kaart nu inhield, maar ik hoorde later dat het betekent, zo'n rode kaart, dat je niet mee kan doen aan de volgende wedstrijd. Ja, dat is heel oneerlijk. En daarom heb ik de FIFA gevraagd om het toch nog eens even naar te kijken.
0: Ik vind het zo jammer dat deze wedstrijd Amerika-België vannacht om 2 uur is. Wordt het WK toch nog interessant voor ons? Ik had dit heel graag willen zien. Ik wil België wel eens een rode kaart zien krijgen. En dan kijken wat er gebeurt.
1: Ja, dan hoop ik wel dat ze doorgaan, België. Natuurlijk, met 10 man spelen ze dan. En dan gaan ze vervolgens zeggen, die speler die de rode kaart kreeg, die gaan we vrij.
0: Ja, dit wordt nog een heel interessant WK. Elke rode kaart die nu valt, daar kan dit mee gebeuren. Dan kan het in twijfel getrokken worden. Ja,
1: dat
0: absoluut.
1: Kan, absoluut.
0: En de Amerikaanse bondscoach, die heeft ook iets gezegd over.
1: Ja, het heeft dat is Potocino, dat is een bondscoach. Ja, die kan allemaal meepraten, zeg maar, met zijn president. Hij zegt, voor mij is er geen discussie mogelijk. Ik juich deze beslissing van de FIFA om mijn speler vanavond te laten meedoen.
0: Ja.
1: Gewoon toe, omdat het gewoon een fantastisch besluit is.
0: Ja, en een fantastische speler waarschijnlijk. Ja, dan wil je natuurlijk in je team hebben. Maar ja, deze man kan natuurlijk ook niet anders. Want anders is hij morgen zijn baan kwijt, laten we wel
1: zo
0: zijn.
1: Is dat,
0: ja, dan is hij morgen geen bondscoach meer van Amerika, dat weet ik wel.
1: Ik ga nog wel even kijken in mijn pool, wat ik heb ingevuld wie er vanavond gaat winnen.
0: Oh, Amerika.
1: 1-0.
0: ja, precies. Ja, de pool kan niet meer herbekeken worden natuurlijk.
1: Nee.
0: We gaan het zien. Oh, en dit krijgt ook nog een staartje. Hier gaat de komende periode natuurlijk nog heel veel nieuws over naar buiten komen. Houden we in de gaten. Ik ga je volgende week helemaal lekker maken voor de zomervakantie. Elke dag in de middagshow hoor je dan namelijk een uur lang muziek uit een populair vakantieland. Elke dag tussen 5 en 6 middags. Gewoon zodat je helemaal in de vakantiesfeer komt. Over 3 minuten alvast een klein voorproefje met muziek uit een land waar het volgende week dinsdag

0: Soldier, zet het in je agenda. Zorg dat je kan luisteren volgende week elke dag hier in de middagshow tussen 5 en 6 uur. Vakantievoorpret met elke dag muziek uit een ander populair vakantieland. Het geweten van de show, Jesse, er is natuurlijk een kalendertje gemaakt voor welke dag we welk land aandoen.
1: Zeker, zeker. Zal ik het even langslopen?
0: Heel graag.
1: Nou, op maandag, volgende week maandag, 13 juli, dan reizen we af naar Spanje.
0: Olé!
1: Dinsdag, 14 juli, en dat is zo bedacht, Frankrijk.
0: Ja, natuurlijk, 14 juli.
1: Exact.
0: Ja, ja, ja, ja, de feestdag, de Franse feestdag.
1: Ik zou willen zeggen dat dit zo bedacht is, maar dit is echt puur toeval.
0: Dat is helemaal niet waar. Ja, bij jou misschien, maar nee, helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij? Nee, we denken er overal goed over na. Natuurlijk doe je dan, als het 14 juli is, doe je op dinsdag, die dag doe je Frankrijk. Dat is heel raar om Spanje te doen dan.
1: Exact.
0: Ja.
1: Dat bedoel ik inderdaad.
0: Kennen ze daar niet? Gaan tot Juliette.
1: Woensdag, dan reizen we af naar Italië.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, verder geen linkje.
0: Nee, verder geen link.
1: Wat is er nou ook hartstikke populair, jaar in jaar uit? Dat is vakantie in eigen land. Dus volgende week donderdag, dan staat het helemaal in het teken van Nederlandstalige muziek.
0: Ja, natuurlijk. 16 juli. Tuurlijk. Natuurlijk, het is allemaal heel logisch. Als je suggesties hebt voor nummers uit die landen, dan kun je dat natuurlijk laten weten in de app van Joe. Als het maar lekker een beetje, ja, een vrolijk vakantiegevoel geeft natuurlijk. Om je alvast even een idee te geven. Deze bijvoorbeeld voor Frankrijk.

0: Ja, geweldig. Ja, hier stopt het dan. Want dit had voor mij ook nog gewoon zo 2 minuten door kunnen gaan. Fantastisch zeg. Wat een heerlijke blazersolo aan het eind nog. Van Let Me Entertain You. Toch? Dat is toch super?
1: Is toch veel langer eigenlijk, of niet?
0: Tuurlijk is hij veel langer.
1: Waar is de rest dan?
0: Weet ik niet. Er is ergens in een putje is dat...
1: Een putje?
0: In een putje is dat afgevoerd ergens.
1: Open is het putje.
0: Ja, ik snap het ook niet. Ja, ik heb hier ook niet meer. Anders had ik het natuurlijk laten horen. Maar ik heb niet meer dan dit.
1: Ja, dat is een beetje... Oké. Okay.
0: Ja? Jammer. Nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Jammer. Rode kaart voor degene die het...
0: Ja, maar die zijn toch niks meer waard.
1: Nee, dat is waar. Dat zegt niks meer. Nee,
0: Robbie Williams, Let Me Entertain You bij Joe. We hebben in deze middagshow elke dag een onderzoek natuurlijk. Huis- en keukenonderzoek. Het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen deze vraag niet vinden kunnen op een eerste date.
0: Leuk, hè?
2: Ja. Nee, is niet goed. Vind ik inderdaad niet kunnen.
0: Nee, toch?
2: Ja.
0: Maar het is niet het antwoord wat je zoekt.
2: Niet het antwoord wat je zoekt.
0: Nou, laten we deze middag het antwoord. En ook Kate Bush hoor je Running Up That Hill na het nieuws van 6:30.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Gewoon Boter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
9: Hoi.
8: Of binnenkort vertrekt.
10: Adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alleen in het noorden kan nog wel bewolking zijn. Morgen zon in het zuiden, mogelijk een bui in het noorden. Bij 22 tot 28 graden. Kate Bush, na het nieuws van 5:30. Jeroen.
13: Goedemiddag. Ik begin met een grote storing bij ABN AMRO. Klanten kunnen de betaalapp van de bank niet gebruiken. En ook het online bankieren werkt op dit moment niet. Hoe laat deze storing is opgelost, is onbekend. Voor het eerst verwacht Spanje dit jaar meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Daar is Spanje blij mee, want het zorgt voor mucho dinero, veel geld. Maar aan de andere kant is er ook steeds meer resistencia, tegenstand. Op verschillende plekken in Spanje zijn namelijk al demonstraties geweest tegen massatoerisme. En sport, het WK voetbal. En dan even niet over de rode kaart van Amerika. Nu even over hoe zou het zijn met de stem van Harry Kane. De superspits van Engeland. Afgelopen nacht won Kane met Engeland in een razend spannende wedstrijd van Mexico. Het werd 2-3 voor Engeland. Mede dankzij een goal van Harry Kane. Kane blij, direct na de wedstrijd. Zijn stembanden wat minder blij.
14: Jordan, my place is gone. We had to fight. We had to find something. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk.
13: Kane deed ook nog een poging, ondanks zijn stem, om de supporters te bedanken.
14: Unbelievable support. Speechless.
13: Ja,
15: Ja, speechless. Dat is het minste wat je zou kunnen zeggen.

0: Ja. En aan het eind van het interview deed Lee Kane zijn stem te hebben hervonden. Maar toch niet.
1: It was one of those days the ref gave it all against us. And in the end of the match, so yeah, I'm happy.
2: Ja, ongelooflijk, hè? Want een paar die loopt er te roepen over dat vuil. Zo, maar zo heb ik nog weinig gehoord, hoor. Dat is echt.
0: Mag ik die laatste nog één keer?
2: Ja, natuurlijk mag dat.
1: It was one of those days the ref gave it all against us. And in the end of the match, so yeah, I'm happy.
2: Ja, kortom.
1: Unbelievable support.
2: Unbelievable support.
1: Speechless.
3: Speechless. Dit is Joe met Kai Merckx.
2: Dit is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. ABBA naar Kate Bush. Dit is Running Up That Hill.
4: Good times, great music.
2: En ik moet zo even... Marjolein heel even bellen. Die heeft een bericht gestuurd met de app van Joe. Die zit een beetje in de penarie in verband met de zomervakantie. Even kijken of we haar kunnen helpen. Dus even kijken of we wat kunnen supporten eigenlijk.
1: Unbelievable support!
2: Ja, dat is eigenlijk wat we gaan proberen om Marjolein een beetje te geven. Over een minuutje of vijf bij Joe.

0: Bericht van Marjolein via de app van Joe. En ik dacht, we gaan Marjolein even een beetje supporten.
1: Unbelievable support!
0: Ja. Unbelievable support geven. Hallo Marjolein.
2: Hoi.
0: Hi. Je hebt nog lang geen vakantie, stuur je me via de app van Joe.
2: Triest, hè?
0: Hoe komt het?
2: Ja, iedereen gaat op vakantie. Of tenminste, al het personeel gaat op vakantie. En we krijgen er gewoon niemand bij. Niemand wil. Ja, niemand wil. Ik ben er geen geschikt personeel.
0: En wat is geschikt personeel voor jou?
2: In ieder geval wat tot 10 komt aan. Representatief.
0: Oké, maar ik begrijp dat tot nu toe dus heel lastig te vinden is dan.
2: Ik had een vacature, 200 reacties en er is er eentje uitgekomen.
0: Nee joh.
2: Ja,
0: wat was er dan mis met die 199 anderen?
2: Ja, driekwart sprak geen Nederlands en de anderen waren minderjarig.
0: Oh, en wat voor werk had je voor ze dan?
2: Ik heb een coffeeshop.
0: Ja, dat is niet handig als ze minderjarigen natuurlijk zijn.
2: Nee.
0: Zou je iets van een oproepje willen doen nu bij deze? Misschien zit er toch nog een vakantie in het verschiet.
2: Nou, dat zou super fijn zijn. Als ze gewoon representatief zijn, klantvriendelijk, een beetje leuk in het team passen, kom maar op.
0: En waar
2: vanaf 21 jaar.
0: Vanaf 21 jaar? En vanaf welke datum? Welke tijdspannen moet het zijn?
2: Per direct.
0: Per direct. En moet je zelf ook kunnen blowen?
2: Nee, ik blow zelf ook niet, dus dat maakt niet uit.
0: Oké, dat is net eigenlijk een pre, dat je de boel gewoon goed in de gaten kan houden natuurlijk.
2: Ja.
0: Waar moeten we ons melden?
2: Arnhem, coffeeshop 00.
0: In Arnhem. Nou, ja. Bij deze Marjolein, gedaan.
2: Okay, lief. Dankjewel.
0: Ik hou het in de gaten voor je. En als er wat binnenkomt, dan stuur ik het naar je door.
2: Nou, heel graag zelfs. Ja.
0: Gun Marjolein een vakantie en ga werken in de coffeeshop.
2: Ja, inderdaad.

0: Na het nieuws van 6 uur hoor je Wham en Club Tropicana. Maar we kijken natuurlijk ook nog eventjes vooruit naar het antwoord op het onderzoek dat je krijgt. Want dat nemen we elke middag hier even met je door. Een onderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. Want oh, wat wordt me er toch een boel onderzocht. Toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Jesse, het geweten van de show. Ja, jij komt altijd met die onderzoekjes.
1: Nou, ik denk dat er echt al tientallen onderzoeken per dag komen.
0: Tientallen per dag.
1: Als er al niet honderden zijn.
0: Dus wij kunnen hier nog tot in lengte vandaag mee doorgaan.
1: Dat, zolang jij het leuk vindt en ik mijn baan nog heb, wel ja.
0: Ja, nou, dit is jouw baan, dus ik, ja. ik zou het zeker leuk blijven vinden. Ja. Wat is het onderzoek van vandaag?
1: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen deze vraag echt niet vinden kunnen op een eerste date.
0: Ja, mijn gokje was neuken. Was niet goed. Jacques, die heeft een antwoord ook ingestuurd via de app van Joe.
2: Hey, date, luister eens. Hoeveel partners heb je al versleten?
0: Oh, ja.
2: Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet.
0: Nee, dat kan niet, zegt Jacques. Dat kun je niet vragen op een eerste date.
1: Is ook niet goed?
0: Het is niet een goede antwoord. Jeroen, jij nog een antwoord? Even leuk.
3: Ja, wat de ander verdient.
0: Wat verdien je?
1: Ook niet goed.
0: Kunnen we ook afstrepen. Wat het antwoord wel is, hoor je na het nieuws van 6 uur.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
9: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
12: Hey, Raymond!
13: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
15: I want chicken.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750.
19: 50 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
22: Nu tot 50%.

0: Zijn we zelf ook gek op topdeals? Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dit is jou. Club Tropicana na het nieuws van 6 uur met Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedenavond. Ik heb inderdaad gebeld. Dat zegt president Trump. Hij geeft toe dat hij gesproken heeft met FIFA-baas Infantino. Dat gesprek ging over de rode kaart van een Amerikaanse voetbalinternational. Volgens Trump maakte deze speler geen overtreding en dus was het ook geen rood.
5: I understand sports really well. Really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other.
4: Na het telefoontje van Trump is de schorsing van de Amerikaanse speler voorwaardelijk geworden. En dus kan diegene toch meedoen vannacht in de wedstrijd tegen België. Trump noemt deze beslissing van de FIFA geweldig. Ander nieuws. Asielminister Van der Brink voert de druk op. Hij wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom zij het vertikken om zich aan de spreidingswet te houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. Door naar Frankrijk. Dat land heeft toch altijd te maken met heftige bosbranden in het zuiden van het land. En de EU schiet nu te hulp. 4 blusvliegtuigen gaan die kant op om het vuur te helpen bestrijden. Vanwege de natuurbranden zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En dan nog even terug naar het WK voetbal. Want vanavond om 9 uur dan spelen Portugal en Spanje tegen elkaar in de 8e finales. Spanje is titelkandidaat en Portugal heeft Cristiano Ronaldo. En dat kan een voor- of een nadeel zijn tegen Spanje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
6: Portugal heeft een prachtig elftal, maar de vraag is: wat doet Cristiano Ronaldo? Loopt hij voor en in de weg en is hij alleen maar met zichzelf bezig? Of speelt hij in het teambelang en is hij op zijn 41ste nog goed genoeg om uit te blinken tegen een topland als Spanje? Als dat lukt, kan Portugal winnen.
4: Aldus Riepke Bakker, die gisteren zelf 41 jaar is geworden.
7: Hi.
8: Van harte gefeliciteerd, Riepke.
4: Het weer van Weerplaza, vanavond klaart het op. En het koelt ook af naar 16 graden. Morgen zon en wolken. En het wordt morgen overdag 22 tot... Daar komt hij weer, lang geleden. Oelala. 28 graden.
8: Zo geweldig, 28 graden. Ja. Ja. Uit onderzoek blijkt dat mensen deze vragen niet vinden kunnen op een eerste date. Wat is dat antwoord nou in vredesnaam? Marieke die zegt nog via de app van Joe, is het... Wil jij kinderen?
9: Yes. Nee, dat is niet goed.
8: Is niet het goede antwoord.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
8: Vraag blijft nog even, wat is het antwoord wel? Je hoeft niet heel lang te wachten. 6 minuutjes nog tot het antwoord.

0: Betreft het onderzoek van vandaag, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen deze vraag echt niet vinden kunnen op een eerste date.
0: We hebben al een keer gehad, hoeveel partners heb je versleten, hoeveel verdien je, neuken en heb je een kinderwens. Dat bleek allemaal niet goed te zijn. Anneke zegt...
2: Hi Joe, is het misschien slaap jij naakt?
0: Slaap je naakt?
1: Nee, is niet goed.
0: Remco die zegt, zijn je ouders nog bij elkaar? Misschien vinden mensen dat te privé op een eerste date.
1: Nee, ook niet uitkomst.
0: Nigel zegt... Wat vind je het leukst aan mij?
1: Is dat voor het onderzoek? Of is
0: nee, dat is een specifieke vraag. Van, wat vind je het leukst aan Nigel?
1: Nigel's haar vind ik echt leuk.
3: Leuk.
1: Ja, mooi naar achter gekamd zo.
3: Maar Nigel is kaal.
1: Weet ik van, nee, het is niet goed.
0: Eerlijk gezegd, zou je deze rekening willen betalen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Op een eerste date.
1: Oh, dit is ook weer... Nee, oké. Okay. Ja. Nee, is niet goed.
0: Elisabeth zegt, kun je goed tegen snurken?
1: Nee, ook niet goed.
0: En Stefan zegt, vind je het erg als ik iets met knoflook bestel?
1: Is ook niet de uitkomst.
0: Wel een leuke vraag. Ja, ja, ja. Leuke vraag. Nou, dat is het allemaal niet. We maken ons op voor het pauken. Daar is hij al. En de vraag natuurlijk, wat is het wel?
1: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen deze vraag niet vinden kunnen op een eerste date. Dat is de vraag, heb je nog gevoelens voor je ex?
0: Ja, want te gevaarlijk of te...
1: Nou nee, het heeft meerdere redenen. Je zet iemand gelijk in een verdedigende positie. Dus je moet meteen iets heel persoonlijks delen met iemand die je nog nauwelijks kent. Daarbij voelt het als een test. Het is eigenlijk ja, de verborgen vraag. Ben je emotioneel wel beschikbaar, weet je wel? Het haalt de aandacht weg van het heden. Het draait juist om elkaar leren kennen, niet om een vorige relatie. En eigenlijk wat het heel pijnlijk maakt, er is geen goed antwoord. Want zeg je ja, dan kan de ander denken... dat je nog niet klaar bent voor iets nieuws. Zeg je nee, dan kan het ongevoelig of ongeloofwaardig overkomen.
0: Ja, precies. Je moet ook nooit te veel doordenken op een date, heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dit gaat natuurlijk heel erg ver ook. Zou iemand dat er echt bij voelen?
1: Wat?
0: Gewoon dit alles wat jij beschrijft. Voel je nog iets voor je ex? Kan het antwoord ook gewoon zijn nee.
1: Nou, ik denk als je echt daar specifiek naar gaat vragen... Dan wil je daar ook wel met een bepaald doel ga je daarna vissen, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Het is niet even een chit-chat vraag van, oh, wat vind je van het weer?
0: Kan toch wel eens een hele, hele vervelende avond worden. Voor hetzelfde geld ligt er iemand in feutushouding te janken onder de tafel. Aan het einde van de avond. Dat kan. Loop helemaal uit de klauwen.

0: Nou, vooruit, kom weer, huppakee, voor de draad ermee. Het onderzoek van morgen.
1: Uit onderzoek blijkt dat als je dit in je koelkast hebt staan, dan word je door anderen als volwassener bestempeld.
0: Nog even één keer. Als je
1: dit in je koelkast hebt, dan word je als volwassener gezien.
2: Nee, zo kan toch ook?
1: Ja. Maar jij wil dit item uit onderzoek blijkt noemen. Dus dan moet ik dat er steeds voordoen. Dan krijg je zo'n bocht van de zin. Ja.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dus ik heb dat niet gehoord. Doe hem nog maar eens. En dat die begint met uit onderzoek blijkt.
1: Uit onderzoek blijkt dat mensen met dit in de koelkast door anderen als volwassenen worden bestempeld.
0: Het antwoord morgen om 6:50. Het kan toch ook zijn uit onderzoek blijkt dat je als dat je volwassenen wordt gezien als je dit in je koelkast hebt staan.
1: Kan ja, dat kan.
0: Ja, kan. Ja.
1: Maar ik worstel.
0: Ik kom boven. Je m'entendré. Queen, hoor je nu bij Joe. Dit is The Show Must Go On.

0: Never knew love like this before.
1: Wat was
0: hem? Dat was hem.
1: Ja.
0: Kom er even niet uit, maar het komt altijd goed. Ik heb altijd geleerd, dat als je je verspreekt, gewoon even je bek houden, herpakken.
1: Dat is een soort yes had je even.
0: Nou, wat is dit nou weer voor onnodige sfeer? Wat is dit nou weer voor onnodige sfeer?
2: Ik spreek jou over 10 minuten weer als je het nieuws voorleest.
0: Oh. Wat is dit nou weer
2: meneer Vlots voor Vlotsere nieuws.
3: Ja, ja, van wie zou ik dat hebben?
0: Huh? Oh, heerlijk. Ik ga even achterover zitten. Ik ga even gewoon even niks.
1: Ja, maar dat is toch zo. Dat is, dan ben ik serieus bezig.
2: Oh, je gaat ook serieus je bezig.
0: En dan? Nee, ik ga even iets anders zeggen. Ik ga even iets anders zeggen. Ik ga dit redden. Ik ga even iets anders zeggen.
1: Oh, sorry, sorry.
0: Wel, ik had helemaal ik heb helemaal iets verkeerd begrepen. Dat was vanmorgen. Mijn vriendin zei gisteren tegen mij, als je de oudste naar school brengt, Guus, die is 4 jaar oud. Ze zegt, dan moet je even een Big Shopper moet je even meenemen. Want we hebben een bericht gekregen. Het is natuurlijk bijna zomervakantie. En dan gaan alle werken mee naar huis. Die ze hebben gemaakt. Dus ze gaan de werkjes gaan mee naar huis. Dus kom even de klas binnen, stond er in dat bericht. En dan staan alle werkjes staan op het tafeltje van de leerlingen. Dan neem je het mee. Dus ik kom dan dus op schoolplein opgelopen met inderdaad al een big bag. En ik zie ouders die al terugkwamen uit school. Ja, slepen met... Nou, het leek wel te land te zijn in de lucht op schoolplein. Het was niet normaal. Met werken. En ik zag mensen serieus met wasmanden weer terug het schoolplein aflopen. Ik denk, wat is dit? Wat hebben ze in vredesnaam allemaal gemaakt het afgelopen jaar? Dus ik kom binnen in de klas. Ze zeggen, ja, het staat op het tafeltje van Guus. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus ik loop er naartoe. En er staat een bak met Lego. Ik zeg, moet ik dit meenemen naar huis? Ja, dan mag ik meenemen naar huis. Dus ik neem dit mee naar huis. Nou, wat blijkt nu, dat zijn geen werkjes van de kinderen. Maar wij als ouders krijgen allemaal iets uit de klas mee naar huis om schoon te maken.
3: Oh, ja, dat is waar.
0: Ja, dus ik stuur naar mijn vriendin. Ik zeg werkjes, ja. Ik zeg werkjes voor ons. Dat zal het geweest zijn. Ja, en ik vind het niet erg om te doen, want we kregen dus een bak Lego. Die heb ik al in een bak water gedonderd met Dref erbij. Dat ligt nu te droog in de zon. Ja. Dus het is het probleem niet. Maar ik was helemaal... Ik denk, hè? Hoe kan dat nou?
1: Ja, maar dat komt nog wel. Want dit was dan, zeg maar, jullie werkje. Zeg maar, de Lego schoonmaken in jullie geval.
0: Ja?
1: Maar Guus heeft ook van alles gemaakt. En dat komt dan
0: dat moet ook
1: binnenkort.
0: Weer, ja, dat denk ik. Maar ik was even helemaal flabbergasted.
1: Maar in ruil voor schone Lego-blokjes... krijg je de werkjes van Guus. En anders niet.
0: Ja, ik denk dat het is, ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, Jesse verspreekt zich dus heel vaak.
1: Normaal stoorbedrijf ik daar.
0: En dat vind jij ook van Jeroen, Jesse?
2: Ja, leuke tease voor het nieuws. Moet je opletten hoe vaak.
1: Ik krijg haar nog wel.

0: Kygo en Heart of Glass. Ja, ja, Jeroen, gaan we doen. Is het er? Ja. Is het zover?
1: Kunnen we niet tot 12 uur vanavond uitzenden?
0: Och, ik zou het zo graag willen doen, want dit wil je blijven volgen.
1: Het blijft maar nieuws binnenstromen, namelijk over de rode kaartsoop op het WK. Er is weer een nieuw hoofdstuk, zometeen.
0: En Lambada hoor je ook over een paar minuten.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer,
5: here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Alleen in het noorden kan nog wat bewolking zijn. Morgen zon in het zuiden en mogelijk een bui in het noorden bij 22 tot 28 graden. Dit is jou. Lambada, na het nieuws van 6:30, Jeroen.
4: Goedenavond. Ja, gaat opnieuw toch weer even hebben over die gigantische voetbalrel op dit WK. Eerder vanmiddag bevestigde president Trump al dat hij heeft gesproken met FIFA-baas Infantino. Trump was het niet eens met de schorsing van een Amerikaanse voetballer en dus werd die straf ineens voorwaardelijk. De FIFA-baas himself, Infantino, heeft nu ook gereageerd. Hij bevestigt het telefoontje met Trump, maar hij zegt ook dat de FIFA gewoon onafhankelijk heeft gehandeld. Oftewel, wij hebben ons als FIFA niet laten leiden door Trump. Er is dus geen politieke beïnvloeding. Komt dit binnen, de rest zal wel komen. Maar dit is dus het laatste nieuws hierover.
5: Het is wel even goed dat hij dat erbij zegt. Want anders dan had je toch gedacht van, misschien heeft Trump er iets over zeggen. Ja, toch? Anders dan zou je denken van, nou, het is wel heel toevallig dat dan Trump belt en dan een paar seconden later van, nou, we trekken die rode kaart terug. En dat de FIFA het ook niet kon tegenspreken en zo, of een goede reden erbij gaf. En dat ze niet mochten reageren erop.
4: Ja. Ja.
5: Dus dit is even een hele goede nuance in de hele zaak.
4: Geloof je hem? goed.
5: Het zal nog een staartje krijgen. Krijgen voor elke rode kaart die vanaf nu valt in dit WK natuurlijk.
4: Ik ben ook benieuwd naar de kijkcijfers van de wedstrijd waar het om gaat vanavond. België tegen de VS.
5: Ja, 2 uur vannacht, hè, onze tijd.
4: 2 uur vannacht. Ja, ik blijf op.
5: Ja, dat geloof ik. Nee, maar ja, ik kan me best voorstellen dat je nu ook zegt van, nou, ik wil het wel even zien.
4: Ja.
5: Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat aflopen tijdens die wedstrijd.
4: Ander nieuws. Een terugroepactie van supermarkt Dirk. In de Milka chocoladereep kan namelijk rubber zitten. Dat is toch een beetje lastig kouwen. Het gaat om de Milka tablet karamel melkchocolade 100 gram. Houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Meegeschreven? Nee. Breng het terug naar Dirk en je krijgt je geld terug. Ja. En tot slot. Twijfel speelt een hele grote rol bij het inpakken van onze koffer voor de vakantie. En daarom neemt meer dan de helft van de mensen kleding mee waarvan ze vooraf al wisten dat ze die waarschijnlijk niet gaan dragen. Regenkleding bijvoorbeeld, onder het mom, je kunt het maar bij je hebben. Of een nette lange broek, voor het geval dat. De angst om iets te kort te komen op vakantie speelt een grote rol. Bijna de helft van de Nederlanders neemt liever die extra kleding mee. Gewoon dus, wat ik zei, voor de zekerheid.
5: Voor de zekerheid, ja, maar we kennen allemaal dat moment dat je denkt van, nou ja, goed, je bent op vakantie en je hebt heel veel korte kleding mee, korte broek, korte shirts, en je loopt 's avonds loop je over straat en je denkt, het begint toch een beetje af te koelen, het wordt wat frisser. Had ik maar een vestje meegenomen. Dat kan niet.
4: Ja.
5: Dus dan maar inderdaad, ik heb het ook hoor. Ik denk, nou, dan maar even voor de zekerheid. Een truitje met lange mouwen of een vestje. Of
4: het voordeel is, jouw maat is overal verkrijgbaar. Als ik, waar dan ook, ik ben vrij lang, 2,2 meter, lange benen. Als ik ergens op de wereld zeg maar een lange broek moet hebben.
5: Ja, dat begrijp ik.
4: Is die altijd te kort?
5: Dat is wel, je hebt altijd een korte broek. Ja, natuurlijk.
4: Dus dan
5: neem je het natuurlijk mee uit voorzorg sowieso, of niet?
4: Ja, absoluut. Ik heb al die keer dat ik heb meegenomen op zo'n vakantie, nooit aangehad. Nooit nodig gehad. Werkelijk. Ja,
5: maar je moet hem komende zomer eens thuis laten. Dan zul je zien, heb je hem nodig. Let maar op.
4: Dat durf ik niet.
5: Nee.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
5: Over 6 minuten hoor je een grote internationale band die ik afgelopen weekend nog bijna tegen het lijf ben gelopen. Naar Backstreet Boys. En dit is Sky.

0: En Quit Playing Games bij Joe hier in de middagshow. Jeroen, wat is de laatste grote artiest die bij jou in het dorp heeft opgetreden?
1: Dat was met Nederlandstalig feest bij een strandtent.
0: Oh, leuk.
1: Of Tino Martin of Gerard Joling, volgens mij.
0: Nou, leuk.
1: Of allebei.
0: Dat is gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Gezellig avondje. Ja, leuk. Nou, ik zou ik jou zeggen dat vanavond bij mij in de buurt Tom Jones staat op te treden.
1: Wow.
0: En afgelopen weekend was Van Morrison. Was ook in mijn achtertuin. En Bluff was er afgelopen weekend ook nog.
1: Wow.
0: Ja, en dit weekend stond ook Level 42 praktisch bij mij in de achtertuin. Ik was er zelf niet bij, maar ik stond te barbecue in de tuin afgelopen weekend. En ik dacht, hé, gek als het niet waar is als Level 42. Waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, stonden ze op te treden. Toen hoorde ik een nummer waarvan ik dacht, ja, dat ga ik maandag even draaien. Altijd rond de tijdstip draai ik namelijk een nummer waar blaasinstrumenten in zitten, omdat ik daar zelf gek op ben. Moet je je voorzitten dat je in de tuin zit. Even voorstellen. De kolen van de barbecue die nog een beetje geuren. En dan hoor je dit op de achtergrond.
1: Oh ja.
0: Oh. Op Royal Park was het in dit geval. Paleis Soestdijk. Grote optredens. Waar er onder dus Level 42 aanwezig waren. Dit is Heaven in My Hands bij Joe.

0: 22 bij Joe en Heaven in My Hands. Laatst was in het nieuws dat je alsjeblieft je WK-pool niet moet invullen met AI. Want AI pakt alles nog wat erbij. En dan kun je wel eens een hele verkeerde score krijgen. Nou wil het geval dat Jesse, jij hebt jouw hele WK-pool ingevuld met AI.
1: ChatGPT.
0: Met ChatGPT in dit geval. Ik heb het gedaan met mijn onderbuikgevoel. En de vraag is, ja, waar scoor je het meeste bij? Dat kunnen we nu aan de lijve ondervinden natuurlijk. En dat doen we hier.

0: Op dit moment 4 punten voor mij, 2 punten voor AI. Maar we gaan even kijken naar de wedstrijden die gespeeld zijn. Bijvoorbeeld Brazilië-Noorwegen. Dat is 1-2 geworden. Wat heeft ChatGPT gezegd?
1: Exact andersom, 2-1.
0: Hé, hey, dat heb ik ook.
1: Oh, dus
0: ik dacht ook 2-1.
1: Ja, ik ook.
0: Dus we hebben het allebei fout, maar ja, dat levert geen punten op.
1: Nee.
0: Helaas. Mexico-Engeland werd 2-3.
1: Ja, dan had hij bij mij 1-2. Dus Engeland winst met 2.
0: Oh, nou, dat is, ja, dan heeft hij de winnaar goed. Ja, ik had gelijk spel. Ik had 1-1.
2: Dacht ik.
1: Ah.
0: Ja, dat is een punt voor AI.
1: Dat is een punt voor AI.
0: Dat is een punt. Oh, gefeliciteerd AI. Ja, dat is, dan is de stand inmiddels 4-3. Zullen we heel even vooruitblikken naar de wedstrijd waar ik ontzettend benieuwd naar ben. En dan heb ik het niet over Spanje-Portugal. Ik wil Amerika-België zien. Ik wil eens kijken wat daar gaat gebeuren. En of er dan misschien een rode kaart wordt gevallen voor de Belgen. En dan morgen eens even kijken wat er gebeurt. Wat heeft de chat gezegd bij België-Amerika?
1: Ja, winst voor België met 2-1.
0: Oh. Ik heb een gelijk spel. Ik heb 1-1.
1: Oeh.
0: Ja. Nou, we gaan morgen kijken wat dat is geworden. De stand dus op dit moment 4-3. Voor mij nog steeds.

0: to win it over een paar minuten.
1: Zeker wel, 10 over 7. 1 minuut de tijd, 5 begrippen te raden. En als het lukt, dan wint Cheryl vanavond het Joe Prijzenpakket.
0: Hey Cheryl!
2: Hey, goedenavond! Hey.
0: De vraag natuurlijk, de hamvraag waar het om gaat is met wie wil je spelen zo?
2: Ja, ik heb er heel lang over nagedacht. Iedereen met haar, maar ik kies voor Kai. Sorry.
0: Je wilt rijden met allebei. Guido Kai. Maar ga je. Nee, heel goed. Dan ga ik mezelf daar helemaal op voorbereiden, Cheryl. En dan gaan we zo spelen om 10 over 7. Na het nieuws van 7 uur en muziek van Madonna hoor je ook over een paar minuten.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hak je dag! Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Dit is jouw muziek van de Tramps en Madonna na het nieuws van 7 uur door Rebecca Looijen.
13: Goedenavond. De gemeente Beverwijk wil graag met asielminister Van den Brink in gesprek over de opvang van asielzoekers. Beverwijk is een van de 10 plaatsen die op het matje geroepen wordt omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. De gemeente vindt het wel jammer dat ze dat via de media te horen hebben gekregen. Beverwijk zegt hun verantwoordelijkheid al te nemen voor de opvang van asielzoekers. Ze kijken daarom uit naar een goed gesprek met de minister. De stroomstoring gisteren in Tilburg werd veroorzaakt door kapotte meetapparatuur. Dat heeft netbeheerder Enexis laten weten. Ze waren door die problemen bang voor een overbelasting van het elektriciteitsnet. Hebben daarom zelf uit voorzorg de stroom afgesloten. Bijna 20.000 mensen hadden daar last van. Oplet als je chocolade van Milka in huis hebt, want daar kunnen stukjes rubber in zitten. Daar waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit voor. Het gaat specifiek om de reep met karamel- en melkchocolade met een houdbaarheidsdatum tot 25 december. Als je hem terugbrengt naar de winkel, dan krijg je je geld terug. En sport dan nog, want vanavond staan Portugal en Spanje tegenover elkaar in de achtste finales van het WK voetbal. Spanje is een van de titelkandidaten, maar Portugal heeft dan weer Cristiano Ronaldo op het veld staan. Toch is het nog maar de vraag of dat goed genoeg is, vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
14: Portugal heeft een prachtig elftal, maar de vraag is, wat doet Cristiano Ronaldo? Loopt hij voor en in de weg en is hij alleen maar met zichzelf bezig? Of speelt hij in het teambelang en is hij op zijn 41ste nog goed genoeg om uit te blinken tegen een topland als Spanje? Als dat lukt, kan Portugal winnen.
13: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen en het wordt maximaal 28 graden.
12: We krijgen nog het Joverkeer op Flitsmeister. Er staan nog 7 files in het land. Eén daarvan is langer dan 10 minuten. Staat op de A20, Gouden Hoek van Holland. Tussen het Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein zijn wegwerkzaamheden. Je wordt er omgeleid. Je vertraging daar een kwartier.
15: Dit is Joe met Guido Kuijn.
12: En zometeen barst de strijd weer los in een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van de Tramps, ook The Outfield. En dit is Madonna. Ja!

0: zometeen nog Faith No More en ook de Tramps. Disco Inferno.
1: Minute to Win It.
0: Maar niet voordat we een nieuwe ronde Minute to Win It spelen, Kai.
2: Guido, absoluut.
0: Nee, ja.
2: Anders kunnen we niet verder met
0: ons. Ja, hallo.
2: Voor nu.
0: Ja, ja, anders kunnen we niet verder met onze avond. Jij ook niet, Cheryl.
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, kom op. Ik wil het wel even kort hebben over jouw beroep. Want wat mijn vriendin doet met kleding, doe jij met opleidingen?
3: Maker, ja.
0: Ja, jij koopt het toch in, zeg maar?
3: Beide, ja. Oh. Ik maak ze en ik koop ze in. Op het moment dat we ze niet zelf kunnen maken, dan kopen we ze in. Dus als ze eigenlijk buiten beter zijn, dan kopen we ze buiten in. En als ze buiten slechter zijn, dan maken we ze zelf.
0: Maar wat voor opleidingen maak jij dan?
3: Ja, dat is divers. Dat gaat van feedback training tot een interne onboarding, zeg maar, voor nieuwe medewerkers. Bijvoorbeeld die nieuw binnenkomen en je een fijne landing wil geven.
0: Hmm.
3: Dan krijgen ze een opleiding bij ons binnen.
0: Oké, maar ja, dit is misschien een hele gekke vraag. En, ja, ik bedoel het niet beledigend. Maar wat maakt jou dan, zeg maar, de autoriteit om dat te mogen schrijven?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Ik ben dat ook niet.
0: Dat ben je niet?
3: Nee, zeker niet. Nee, ja, nee, dit is echt iets wat je samen doet met de werkvloer.
0: Oh, dat bouw je samen op.
3: Dus, zeker, ja. Ja, okay. Dus echt met participatie, anders lukt het niet.
0: Okay.
3: Dus ik heb de werkvloer hier hard bij nodig altijd. En dat willen ze ook gelukkig graag. Dus.
2: Ja, dan moet uiteindelijk iemand moet dat gaan doen. En dan ben jij wel de aangewezen persoon natuurlijk.
3: Precies, ja, dus precies. De werkvloer levert de inhoud en ik maak er een mooi plaatje bij.
0: Ja, even een mooi PDF-ie. Nou, super Cheryl.
3: Precies.
0: We gaan een nieuwe ronde Minute to Winning spelen. Kijken of je die ook goed tot een goed einde kunt brengen. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Kai gaat zo je omschrijven, want die wilde met hem spelen vanavond. Lukt het je om ze alle 5 te raden, win je het Joe prijzenpakket. Daar ga je
3: leuk.
0: In 3, 2... 1, go!
2: Oké, Cheryl. Hier zit een steel aan. En daar bak je bijvoorbeeld een eitje in.
3: Oh, een... ik wilde zeggen bezem, maar dat is het niet, hè?
2: Nee, een bezem.
3: Een spatel.
2: Nee, je bakt het ei erin.
3: Oh, een garde. Oh, en een pan. Jemig, wat zom.
2: Ja,
3: sorry.
2: Wat voor pan?
3: Een koekenpan.
2: Ja. Dit gebruik je tegen de regen. Hou je dan boven je hoofd.
3: Oh, een paraplu.
2: Ja, dit is... Ja, je hebt zingen. Maar dan... Gebruik je de woorden niet, maar binnensmonds doe je wel de melodie.
3: Nurien?
2: Ja. Hier wacht... Ja, dit is een plaats en daar wacht je op openbaar vervoer dat komt. En meestal zitten er in dat ding al heel veel andere mensen.
3: Bushokje, treinstation...
2: Ja, ga eens terug naar dat eerste, maar hoe noem je dat?
3: Wat zei je?
2: Ga eens terug naar dat eerste.
3: Bushokje?
2: Nee, ander woord ervoor.
3: Busstation, bushalte.
2: Ja, en dit eet je in de bioscoop.
3: En popcorn.
2: Ja!
0: En wij zien hier dat klokje aflopen.
3: Oh, pap, wat een man.
0: 2 seconden.
3: Een minuut klinkt best lang.
0: Ja, een minuut kan inderdaad lang duren als je aan het zoeken bent. Yeah. 2 seconden op de klok, Cheryl, maar je hebt het binnengetikt.
3: Oh, goed.
0: Zo,
2: fantastisch.
0: Even van bijkomen.
2: Ja, en ik dacht bij die eerste, hoe gaan we in vredesnaam nu van bezem naar koekenpan?
3: Oh,
2: maar
3: dat
2: ging gelukkig goed.
3: Ik hoorde stil en ik dacht bezem en toen liep ik helemaal vast. Geen nergens over.
2: Nee, een ei op een bezem?
0: Ja, dat kan helemaal niet, dacht jij. Dat is niet te doen, wordt een bende.
3: Nee.
0: Cheryl, het is in ieder geval gelukt. Je wint een Joe prijspakket. Gefeliciteerd.
3: Ja, super, dankjewel.
0: Oh, en wat een lekker begin van de week. Een gewonnen ronde, Minute to Win It. Morgen gewoon weer een nieuwe. Wil je hem meespelen, kun je zelf opgeven. Doe je gewoon via de app van Joe. En Faith No More Easy. Hoor je naar de Tramps. Disco Inferno.

Faith No More en Easy bij Joe. Hey, vraag je, ben jij op social media? Ben jij een plaatser of een kijker? Oftewel, ben je iemand die heel veel dingen erop zet, of iemand die eigenlijk nul foto's heeft geplaatst, maar een beetje loopt te spieken en gluren bij anderen? Ik verdenk deze man dat hij het laatste is. Ja, echt een kijker. Hij heeft duizenden volgers. Hij plaatst nooit wat. Er zijn zelfs mensen die reageren op de dingen die hij wel plaatst. Hallo, gaat het wel? Leef je?

0: Michael Sambello. En Maniac bij Joe. Goedenavond, Guido hier met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen muziek van Dolly Parton. Ook hard komt eraan. Maar eerst wil ik weer even de drum centraal zetten. Als drummer moet dat even. Welk liedje ga je zo meteen horen? Waar is dit de drums van? Ja, herken je het? Nu wel. Starship, we built this city. Hoor je zo meteen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ga 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
5: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Daar zit Sophie.
14: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
14: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al.
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart, 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
23: hoi,
22: of binnenkort vertrekt,
24: adios.
22: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
23: Fijne vakantie.
25: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: En een fijne stapel hits uit de 70s, 80s en 90s om je maandagavond nog even door te komen. Met Heart, Dolly Parton en dit is Starship. Good.

Dit is Joe met Heart. En all I wanna do is make love to you. Zometeen nog Simply Red en ook R.E.M. Na een commercieel wereldwonder. Het is ongelooflijk. Dolly Parton heeft alles. Ze heeft haar eigen diepvriesproducten. Ze heeft haar eigen hondenkoekjes. Ze heeft haar eigen truckstop sinds kort. Staat letterlijk in Amerika langs de weg. Maar nu heeft ze ook het levenselixer geclaimd. Ja. Ze heeft nu haar eigen koffie. Goed voor elke 9-to-5 mentaliteit en alles daarbuiten. Je hoort er nu bij Joe, Dolly Parton en Jolene.

0: Dit is Joe met Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Je hoort hier de beste uit de 70s, 80s en 90s. En iedere ochtend hoor je hier de Koen en Sander Show. Van 6 tot 10 beginnen ze de dag samen met jou en ze spelen ook de beroepentest. Dan proberen ze het beroep te raden van een luisteraar aan de hand van een paar vragen. Morgen spelen ze met Merel, maar Merel had alvast een kleine hint voor de mannen.
1: Mijn werk gaat van het begin helemaal tot aan het eind. Ik spreek jullie morgen.
0: Ja, mijn gevoel zegt dat het iets te maken heeft met treinen. Of spreek ze misschien bij een circuit dat ze met de vlag zwaait? Het antwoord hoor je morgenochtend.

0: bij Joe. En I'm Every Woman. Zometeen meer dit uit de 70s, 80s en 90s van Bryan Adams. En ook Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En ik heb nog twee liedjes voor je klaarstaan. Staan in de app van Joe. En jou de vraag is, welke van de twee wil je liever horen? Ze komen allebei uit 1983 en stemmen op jouw favoriet. Doe je nu dus in de app van Joe een liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een flinke rel vandaag, hè, over het WK voetbal. Over die teruggedraaide rode kaart. België heeft er bezwaar tegen gemaakt. En ik vertel je zo of dat gelukt is.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: deal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende...

0: maar €2,79. Lidl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Jam. Met muziek van Bryan Adams en Phil Collins. Naar het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
2: Goedenavond. De rode kaart van de Amerikaanse voetballer op het WK is definitief ingetrokken en dus mag hij vannacht gewoon meespelen tegen België. Ons buurland had daar bezwaar tegen gemaakt, maar de FIFA heeft dat protest afgewezen. Het terugdraaien van de rode kaart zorgt voor een flinke rel, want het gebeurde na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump. Fans, analisten en verschillende voetbalbonden vinden dat onacceptabel. In Tiel hebben zwaar bewapende agenten gisteren ingegrepen bij een gijzeling. 5 verdachten zijn daarbij opgepakt. Ze zouden een man vast hebben gehouden in een flat, maar het is nog niet duidelijk hoe lang dat gebeurde en waarom. Volgens de Gelderlander was het slachtoffer gewond, maar hoeft hij niet naar het ziekenhuis. Een 35-jarige man uit Spijkenisse is opgepakt na meerdere zedenincidenten op 1 dag. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De man werd opgespoord dankzij tips via Burgernet. Morgen staat hij voor de rechter. En Nederlanders die op vakantie gaan naar het zuiden maken zich nog niet zo druk om de bosbranden die daar woeden. Onder andere in Frankrijk en Spanje is het raak. Maar we passen onze vakanties er nog niet op aan. Sterker nog, sommige vakantiegangers zijn er niet eens mee bezig, vertelt ook deze man bij RTL Nieuws.
3: Nee, ik heb het niet nagekeken. Wij gaan gewoon die kant op en we zien wel. Alles in de hand staat, dan gaan we weer terug. Zitten daar aan de kust en water genoeg om te blussen, denk ik.
2: Ondertussen roept de Franse president Macron op om in Frankrijk goed te luisteren naar de hulpdiensten. Meer dan 10.000 mensen zijn daar al geëvacueerd. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen en het wordt maximaal 28 graden.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: Ja, jouw favoriete liedje uit 1983. Misschien hoor je hem zo meteen wel. Als je stemt, je hebt jouw favoriet in de app van Joe. En dit is Bryan Adams. Ja!

0: Highway to Heaven. Dit is Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen nog Supertramp en Give a Little Bit. Het is 6 juli 2026, de dag waarop asielminister Bart van der Brink wakker werd. En dacht, nu is het klaar. Hij gaat verhaal halen bij de 10 gemeenten. Waarom zij zich niet aan de spreidingswet houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard vertikken het, ondanks een eerdere waarschuwing. Ja, en geniet dan maar even van dat rempedaal in je auto. Want nu mag je hem zelf nog gebruiken, maar binnenkort komt daar misschien verandering in. Want de Europese Commissie is aan het onderzoeken of auto's die te hard rijden automatisch kunnen worden afgeremd. In 2030 zou er dan een nieuw systeem moeten zijn, waarbij je rem dus automatisch wordt bediend en je dus wordt gedwongen om te remmen als je iets te hard rijdt. Ja, ik ga echt in protest. Of niet meer met de auto, dan ga ik met de fiets naar Amsterdam. Ik vind het echt niet normaal.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Dan een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die een tijdje geleden in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 6 juli, maar dan in 1983. Een Nederlandse battle tussen Doe Maar en Eén Nacht Alleen.
2: Eén nacht alleen.
0: En Toontje Lager, Stiekem Gedanst.

Jij mag het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je zo meteen helemaal horen hier op Joe. Open de app van Joe, tik daar op je favoriet. Hoor je liedje met de meeste stemmen over 7 minuten na Supertramp. En dit is Terrence Trent D'Arby, Wishing Well bij Joe.

0: Give a little bit. Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1983. En in dat jaar, in 83, werd iets geïntroduceerd waarvan ik zeker weet dat je het ooit hebt gebruikt. Microsoft Word. Ja, niet veel later werd het al door miljoenen mensen gebruikt. En later werden dat zelfs honderden miljoenen. In de top 40 stonden vandaag 6 juli, maar dan in 1983 de volgende twee liedjes. Doe maar een één nacht alleen.
3: Eén nacht alleen. Eén nacht alleen.
0: En ook Toontje Lager, Stiekem gedanst.
4: Ik heb stiekem met je gedanst. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst.
0: Ja, en de vraag is, welke van de twee vind je leuker? Dank voor het stemmen in de app van Joe. Kon je heel makkelijk tikken op jouw favoriet. Veel mensen hebben dat gedaan. En het is uiteindelijk nog best wel een spannende strijd geworden. En uiteindelijk, met 53% van de stemmen, de hakken over de sloot, is de winnaar van vandaag. Doe maar.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: 1 Nacht Alleen. Zometeen meer hits uit de 70s, 80s en 90s van Ace of Base, Tina Turner en Toto Hold the Line.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd. Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
9: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Optician.nl. Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
1: iWish. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.

0: Gemakkelijk retour.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
5: Nou, en het is ook een relaxte avond met de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe. Met zometeen Toto, Tina Turner en Dit is Alphaville.

Let's Stay Together bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En hoe ver van tevoren pak jij altijd je koffer in voor vakantie? En is het dan zo gefixt of heb je er een dagtaak aan? Laat ik je wel even één advies geven voor het koffer inpakken. Maak het nou niet te moeilijk voor jezelf. Ja, de helft van de vakantiegangers neemt eigenlijk altijd veel te veel mee. Zo'n hele berg kleren, truien. Terwijl je gewoon naar een warm land gaat, heb je dat helemaal niet nodig. En vooral vrouwen zijn er goed in. Toch dat moederinstinct, hè, dat ze lekker veel meenemen. Dan kom je niks tekort. Maar laat me dan toch een advies geven. Pak licht, dan ga je het allerlekkerst op vakantie. Een lege koffer is ook een leeg hoofd. Succes met inpakken en alvast een fijne vakantie. Zometeen Man at Work naar Ace of Base.

0: vond Guido hier het beste uit de 70s, 80s en 90s... met UB40, Where Did I Go Wrong, zometeen. Na een dame die tijdens haar carrière een hele onhandige angst had. Ze werd wereldberoemd, iedereen wilde haar zien, live. En dan moet je natuurlijk met het vliegtuig daar naartoe. En dat is heel lastig als je vliegangst hebt. Ja, dan ben je toch een soort dokter die bang is voor bloed.
1: Dat weet ik natuurlijk niet.
0: Je hoort nu Aretha Franklin en Respect, zonder vliegangst.

0: Ja, ik wil het er toch even over hebben, want eigenlijk doen we het met z'n allen verkeerd. Maar is dat erg? Ja, weet ik niet. Gaan we het zo meteen even over hebben.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met muziek van Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, na Niels van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
9: Goedenavond. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die een vuurwapen bij zich had. Dat gebeurde vanmiddag nadat de man niet reageerde op aanwijzingen van de politie. Er werd eerst een waarschuwingsschot gelost, maar daarna ging de verdachte er vandoor. Agenten hebben vervolgens gericht op hem geschoten. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Beverwijk wil graag met asielminister Van den Brink in gesprek over de opvang van asielzoekers. Beverwijk is een van de 10 plaatsen die op het matje geroepen wordt, omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Maar die gemeente zegt zelf dat ze hun verantwoordelijkheid al nemen voor de opvang van asielzoekers. Ze kijken daarom uit naar een goed gesprek met de minister. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte zijn er in een week tijd 2000 meer mensen overleden dan normaal. De Groenen vinden dat de schuld van het kabinet, maar die motie kreeg niet genoeg steun. En ook de KNVB vindt dat de FIFA een grens over is gegaan door de rode kaart van een Amerikaanse voetballer op het WK terug te draaien na een telefoontje van president Trump. België speelt vannacht tegen Amerika en had bezwaar gemaakt tegen die beslissing, maar dat protest is afgewezen en dus speelt de voetballer gewoon mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon, alleen in het noorden af en toe wat regen en het wordt maximaal 28 graden.
10: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: Ja, en van die dingen die we al jarenlang verkeerd doen, maar zo erg is het eigenlijk niet. Praat je er zo meteen even over bij naar Eric Clapton.

Eric Clapton en Wonderful Tonight bij Joe. Met zometeen nog Elton John en ook John Secada. Just Another Day. Ja, en heb je ook van die dingen die je jarenlang eigenlijk verkeerd doet. Maar het werkt wel. Ja, bijvoorbeeld overal hetzelfde wachtwoord gebruiken. Het wordt niet aanbevolen. Maar goed, het werkt toch, zolang je niet gehackt wordt. Of na het tandenpoetsen, meteen je mond spoelen met water. Doen heel veel mensen, maar dat mag niet van tandartsen, want dan kan de tandpasta niet goed zijn werk doen. Ik heb er ook zo één, in die rij. Bij het volgende liedje doet iedereen klap, klap, twee handen in de lucht. Maar het is eigenlijk stamp, stamp, klap. Dat is hoe het is bedacht. Maar ja, weet je, het is een vrij land. Al laat je twee boeren in een scheet. Ja, het is mij om het even. Het is Queen bij Joe en We Will Rock You.

Dit is Joe met Elton John, Nikita. Goedenavond, Guido hier en ik heb slecht nieuws en goed nieuws voor je. Slechte nieuws is dat het zomaar zou kunnen dat je afgelopen week 500 euro hebt verloren. Gewoon puur omdat er een nieuwe wet inging. Als je een dynamisch energiecontract hebt, dan zijn je prijzen omhoog gegaan. Dus let er even op als je een nieuwe af gaat sluiten. Goede nieuws is dat je zo meteen

0: You Came bij Joe. De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Midnight Oil, Beds Are Burning en ook ABBA Knowing Me, Knowing You. En oh ja, er is nog kans op 100 euro. Zou het toch lekker zijn als ik die vanavond nog naar je overmaak? We spelen een nieuwe ronde van de 10 voor 10 zometeen. Maak je kans op die 100 euro. Als je mee wilt spelen, pak dan de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Uit welk land komt de kangoeroe oorspronkelijk? Dus uit welk land komt oorspronkelijk de kangoeroe? Dat land, via een bericht in de app van Joe, is misschien wel 100 euro waard.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor 49 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana, kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
30: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, met misschien een beetje een gekke vraag. Uit welk land komt de kangoeroe oorspronkelijk? Als je dat weet, stuur het dan in via een bericht in de app van Joe. Maak je zometeen namelijk kans op 100 euro in de 10 voor 10. En ABBA, hoor je na Midnight.

0: alleen het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met ABBA, Knowing Me, Knowing You. Zometeen nog Michael Jackson en ook de Pet Shop Boy.
1: De 10 voor 10.
0: Ook spelen we zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Zomaar eens kans op 100 euro voor Denise vanavond. Hallo Denise.
2: Hoi, goedenavond.
0: Goedenavond. Jij was toch klaar met werken?
2: Ja, ik ben net klaar met werken.
0: Oh, zo klinkt het niet.
2: Oh.
0: Nee, want jij maakt echo's toch?
2: Ja, ik maak echo's, ja.
0: Sorry, ik zal hem weghalen. Heel flauw grapje. Heel flauw, heel flauw. Jij maakt echo's, wat leuk. Dus jij hebt de hele dag zwangere vrouwen op je bankbed. En dan ga jij er met zo'n ding overheen. Ja, sorry, ik heb hier niet echt ervaring mee nog.
2: Oké. Okay.
0: Wie weet komt het later nog. Is het leuk?
2: Ja, het is heel leuk, zeker. Ja. Ik mag ouders blij maken met mooie plaatjes van hun kindje. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ach, ja, dat geloof ik. Ach, en elke ouder is weer verliefd.
2: Zeker, ja.
0: En hoe zijn de mannen er altijd onder? Want ik heb toch het gevoel dat de mannen dan een beetje een soort van derde wiel zijn. Dan valt het mee.
2: Nou, de een is wat meer... die vindt het wat leuker dan de ander, laat ik het zo zeggen.
0: Echt?
2: Nou ja, het heeft ook wel vaak mee te maken dat ze even wat hulp nodig hebben om te weten waar ze dan naar kijken. Oh, dus ja. Ik moet ze even een beetje wegwijs maken. En als ze het dan eenmaal zien, dan vinden ze het meestal leuk.
0: Oké, gelukkig. En dan maak je dus ook van die 3D-echo's?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat gaat
2: een
0: wereld voor me open. Dan moet ik wel zeggen, misschien ligt het aan mij. Ik heb bij mensen om me heen heb ik 3D-echo's gezien.
2: Ja?
0: Ja, voor mijn gevoel was dat gewoon van één en dezelfde baby. Kan dat kloppen?
2: Dat zegt men. Ik zie wel verschil natuurlijk. Okay. Hè? Je ziet wel verschil in kindjes. Of ze op broertjes, zusjes lijken als ze mee zijn. Of op de ouders.
0: Ik, mijn hart wordt helemaal warm. Geweldig. Heerlijk beroep, Denise. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het geld naartoe, mocht je wat winnen?
2: We gaan verhuizen. Nog wel wat verf nodig en wat spulletjes. Dus kunnen we goed gebruiken.
0: Nou, spelen we daar zo meteen voor, Denise. Ik spreek je over 7 minuten. Spelen we een nieuwe ronde van...

0: Jackson en Black or White bij Joe. Met zo Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: De 10 voor 10.
0: En blijven nu even bij voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Denise. Die is net klaar met haar werk als echoscopist. Die heeft de hele dag zwangere vrouw op de bank en mag dan lekker gaan kijken wat er allemaal binnen gebeurt. Ze heeft een goede dag gehad en ze speelt vandaag voor nieuwe bedden voor haar en haar dochter. Toch, Denise?
2: Jazeker.
0: Want lekker slapen is belangrijk.
2: Ja, heel belangrijk.
0: Je krijgt zo in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een beddenmerk. Noem ik echt een beddenmerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, zeker.
0: Oké, okay, here we go. Denise, vraag 1. Uit welk land komt de kangoeroe oorspronkelijk?
2: Australië.
0: Ja, Australië en Nieuw-Guinea had ik ook goed gerekend. Je staat op een tientje. Vraag 2. Maakt de titel van de Joe-hit van Michael Jackson af? Ik heb hem net nog gedraaid. Black?
2: Or white?
0: 20 euro. Vraag 3. Gisteren is het verkeer op de A16 tijdelijk stopgezet vanwege een verdwaald dier. Maar welk dier liep daar over de A16?
2: Een hond.
0: Ja, goed hoor. 30 euro. Ja, lekker gokje. Vraag 4. Dit weekend won Charles Leclerc de Formule 1 Grand Prix in Silverstone. Maar voor welk team rijdt Charles Leclerc?
2: Ferrari.
0: Was dat ook een gokje?
2: Ja.
0: Dan is dit echt your lucky day. Je staat op 40 euro. Vraag 5. Bij het WK voetbal is een speler van een team van de Verenigde Staten onder een schorsing uitgekomen. In alle waarschijnlijkheid door 1 telefoontje. Wie pleegde dat telefoontje?
2: Trump.
0: Ja, Donald Trump die belde Gianni Infantino, de baas van de FIFA. Het was geregeld. Jij staat op 50 euro, voor ons nog foutloos. En we gaan naar vraag 6. Vandaag werd bekend in welke stad de koninklijke familie volgend jaar Koningsdag viert. In welke stad gaat het gebeuren?
2: Rotterdam.
0: Nee, die is helaas fout. Lelystad gaan ze volgend jaar naartoe.
2: Oké.
0: Okay. Nou, je blijft er vrolijk onder, dat is goed te horen. Je blijft staan op 50 euro. Vraag 7. Yes. Met welk nummer won ABBA in 1974 het Eurovisie Songfestival?
2: Mamma Mia.
0: Nee, die komt later. Waterloo.
2: Waterloo, ja.
0: Je blijft staan op 50 euro. Vraag 8. Van welk land is Warschau de hoofdstad?
2: Polen?
0: Ja, net binnen de tijd. En goed ook, 60 euro. Vraag 9. Bij hoeveel graden Celsius bevriest water?
2: Min 100?
0: Nee, al een stuk eerder. Bij 0 graden.
2: Oh, goed, 0 graden. Hele makkelijk echt. Ik ga ook heel moeilijk nadenken.
0: Blijf bij gevoel. Laatste vraag. Je staat op 60 euro. Wordt het nog 70? Vraag 10 gaat het bepalen. Denise, in welke Nederlandse stad staat het Rijksmuseum?
2: Amsterdam,
0: ja. Daar heb je prima doorheen geworsteld, Denise.
2: Ja, ik vond meevallen.
0: Ja, nou ja, ik ook. Lang niet gek. 70 euro mag ik naar je gaan overmaken.
2: Nou, heerlijk zeg.
0: Van harte gefeliciteerd en veel slaapplezier op de nieuwe bedden straks, hè?
2: Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel.
0: Oh, fijne avond.
2: Fijne avond.
0: Ja, gewoon morgen. Spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. Wil je zelf een keer meespelen? Zorg dat je de app van Joe op je telefoon hebt en dat je iets vooraf 10 bij Joe bent. Dan stel ik de vraag van de dag en met het antwoord daarop maak je kans op die 100 euro. Dit is Brian Ferry.

0: Brian Ferry. En Let's Stick Together bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen muziek van Miami Sound Machine, Stevie Wonder en Billy Joel.
1: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
2: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
3: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
2: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
8: Sloopmelk.
7: Mona?
8: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
8: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
8: Sloopmelk?
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
13: Hey, Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo water. Harder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
13: Hey, Remo!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen... files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
22: vakantie!
21: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
24: Goedenavond. Nederland komt met 3 miljard euro aan defensiecontracten naar de NAVO-top in Turkije. Dat heeft defensieminister Yezilgöz bekendgemaakt. We gaan samenwerken met België om onze luchtverdediging te versterken. En samen met de Britten gaan we landingsschepen bouwen voor de marine. In Rotterdam hebben agenten een man neergeschoten die een vuurwapen bij zich had. Dat gebeurde vanmiddag nadat de man niet reageerde op aanwijzingen van de politie. Er werd eerst een waarschuwing gelost, maar daarna ging de verdachte er vandoor. Agenten hebben vervolgens gericht op hem geschoten. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Amerika zijn tijdens het WK voetbal al honderden drones in beslag genomen. Op wedstrijddagen mag je daar niet mee vliegen in de buurt van het stadion. Toch gebeurt dat regelmatig. De Amerikaanse autoriteiten hebben inmiddels al 600 drones onderschept. En opletten als je chocolade van Milka in huis hebt, want daar kunnen stukjes rubber in zitten. Daar waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit voor. Het gaat specifiek om de reep met karamel en melkchocolade met een houdbaarheidsdatum tot 25 december. Als je hem terugbrengt naar de winkel, krijg je je geld terug. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot de graad of 16. Morgen veel zon, alleen in het noorden nog kans op een bui. En het wordt maximaal 28 graden.
22: Dit is de avond van Joe.

zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties.

0: werken bij Defensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey! Oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Dit is Joe.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: klant de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen. Ga naar hartekind.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Dit is het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht. Maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Er is een golf aan erfenissen op komst, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Kameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven gisternacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. De kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht. Dit